0: met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen.

0: tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mist

0: kan ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit.

0: De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Marihati.

Ja, als je in het bos de stilte om je heen kan voelen, bomen in een mooie herfstkleur kan bewonderen, heeft de natuur jouw hart zachtjes aangeraakt. Een hele goede morgen en slammat pagi luisteraars. Op deze zondagmorgen 27 september. En u weet het, iedere zondagmorgen van 9 tot 11... neemt Radio Marihattu u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en natuurlijk Azië. Radio Marihattu, een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik neem u mee naar het vroegere Indië, dat zei ik al, Indonesië en Azië, met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Marihattu, de naam zegt het al, kom in ons hart. Ik heb voor u nieuws over binnen- en buitenland, heel veel actualiteiten, mooie verhalen, agendapuntjes, tips over allerlei passars, kompulans, dansmiddagen en avonden en natuurlijk een gezellige reunies. Verder mooie gedichten en spreuken en natuurlijk weer een heerlijk recept. De muziek neemt u mee, ja, zoals gewoonlijk, hè, iedere zondagmorgen, naar de tijden van golden oldies, evergreen, country, Indo-rock, Indonesisch, maar ook Melux. Ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is weer in handen van Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Hi Lenny, zegt hij aan de andere kant. Hallo, we zijn er weer, Jan. Oké, het was natuurlijk een hele mooie week geweest, met heel veel veranderingen in de natuur. En vrijdagavond en nacht konden wij genieten van een prachtige volle maan. Ja. En deze volle maan, luisteraars, voelt aan als superkrachtig. Deze energie helpt je om terug te komen bij jezelf en wel je diepste zelf. En daarom is het nu tijd voor Radio Marihattu met een mooi Indonesisch lied. En we gaan gezellig luisteren. Ik denk dat we verkeerd zitten, Jan. Maar ik kom zo even bij je, want het nummer is anders. Laat maar even doordraaien. Ik kom even naar je toe. Maar ik laat ze even door. Het begint lekker. Ja, mijn fout. Ik denk dat het nummer 1 is, Jan. Draai maar even naar 1. Ja? En in de tussentijd ga ik even verder vertellen. Als het gelukt is, dan hoor ik het wel. Even een klein spreukje. Neem nooit wraak. Ga zitten en wacht. Degenen die jou pijn hebben gedaan, maken zichzelf vaak kapot. He? Dus u hebt het gehoord, neem nooit wraak. Ga zitten en wacht. Degenen die jou pijn hebben gedaan, maken zichzelf vaak kapot. Nou, en dan dank je wel aan de mensen die hele dagen lang zo

zorg dragen voor anderen, al zijn ze zelf ook bang. Dank je wel aan de mensen die met gebaren, groot of klein, de wereld laten draaien en daarom onze helden zijn. Is het gelukt, Jan? Oké, nou, dan gaan we zo even... Oh, nog niet goed. Nog niet goed. Maar goed, draai het volgende... te praten, Jan, want het gaat niet goed. Dat kan nog gebeuren. Draai... Ja... Volgende. Ja. Ga ik toch nog even een heel mooi gedichtje opdragen. Dus een cd'tje doet het niet, zei Jan. Ja, dat kan gebeuren. Maar ja. De levenssprong. Er is een sprong die je altijd kunt wagen. Veilig en zeker. En toch zonder net. Als je gebruik maakt van Jezus als vanger... kom je altijd op de juiste plaats terecht. Hij is een vanger die je kunt vertrouwen. Getraind als geen ander en goed voorbereid. Hij grijpt nooit mis, zet zijn leven in voor jou. Vangt je op het juiste moment en de juiste tijd. Waag maar de sprong. Je wordt opgevangen door Jezus, jouw redder. De laatste rots. Nou, dan gaan we maar naar het volgende. Oké, de herfst is afgelopen. 23 september ons land binnengekomen. En we weten dat we het moeten hebben van de vier jaargetijden. Onze Grace bezingt het ook. En dit is natuurlijk het mooie nummer. Ja.

zitten midden in de herfst. En je ziet al hele prachtige kleuren buiten. De natuur is fantastisch, is zo mooi. En met de herfst kun je hiervan natuurlijk ook genieten. Maar we hebben nog een hele mooie week te gaan, want we krijgen nog prachtig weer. Nog even een gedichtje. Ieder rouwt op zijn manier. Sommige mensen huilen openlijk. Anderen dragen hun verdriet in stilte. De een praat er dagelijks over. De ander heeft daar soms maanden voor nodig. Maar wie bepaalt eigenlijk hoe lang een hart mag treuren? Geef elkaar de ruimte zonder oordeel en zonder verwachtingen. Want achter elk verdriet schuilt een liefde die niet zomaar verdwijnt. En voor altijd in onze harten en gedachten. Mooi, hè, Jan? Ja, heel mooi. Ja. Goed, ik kreeg een verzoekje. Lieve Lenny, mijn naam is Giselle van der Voort uit Haarlem. Mijn moeder Ina is een grote fan van Danny Everett. Ik wil haar verrassen met een liedje van Danny om haar weer blij te maken na een lang ziekbed. Nou, wat lief eigenlijk van haar dochter, hè, Giselle. Lieve Ina, heel veel sterkte. Ik heb Danny meegenomen met dit liedje. En echt hoor, niet meer eenzaam zijn. Je hebt een schat van een dochter. En Radio Marihatti denkt ook aan jou. Je bent zo eenzaam.

Lieve Ina van der Voort, jij zal niet meer eenzaam zijn. Iedere zondagmorgen, dan zijn we er. Radio Mariahatti speciaal voor jou. En Giselle, lief dat je dit plaatje hebt aangevraagd voor jouw moeder.

0: Een klein geschiedenisje over hoe Celebes aan zijn naam kwam. In de tijd dat er Europa hoe langer hoe meer vraag kwam naar specerijen uit het Verre Oosten, waagden zich koene zeevaarders met hun schepen naar de Molukken om daar de felbegeerde kruiden te verkrijgen. En tijdens een dergelijke tocht zag de kapitein van de Portugees schip plotseling een groot eiland voor zich opdoemen. Een Portugees schip. En mijn broertje en mijn schoolzusje zitten op dit moment in Portugal. Ook toevallig. Maar goed, straks later. Langs de kust groeiden slanke palmbomen en daarachter verhieven zich hoge bergen. De kapitein raadpleegde alle kaarten die hij bij zich had, gebruikte zijn sextant om de stand van de zon te peilen. En het scheepskompas om zijn positie te bepalen en moest toen vaststellen dat eiland bestaat niet. Dat wil zeggen, het is nog niet ontdekt, omdat hij zeer benieuwd was naar wat hij op dat eiland zou vinden, liet hij snel een sloep uitzetten en begaf zich erheen. Zijn mannen hadden al heel gauw de oever bereikt. Zij trokken de boot op het droge en vonden niet ver van het strand een smid die het ijzer aan het smeden was. De kapitein vroeg de man van het eiland, maar de smid, die nog nooit een woord Portugees had gehoord, meende dat men naar zijn werk informeerde. Celebessie, antwoordde hij. Wat betekent ik smeed ijzer? De kapitein knikte tevreden en noteerde toen hij weer op het schip was: heden op 119 graden oosterlengte en 3 graden 5 minuten zuidbreedte een nieuw eiland ontdekt dat door de inheemse bevolking Celebessie wordt genoemd. Onder die naam raakte het eiland over de hele wereld bekend. Alleen maakten de Nederlanders, daar komen de Hollanders weer, later Celebes van. En de Indonesiërs Sulawesi. Maar de smid, door wie het eiland eigenlijk zijn naam had gekregen, heeft dit niet meer mee mogen maken. Dus ja, zo kwam Celebes eigenlijk aan zijn naam, door die smid. Ik heb een verzoekje. Ja, Willy Remref. Goedemorgen, lieve Willy. Ja. Nou, Willy Remref en zijn lieve vrouw feliciteren dochter Christel en kleindochter Zoe met hun verjaardag. Want samen zijn ze vandaag jarig. Maar Willy zelf is morgen jarig. En dat is maandag, hè, Willy. En samen, schreef Willy mij, zijn we 138 jaar samen met dochter en natuurlijk kleindochter. En Willy is 75 geworden van morgen. Nou, de bouwstenen van een fijn gezin zijn liefde en genieten van alle mooie momenten. Dit is heel mooi. Ik ga het nog een keer herhalen. De bouwstenen van een fijn gezin zijn liefde en genieten van alle mooie momenten. De familie Bultman, familie van Leijen en Remref willen dit muzikaal benadrukken met het mooie lied Family Tree. En dat heb ik bij me. Ja, ik zou zeggen, lieve familie, geniet van dit mooie nummer Family Tree van Ease.
1: A lot of you might know we're from a very large family. Michael and Mark have 13 brothers and sisters. Pat and I have 11 brothers and sisters. We have a whole lot of cousins. And having such a big family, we love that many more people. And we've had to go through a lot of losses when you lose your aunts and uncles as they get older and stuff, and parents. And we wanted to write a song that was kind of hopeful when you lose someone, that you can at least be hopeful about, that life goes on. So, like Mark said, this one's called The Family Tree.

Family Tree, wat een mooi nummer, hè? En je hebt het heel mooi beschreven, Willy. De bouwstenen van een fijn gezin zijn liefde en genieten van alle mooie momenten. En dat wens ik jullie allemaal, familie Bultman, familie Leijen en familie Remref. Heel veel zegen en natuurlijk een fijne zondag toegewenst. Een klein spreukje. Geluk laat je stralen. Fouten maakt je nederig. Liefde maakt je blij. En tranen maken je menselijk. Maar gezondheid maakt je schatrijk. Helemaal waar. Oké, Jan. Gisteren waren Ernst, Jan en Sonja van Indogarden. Goedemorgen, lieverds. 40 jaar getrouwd. De felicitaties komen van Babes, Steven, Emile, Lavina de Ruiter en natuurlijk ook van Radio Marie Hattie. Nou, heel veel mooie jaartjes nog en gezonde jaartjes, lieve Ernst en Sonja. En ik denk dat dit liedje wel bij jullie past. Ja, de wedding song, Elvis Presley.

romantischer kan het niet. Met het prachtige nummer van Elvis Presley, The Wedding Song. En dit heb ik gedraaid voor Ernst-Jan en Sonja. Ja, van natuurlijk onze Indo Garden in Te Willep. Hè. Ze zijn 40 jaar getrouwd, lieve luisteraars. En natuurlijk ook namens Radio Mariahattie Lieverts van harte gefeliciteerd. En misschien nog 40 jaar erbij. Ja, wie weet, in goede gezondheid. Hè. Dat kan allemaal. Ik heb een klein geschiedenisje, ja, over de Sultanaat Yogyakarta. Ja. Het Sultanaat Yogyakarta, een voormalige Javaanse monarchie, gelegen in de provincie Yogyakarta, Indonesië. Het sultanaat stond tot 1945 onder suzereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, maar nadat Sultan Agung van Mataram stierf, verwaterde de macht van de sultan binnen het sultanaat Mataram steeds weer. De Verenigde Oost-Indische Compagnie maakte hier handig gebruik van om haar greep op het sultanaat te versterken. Op het hoogtepunt van het conflict werd het sultanaat gesplitst in twee rijken. En dit gebeurde op basis van het verdrag van Giyanti op 13 februari 1755. Eén van de twee nieuwe rijken was het sultanaat Yogyakarta. Het andere was het sultanaat Surakarta. Het verdrag benoemde Hamengkubuwono de eerste tot sultan van Yogyakarta. En dat ging allemaal vroeger zo. En het erfelijke vorstendom Paku Alaman, tussen haakjes Javaans Kadipaten Paku Alaman, was een deel van het sultanaat Yogyakarta. Dat tussen 18 juni 1812 en maart 1813... tijdens de Britse overheersing van Nederlands-Indië werd opgericht als beloning voor de hulp die prins Natakusuma, tussen haakjes ook Noto Kusumo, aan de Britse troepen had verleend in de strijd tegen het in opstand gekomen Yogyakarta. Dit Tweede Rijk bleef gedurende de verdere Nederlandse overheersing van Indonesië bestaan naast het sultanaat Yogyakarta. De Nederlandse koloniale overheid hield autonoom de macht over deze rijken via natuurlijk weer een politiek contract. Nou, toen Indonesië onafhankelijk werd, stemden de heersers van zowel het sultanaat Yogyakarta als Paku Alaman die toe dat hun rijken bij de nieuwe republiek zouden worden toegevoegd. En de twee rijken gingen op in de regio Yogyakarta. De sultan van Yogyakarta werd de gouverneur van deze regio en de prins van Paku Alaman de vice-gouverneur. En beide waren ondergeschikt aan de president van Indonesië. De eerste gouverneur was

Jamenco Buono de Vierde. Nou, even een heel klein geschiedenisje is dit om te weten hoe het vroeger eraan toe gaat. Hè? Destijds in Yogyakarta. Oké. Okay. Oh ja, even het volgende. Van Tantowi Yahya had ik een cd gekregen met alle grote nummers van wel eer. En dit heeft hij er een medley van gemaakt. Samen met zijn geweldige band, Tom Shell, zingen en spelen zij deze prachtige liedjes die ons doet herinneren aan de jaren, nou, ik denk jaren 70, al deze liedjes. En dit wil ik natuurlijk draaien voor mijn lieve broertje Robert en mijn schoonzusje Kitty, want zij zitten op dit moment, Jan, zitten ze heerlijk, heerlijk met de beentjes omhoog in het zonnetje in Portugal. Ja, nou, ik wens jullie lieverds een hele fijne vakantie. En geniet van deze leuke medley van Tantowi Yahya met Tom Shell.

Een prachtige medley met oude nummers van vroeger, gezongen door Tantowia, ja, met zijn band Tom Shell. Ik neem u mee naar de Mentawai-eilanden. De Mentawai-eilanden liggen zo'n 100 kilometer uit de kust van West-Sumatra in Indonesië. Ze behoren tot de provincie West-Sumatra en vormen een regentschap. En dat noemen ze daar de Kabupaten. Het regentschap heet daar de Kabupaten. De hoofdstad van het regentschap is Tua Pechat. De Mentawai-archipel heeft 4 bewoonde eilanden. Siberut, met als belangrijkste stad Muara Siberut. Recht tegenover de havenstad Padang is de grootste 4.480 vierkante meter. En de andere 3 eilanden zijn Sipora, 845 vierkante meter. En Noord- en Zuid-Pagai, samen 1.675 vierkante kilometer. Het inwonertal ligt omstreeks 70.000. En de bewoners van de eilanden worden Mentawai genoemd, tussen haakjes, hoewel niet door henzelf. Nee. En de geschiedenis hierover, al in 1600 werd van Pagai melding gemaakt door Nederlandse scheepsvaders. De Pagai-eilanden werden in die tijd de Nassau-eilanden genoemd. Een paar jaar later, toen een VOC-schip een andere op drift geraakte Oost-Indië-vader met 160 epidemische gevallen aan boord ontmoette, werd Sipora Gu Fortuin genoemd. Toen al werd Siberut Montana of Mentaon genoemd, namen die terug te voeren zijn tot het Mentawaise woord voor mens, dus Manteu. Van oorsprong leven de Mentawai voornamelijk van het land. Ze verbouwen sago, taro, kokosnoten, knollen en bananen. Maar houden ook kippen en varkens. Men jaagt en vist ook. En de werkzaamheden zijn verdeeld over de mannen en vrouwen. Er is geen arbeidsspecialisatie. De Mentawai hebben geen leiders en geen slaven. De Mentawai-samenleving is georganiseerd in clangroepen van ongeveer 10 families die in een gezamenlijk clanhuis, dat noemen ze de Uma, daar wonen ze. En deze clanhuizen worden langs de rivier gebouwd en liggen op onregelmatige afstanden van elkaar. Omdat er weinig paden of wegen zijn, is de kano het belangrijkste vervoermiddel. En de

kano's worden gebruikt om de oogst van de plantages naar de huizen te vervoeren of om buren in de aangrenzende valleien te bezoeken. Mantawai staan ook bekend om hun tatoeages over het hele lichaam. Nou, hier hebben ze dat ook al, hoor, over het hele lichaam. Oké, zo rond het 16e of 17e levensjaar, tussen haakjes als de lichaamsgroei stopt, worden de eerste tatoeages aangebracht. Het tatoeëren van het hele lichaam kan jaren duren, omdat het proces pijnlijk is en niet in één keer gedaan kan worden. Mannen, zowel als vrouwen, worden getatoeëerd. En patronen bestaan uit lijnen, stippen en plant- en dierfiguren, zoals apen en herten. De Indonesische overheid heeft geprobeerd de Mantawai het tatoeëren te verbieden, maar is hierin niet helemaal geslaagd. En dat zal ook hier niet meer gebeuren, Jan. Oké, we gaan naar het volgende nummer. Laat me horen, Jan. Dat is een heel gezellig nummer. Ja, dat heet Waktu Hujan Sore Sore.

Ja, Waktu Hujan, sorry, sorry. Penang, Penang, Penang, ook wel de parel van de Oriënt genoemd, is al natuurlijk jaren een van de meest toeristische bestemmingen van Maleisië. Dus ik neem u even mee richting Maleisië. Voor Maleisische begrippen is het eiland toeristisch, maar vergeleken met Europese eilanden valt het reuze mee. Het eiland, 285 vierkante kilometer groot, ligt aan de noordwestzijde van het Maleisische Schiereiland. Op het eiland zijn veel attracties en bezienswaardigheden, maar ook luieren aan de mooie stranden is prima mogelijk. In tegenstelling tot alle andere eilanden van Maleisië is Penang via twee enorme bruggen met de huurauto ook te bereiken. Dus dat is natuurlijk, ja, je kan daar auto's huren. Wel leuk, dan kun je zelf natuurlijk zelf bezichtigen. Op Penang wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen, waarvan 59% van Chinese afkomst is, 32% Maleis en verder 7% van Indiase afkomst. Tussen haakjes 2% van overige afkomst. Penang kent een bewogen geschiedenis. Dat geeft het eiland bevolkingsgroepen op het eiland duidelijk aan. In het verre, verre verleden had Penang een belangrijke waarde voor veel handelaren en piraten. Het eiland is vooral populair vanwege de culturele hoogtepunten en vele attracties. Het heerlijke eten en de moderne shoppingmalls. Het is natuurlijk zo leuk om daar te gaan winkelen. Maar je hebt natuurlijk ook multiculturele smeltkroes. Hè? Dat heb je daar ook. Want mede door de eerder genoemde bevolkingsopbouw is Penang vooral bekend om de prachtige culturele diversiteiten. Omdat het grootste gedeelte van de bevolking op Penang Chinees Maleisisch is, doet het hele eiland Chinees aan. En hierdoor heeft het eiland iets typisch Aziatisch, wat je in de rest van Maleisië bijna nergens zo duidelijk tegenkomt. Penang is een fantastische bestemming en natuurlijk absoluut een bezoek waard. Niet zozeer om de mooie stranden, maar des te meer om de prachtige smeltkroes van culturen. Bijvoorbeeld Georgetown is de bruisende hoofdstad van het eiland Penang. Hier heb je diverse tempels van verschillende geloven. Ook heb je er mooie musea, zoals het Peranakan Museum. En tijdens Chinees Nieuwjaar is Penang werkelijk schitterend om te zijn. Overal heb je vieringen. En er wordt dag en nacht prachtig vuurwerk afgestoken. De tempels zijn allemaal prachtig verlicht en iedereen komt er 's avonds op af. Als je één bestemming in Maleisië zou moeten bedenken waar je absoluut wil zijn tijdens Chinees Nieuwjaar, dan is het Georgetown op het eiland Penang. Dan ga ik straks verder met deze mooie geschiedenis van Penang. 21 september... Ja, over wie heb ik het? Ze zitten er klaar voor. 21 september waren Siegfried en Jeannette van Ekbansen 53 jaar getrouwd geweest. Lieverds, namens Radio Marihatti ook van harte gefeliciteerd. Jullie hadden het lied Love You Because aangevraagd, gezongen door Kenan Vibes. Tribute to Jim Reeves. En ik zou zeggen, lieve schatten, geniet van het mooie nummer. Heb je het gevonden, Jan? Ja, heel mooi.

Ja, lieve Siegfried, lieve Jeannette, jullie wonen in Spanje. Hè? En samen 53 jaar getrouwd. Ik wens jullie nog heel veel gezonde jaartjes samen. En ja, hopelijk zien we elkaar gauw. Lieve groetjes uit Apeldoorn. Ik neem u nog eventjes mee voor het nieuws van 10... naar de multiculturele smeltcruise van Penang. Mede door de eerder genoemde bevolkingsopbouw is Penang vooral bekend om de prachtige culturele diversiteiten, omdat het grootste gedeelte van de bevolking op Penang Chinees-Maleisisch is. Doet het hele eiland Chinees aan. Oh, hoor ik nou de tune? Is het zover, Jan? Ja, hè? Nog 2 minuutjes. Nou, hierdoor heeft het eiland iets typisch Aziatisch, wat je in de rest van Maleisië bijna nergens zo duidelijk tegenkomt. Penang is een fantastische bestemming en absoluut een bezoek waard. Niet zozeer om de mooie stranden, maar des te meer om de prachtige smeltkroes van culturen. En ik zei het al, Georgetown is de bruisende hoofdstad van het eiland Penang. En hier heb je natuurlijk diverse tempels van verschillende geloven. Ook heb je mooie musea, zoals het Peranakan Museum. Nou, ik hoor de tune, ja, inderdaad. Wij gaan, ja, helemaal goed, Jan. We gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. Houd pen en papier vooral bij de hand, want ik heb heerlijke recepten. En na het nieuws van 10 uur ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariahati. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat

0: verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio Mariahati.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Ja, ik ben er weer met het tweede uurtje van Radio Marihatti. Wees belangrijk voor de mensen die het verdienen. Wees voor alle anderen een gewoon persoon. Ik heb je lief. Ja. Goed, vandaag is onze bestuurslid van RTV Apeldoorn, Hieke Goos, jarig. Hoera, lieve Hieke. Van harte gefeliciteerd namens Radio Marihatti. En dat je nog heel lang bij ons blijft hier bij Radio Apeldoorn. En speciaal voor jou natuurlijk dit volgende nummer. Terug in de tijd met de Indo-rockers, de Rocking Birds. Forgot to Remember.

Voor jou, Hieke Goos. En natuurlijk een hele mooie dag toegewenst namens Radio Mariati. Goed, wanneer je een goed persoon kwetst, bereid je je maar beter voor, want het lezen zal je dubbel zo hard terugpakken. En dat heet karma. Als je het gevoel hebt alles te hebben verloren, onthoud dan dat bomen ieder jaar al hun bladeren verliezen, maar ze blijven overeind staan, wachtend op betere tijden. Ook de band The Locomotions kennen wij natuurlijk destijds. En wel met dit liedje. Heartbeat.

Terug in de tijd, hè? In de rockers tijd. Rocking Birds en de Locomotions waren dit met Heartbeat. Kleine spreukjes. Geluk is geen pilletje dat je slikt. Geluk haal je uit het waarderen van wat je doet en trots op wie je bent. Hou vast wat je belangrijk vindt en laat los waar je niets aan hebt. Mag dit lichtje van warmte een teken zijn voor kracht in deze moeilijke dagen. Het lied My Special Prayer is aangevraagd door de familie Driessen, die momenteel heel moeilijk hebben met zieke familieleden. Ik voel natuurlijk met jullie mee, lieve Marinus, Caroline, Wiesje, Dick en Vea. Jullie gaan een zware tijd tegemoet. En dit lied helpt jullie om door moeilijke tijd te gaan. Blijf elkaar vasthouden. My Special Prayer. Sterkte, lieverds.

Lieve Marinus, Carolien, Wiesje, Dick en Vea. Heel veel kracht. En natuurlijk heel veel liefde naar jullie toe. Sterkte. Ja, ik ga nog even met u richting natuurlijk Maleisië. Daar had ik zo net over Penang. Want het eiland is al jaren een veelbezochte toeristische locatie. Het is zelfs de meest populaire toeristische bestemming binnen Maleisië. Veel reisorganisaties hebben een bezoek aan dit eiland in het pakket. Je kunt er naartoe voor strandvakantie of bijvoorbeeld als onderdeel van een groepsreis of rondreis. Voor de prachtige stranden kun je het eiland beter vermijden. Dan is het beter om naar bijvoorbeeld Langkawi te gaan. De oostkust van Maleisië. Tussen haakjes Perhentian of Redang. Geen rendang hoor, dat is een gerecht, maar redang. En Borneo kent nog veel meer mooie bounty-eilanden. Voor veel toeristen is het eten en de gezellige sfeer de hoofdreden om naar dit eiland met vakantie te gaan. Verder heb je enorm veel mooie en leuke attracties en tevens diverse enorme shoppingmalls in, tussen haakjes, Georgetown. Waar je lekker kunt winkelen. Naast een flink aantal goede foodcourts heb je er ook diverse goede en luxe restaurants waar je voor zeer schappelijke prijzen heerlijk kunt eten. Bijvoorbeeld That Little Wine Bar in Georgetown is zeer populair. Ze hebben ook natuurlijk heel veel attracties, want Penang heeft een grote hoeveelheid toffe attracties en bezienswaardigheden. En daar ga je natuurlijk voor. Als je op vakantie bent, wil je graag veel bezienswaardigheden bezichtigen. Hè? Je kon niet de hele dag op het strand liggen. Dat vindt Jan ook niet lekker, hoor. Die vindt ook leuk, hè, Jan? Nee, hè? Je kan natuurlijk op het strand een dagje, 1, 2. Maar je moet natuurlijk, je bent er om bezienswaardigheden te gaan bezichtigen. Daarom, anders ga je niet naar het land. Nou, je kunt je er makkelijk een hele week vermaken en elke dag weer met wat anders doen. Een aantal populaire attracties op het eiland zijn Tropical Spice Garden, Butterfly Farm, Peranakan Museum, Burmese Tempel, Kek Lok Sea Temple, Penang National Park, Penang Hill, Escape Theme Park, wat de Chayamang Kalaram en de Glen Jetties. Dit is nog maar het begin. Jeetje. Lijkt me zo leuk om toch een keer een bezoekje te brengen en een Penang. Maar we moeten toch verder. Dus even naar het volgende liedje. Ja, ook wel leuk. Gezellig. Tish Honogosa met El Faguero.

Gezellige muziek. Wij kennen natuurlijk de groentesoep, aspergesoep, rundvleessoep, zelfs bami-soep. Dat kennen we allemaal. Hè? Nog meer soepen. Maar kent u ook de maissoep? En dat heet in Indonesië de sop jagung. Een smakelijke en snelle maissoep. Misschien wordt deze romige soep jagung, noemen ze dat, ook uw favoriet. Bij ons thuis is dat in elk geval zo, dat schreef Margie. Nou, en de ingrediënten. Ja, het is heel makkelijk, de ingrediënten. Dat ga ik u straks geven. Maar dan heb ik ook nog de zoete saté van oesterzwammen. Dat is ook heel lekker. En dat noemen ze de saté manis jamur. De zoete saté van oesterzwammen. En dat gaan we straks klaarmaken naar het volgende nummer. Dus houd pen en papier bij de hand. En het nummer, het volgende nummer wil ik draaien, ja, voor onze lieve vriendin Mary Watin Mena. Goedemorgen, lieve Mary. Ik weet, je bent jarig geweest. Je bent net terug uit Indonesië. Jullie hebben het hartstikke leuk gehad. Ik wens je nog heel veel gezonde jaren, lieve Mary. En natuurlijk al je vriendinnen hier in Apeldoorn, hè. En ik zou zeggen, ja, Jan die zegt al, is dit ook een potjo-potjo nummer, Lenny? Inderdaad, Jan. Dit is ook een potjo-potjo nummer. En dat vindt Mary hartstikke leuk. En we gaan luisteren naar Ray Smith met Sa Jojo.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariati.
1: Ja, laat maar doorgaan, Jan. Oké. Ja, we gaan klaarmaken de sop jagung. En dat is een hele smakelijke en snelle maïssoep. Wat hebt u nodig? 1 eetlepel plantaardige olie. 1 eetlepel plantaardige olie. 1 klein shallotje, heel fijn gesneden. 1 blik maïskorrels, ongeveer 340 gram, inclusief het vocht. Een halve groentebouillonblokje. 3 theelepeltjes currypoeder. 200 milliliter kokosmelk. 500 milliliter water. 1 lenteui, fijn gesneden. En eventueel een mespuntje zout. Ik zeg altijd zout naar smaak, hè? U hebt nodig. Heel makkelijk hebt u natuurlijk de ingrediënten.

ingrediënten nodig. 1 eetlepel plantaardige olie. Klein shallotje. 1 blik maïskorrels. Een halve groentebouillon blokje. 3 theelepels currypoeder. 200 milliliter kokosmelk. 500 milliliter water. 1 lenteuitje, fijn gesneden. Eventueel een mespuntje zout. Het bereiden. Verhit de olie in een pan en fruit het shallotje tot het glazig is. Voeg de currypoeder toe en bak deze kort mee, zodat de aroma's vrijkomen. Voeg de maïskorrels met het vocht en het halve bouillonblokje toe en laat dit ongeveer 5 minuutjes heel zacht koken. Schenk de kokosmelk en het water erbij. Pureer de soep met een staafmixer of blender tot een glad geheel. Proef en breng eventueel verder op smaak. Serveer de soep in kleine glaasjes als aperitiefje of in kommen, hè, als maaltijdsoep. Garneer naar wens met fijn gesneden lenteui, selderieblad, fijn gesneden rode peper en gebakken uitjes. Dus garneer naar wens, hè, mag u zelf weten, met fijn gesneden lenteuitjes, selderieblad, fijn gesneden rode peper en gebakken ui. Nou, er is natuurlijk ook nog een variatietip. Hè. Maak er een vullende maaltijdsoep van door blokjes courgette kort mee te koken. Heerlijk met een kommetje warme rijst. Dus heel snel is het klaar te maken, deze heerlijke sop jagung. En natuurlijk, het heet in het Nederlands de maïssoep. En dan hebben we de saté manis jamur. En dat heet de zoete saté van oesterzwammen. Dus mensen die vegetarisch zijn, is dit natuurlijk een mooie oplossing. Bij de Indonesische barbecue of rijsttafel mag saté eigenlijk nooit ontbreken. Dus dan kunt u dit ook gebruiken als alternatief. Eet u geen vlees, dan lijkt mij dit ook hartstikke heerlijk om ervan te genieten. U hebt nodig voor de saté 400 gram oesterzwammen. Dus 400 gram oesterzwammen. 500 milliliter water. 2 eetlepels plantaardige olie. 15 satéstokjes. 1 limoen in partjes gesneden. En mini komkommers in plakjes. En voor de boemboe, dan hebt u nodig 2 à 3 shallotjes, 3 teentjes knoflook, 2 kamirinootjes, 2 theelepels korianderpoeder, een halve theelepel jinten, dat is komijnpoeder, een halve theelepel zout, een halve theelepel mushroompoeder en 1 eetlepel tamarindepasta. Dat kunt u allemaal bij de toko krijgen, hè? Dus u hebt nodig, even voor de saté, 400 gram oesterzwammen, 500 milliliter water, 2 eetlepels plantaardige olie, 15 satéstokjes, 1 limoen in partjes en mini komkommers in plakjes. En voor de boemboe hebt u nodig 2-3 shallotjes, 3 teentjes knoflook, 2 kamirinoten, 2 eetlepels korianderpoeder, halve theelepel jinten, komijnpoeder, zout, mushroompoeder en tamarindepasta. Voor de marinade om de saté te lakken, hè, 3 eetlepels vloeibare margarine en 3 eetlepels ketchup manis, zoete ketchup. 3 teentjes knoflook, geperst en meng alle ingrediënten goed door elkaar. En voor de sambal ketchup, dat is leuk om erbij te hebben, hè? Wel lekker natuurlijk. 6 kleine lombokjes. Dat heet de chabe rawit. Dus hele kleine lombokjes, heel fijn gesneden. 1 shallotje, ook heel fijn gesneden. 6 eetlepels ketchup manis. Meng alle ingrediënten

een grillpan of een contactgrill mag ook, bestrijk de spiesjes tijdens het grillen regelmatig met de marinade en keer ze tussendoor om, zodat ze mooi goudbruin en licht gekarameliseerd worden. Serveer met sambal ketchup, partjes limoen en plakjes komkommer. Gebruik je de airfryer, ook dat kan, grill de saté dan 10 minuten op 180 graden. Draai de spiesjes halverwege om en bestrijk ze nogmaals met de marinade. Serveer met lontong, kleefrijst is dat, hè, of warme rijst, en frisse komkommer en partje limoen en natuurlijk een schaaltje sambal ketchup. Ook weer nou, een leuke tip. Voor de lekkerste saté gebruik je natuurlijk oesterswammen door ze eerst kort te koken en daarna goed uitknijpen. Nemen ze de kruiden en specerijen veel beter op. Zo krijgen ze een heerlijke, sappige, stevige en vlezige bite. Dus nou ja, dat lijkt me ook ontzettend lekker. De zoete saté van oesterzwammen, vooral mensen die vegetarisch zijn en geen vlees eten, is dit een heerlijke lekkernij. En ik ben zelf helemaal gek van oesterzwammen, ook in andere gerechten. Jan, ken je dat, oesterzwammen? Nee, natuurlijk. Nee, Jan kent het allemaal niet. Maar dat leert hij allemaal hier wel, hè? Goed, het volgt. Ja, het is heel leerzaam, hè? Leerzaam programma, toch, Jan? Ja. Goed, heel veel verzoekjes, ja, kreeg ik binnen afgelopen week. Elke keer weer, Len, zou je dat nummer Oh My Mother weer willen draaien. Ja, nou, dat doe ik gewoon. En ook Julia Michiel zit in Spanje. Julia hebben me ook geappt. Zo'n mooi nummer. En ja, ook zoveel anderen hebben mij natuurlijk geappt en een telefoontje gegeven van draai nog een keer dat nummer, Lenny. En dat ga ik doen. Natuurlijk speciaal voor alle mama's, hè. En mama's die we niet meer in ons midden zitten. En natuurlijk voor onszelf. Oh, my mother.

0: hebben gemaakt met het prachtige nummer My Mother. Goed, ik ga nog even richting Willy Remref. Lieve Willy, jouw lieve zus Patricia en zwager Roy feliciteren jou ook met je verjaardag morgen. Dan word je 75 jaar. Ik moet erbij zeggen dat jij, Willy, en jouw vrouw Maureen heel dierbaar zijn voor Patricia en Roy. Ja, ik vind het altijd zo ontzettend fijn als de familieband goed is. Hè? Dat moet gewoon goed zijn. Nogmaals, lieve Willy, gefeliciteerd. En speciaal voor jou, Sir Cliff Richard met...
1: Congratulations.
0: Ja, gefeliciteerd.

Gefeliciteerd, Willy Remref, namens jouw lieve zus Patricia en natuurlijk zwager Roy. En niet te vergeten Radio Mariahatti. En morgen word je jarig, 75 jaar word je, van harte gefeliciteerd. We hebben vandaag, luisteraars, hier in Apeldoorn, speciaal voor, nou ja, mensen uit Apeldoorn, omgeving, een gezellige dansmiddag. En nou ja, het wordt gedaan in de Veste, Fabianusstraat nummer 4. En de band New Oase die speelt vanmiddag. De zaal gaat om 1 uur open. Catering wordt natuurlijk ook verzorgd. En natuurlijk gewoon van elkaar genieten is altijd hartstikke fijn. En dat vanmiddag hier in de Veste. Ken je dat, Jan? Ja, hè? Ja, ja, die ken je wel. De zaal De Veste wordt het gehouden. Fabianusstraat nummer 4. En dan hebben we natuurlijk ook nog 11 oktober. Ja, 11 oktober zal het in het Uggelens Belang, Boogaardslaan 81, even opschrijven. Volgende maand is het, 11 oktober al. Gezellige dansmiddag gehouden worden met de band Karel en Friends. De countryband Jamboree uit de jaren 80 zullen ook optreden. Wat leuk, zeg. En entree 10 euro. Graag cash, niet pinnen. Aanvang 1:30. En de zaal gaat al om 1 uur open. Wilt u hier naartoe gaan, dan kunt u bellen. Met Karel 06-2498-1808. Als Karel niet opneemt, dan is Hans ook aanwezig. 06-214-295-63. Hans 06-2149-5-63. Dus dat is zondag 11 oktober in Uggelen. Hele mooie zaal trouwens om naartoe te gaan. En ook vanmiddag, wijkcentrum Lopez Diaz de Hilversum, hebben we ook een dansmiddag, gezellige dansmiddag met de band Band Eat en gastzanger Frans Hilling. Het begint om, nou, de zaal gaat 1 uur open en aanvang 1:30 tot ongeveer 17:45. Dus ook allemaal gezellige dansmiddagen. Zelfs Passant Malm Enschede is er ook vandaag, zondag 27. En genoeg om naartoe te gaan. Dus u kunt kiezen, hè? Hier in Apeldoorn, Enschede of Hilversum. Allemaal gezellig om naartoe te gaan. We gaan naar Somebody's Back in Town, Ricky van Shelton.

Oh, dat gaat even fout. Ja, maar goed, geeft niet. Ja, draai maar het volgende nummer. Dat komt zo, want ik heb voor volgende week heb ik iets leuks te melden. Want ooit was Spanje voor veel Indische Nederlanders die zich een trip naar Indonesië niet konden veroorloven de next best thing. Het warme klimaat en de manier van leven deden denken aan het land dat ze hadden achtergelaten.

En met de hele familie, nou, tantes, ooms, neefjes en nichtjes, reed men in een lange kolonne richting Spanje. En dat had ik ook gedaan met mijn ouders. Nou, de Achterbak en de Imperial van de Ford Taunus, de Volkswagen Kever, de Opel Rekord, volgeladen met eten. Ja, eten moet altijd mee, luisteraars. Ook de rijststomer ging mee. En ja, dat is zo leuk. Dus even, volgende week gaan we even herinneringen ophalen. Wat gebeurt er allemaal onderweg, hè? Jaar in jaar uit deden we dat. Nou ja, satéetjes roosteren op parkeerplaats in Frankrijk of zo. En familieherinneringen ophalen, koken op de parkeerplaats. Dat deden ze ook. Grote zak rijst ging mee. En dat zijn allemaal hele leuke herinneringen. De trip down memory lane. Daar ga ik volgende week even over hebben. Zo leuk is dit. Het is allemaal herinneringen, Jan, van vroeger. Ja. Nou, hoop dat dit goed komt. Life turned her dead weight.

Als je het gevoel hebt alles te hebben verloren, onthoud dan dat bomen ieder jaar al hun bladeren verliezen. Maar ze blijven overeind staan, wachtend op betere tijden. Oké. En wees belangrijk voor de mensen die het verdienen. Wees voor alle anderen een gewoon persoon. Angstige tijden maken de mensen zachter en behulpzaam. Laten wij dit zo houden als de moeilijke tijden voorbij zijn. Je kan je ogen sluiten voor de dingen die je niet wil zien. Maar je kan je hart niet sluiten voor de dingen die je niet wil voelen. En als laatste, wie ben jij om over mijn leven te oordelen? Ik ben niet perfect en ik zal dat ook nooit worden. Maar zorg eerst dat jouw eigen handen schoon zijn voordat jij naar mij gaat wijzen. Nou Jan, dat was het laatste. Dus ik hoor de tune, hè? In de verte. Ja, helemaal in de verte. We gaan natuurlijk richting 11 uur. Na het nieuws. Dan hebben we natuurlijk een mooie programma van Winnie Tietema met klassiek. En natuurlijk om 12 uur onze Onno met zijn eigen programma Melange. Ik hoor de tune, inderdaad. Nu hoor ik hem echt. Ik hoop, lieve mensen, dat u genoten hebt van dit programma deze zondagmorgen. Ik wens alle zieken van harte beterschap. Alle jarigen gefeliciteerd. En wat u te vieren hebt, hè, aankomende week natuurlijk ook heel veel succes met alles. En Jan, prima kassie, dank je wel. En ik zou zeggen, tot volgende week zondag, dan ben ik er weer met Radio Mariahati. Ik vind dat het een vol programma was, vind ik. Jan, jij dan? Ja, lekker druk, zei hij. Inderdaad. En ja, zo af en toe, hè, dan hebben we het wel eens druk in zo'n programma. Maar dat maakt niks uit. Een hele mooie en gezegende zondag. Dag allemaal, tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Apeldoorn klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn klassiek. En het is alweer zondag. Die week gaat echt heel snel. We gaan weer een heerlijk klassieke muziek voor u.

draaien. En we gaan starten met Mozart, een strijkquintet in C majeur, het Menuetto. En het wordt gespeeld door het Takax Quartet. En dat is een strijkkwartet gestart in Budapest, Hongarije. En ze wonen nu in Boulder, Colorado in de United States. We gaan luisteren.

We gaan naar een Cubaanse componist, Ernesto Lecuano. En Daniel Trifonov die vertolkt het werk Ila Negra Baila Ba. En daar gaan we dus naar luisteren. En dat is uitgebracht in 2026. Het is een van Cuba's beroemdste componisten. En Ila Negra Baila Ba is een elegante en levendige compositie met opvallende gesyncopeerde baslijnen.

Nou, volgens mij klinkt dat wel Cubaans. Voor zover ik weet wat Cubaans is, maar in ieder geval wat Zuid-Amerikaans. We blijven bij de piano en wel met Maria Joea Pires, een Portugese, hele beroemde pianiste. En zij speelt van Debussy Arabesque nummer 1.

Ja, en dan een celloconcert om even bij de piano weg te gaan. Een celloconcert in D mineur. Een intermezzo, een andantino con moto. Het Allegro Presto. En het wordt gespeeld door Sol Cabetta en begeleid door Le Siècle.

Ja, prachtig. Sol Cabetta is een Argentijnse celliste van Frans-Russische afkomst. En op jonge leeftijd viel Cabetta op door haar muzikale talent. En vanaf haar derde jaar bespeelde ze verschillende instrumenten. En toen zij 8 jaar was, jong is dat toch wel, bepaalde ze haar keuze voor de cello. Nou ja, ze won natuurlijk diverse prijzen, waaronder de Natalia Goodman-prijs voor de beste muzikale interpretatie op het internationale Tchaikovsky-concours. Ze doseert nu als assistent van Ivan Monighetti aan de Muziekacademie in Basel. En ze is ook initiatiefneemster van het Kamermuziekfestival Solsberg te Olsberg bij Basel. En wat altijd leuk is om te weten, is dat ze op een instrument speelt van Giovanni Battista Guadagnini uit 1759.

U luisterde dus juist naar Shostakovich, een suite voor orkest. Het is een wals nummer 2. En het is gearrangeerd door Caret. En op de viool speelt Heywood. En het is een stuk voor piano, gitaar en orkest. We maken weer even een uitstapje naar de piano. Auf dem Wasser zu singen, opus 72. En dat wordt gespeeld door Lucas Ternat. En dat is ook gearrangeerd voor piano door Frans Liszt. En het is officieel een stuk van Schubert.

Frans Liszt die arrangeerde op grote schaal stukken van Frans Schubert. Tussen 1833 en 1846 heeft Liszt maar liefst ongeveer 56 liederen van Schubert omgewerkt tot solostukken voor piano. Door deze arrangementen, ook wel transcripties genoemd, te spelen tijdens zijn concertreizen door Europa, heeft Liszt enorm bijgedragen aan de bekendheid en populariteit van Schubert's muziek bij het grote publiek. Schubert was tijdens zijn leven vooral bekend in intieme Weense kringen. Ja, dat zou je nu bijna niet meer kunnen voorstellen. En zijn liederen waren oorspronkelijk geschreven voor zangstem en piano. En Liszt was een groot bewonderaar van Schubert's melodieën en noemde hem de meest poëtische muzikant die ooit heeft geleefd. Omdat Liszt als een popster door Europa toerde en de piano destijds het populairste instrument was, besloot hij Schubert's vocale meesterwerken te vertalen naar de solo piano. Nou, prachtig. Het is ook een mooi stuk. En we gaan nu naar het lied gezongen door het Zwolls Vocaal Ensemble. En we gaan naar zwanen, die je kan zien op het meer. Auch auf der Freude sanft schimmernden Wellen gleitet die Seele dahin wie der Kahn. Denn von den Himmel herauf auf die Wellen tanzet das Abendrot rund den Kahn. En ein Kahn is een boot of een vlot.

Ja, wat een prachtig koor. Het Zwols Vocaal Ensemble. Dirk Brassé die heeft ongeveer 20 films in één stuk gebracht. En je hoort allemaal fragmenten van bijvoorbeeld films als Star Wars, Citizen Kane, de Casablanca, Psycho, Exodus, Bridge on the River Kwai, musical. Ga zo maar door. Dat zijn er dus ongeveer 20. En John Williams heeft al die muziek gecomponeerd. En Dirk Brassé heeft het allemaal bij elkaar gebracht. En die dirigeert dus het Philharmonisch Orkest.

Ja, zo prachtig. Hij laat al die filmfragmenten, die muziekfragmenten van Williams, die laat hij zo in elkaar overvloeien dat je even moet kijken, oh ja, nu gaan we naar een ander stuk. Dat heeft hij echt heel mooi gedaan.

luisteren zojuist naar Jean-Michel Blais. En het is een componist en pianist uit Quebec, Canada. En zijn muziek wordt beïnvloed door een scala aan componisten en pianisten zoals Frédéric Chopin, Rachmaninoff, Maurice Ravel en klassieke minimalisten en moderne componisten zoals Chili González en Ian Tiersen. En wat hij hier heeft gespeeld, dat is Ulysses. En dat is van zijn eigen hand. We gaan naar Misa Criolla. En dat is gecomponeerd door Ariel Ramirez. En het wordt gespeeld door Musica Temprana. En het is het deel 2 waar we naar gaan luisteren, het Gloria.

Ariel Ramirez is een Argentijnse componist. En de Misa Criolla volgt de traditionele Latijnse liturgie van de katholieke mis, maar is volledig vertaald naar het Spaans. Elke beweging is opgebouwd rond een uniek en specifiek Argentijns of Boliviaans volksritme. En wij luisteren naar deel 2, dat is het Gloria, eer aan God in de hoge. En het ritme is een carnavalito en de jaravi. Het is een feestelijke en uitbundige feest, het carnavalito. Het is ere aan God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen die de Heer lief heeft. Om uw grote heerlijkheid loven wij u, prijzen wij u, aanbidden wij u. Natuurlijk kennen sommigen van ons dit ook. Alleen dit is een totaal andere bewerking, ook andere sfeer. En het is heel vrolijk. En we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop dat u genoten heeft. Er gebeurt echt wel het een en ander in Apeldoorn. Ook al heb ik niet zoveel aandacht besteed aan de agenda. Maar er gebeurt heel veel. Maar ik dacht, nou, ik ga een uur muziek voor u draaien. Volgende week ben ik er niet. Dus dan kunt u nog een keertje genieten van dit prachtige muziekuur. Blijft u vooral luisteren. Na ons komt Onno van der Croft met muziekmelange. Dat is altijd heel erg leuk om naar te luisteren. En sport is volgens mij echt begonnen. Tenminste, ik hoor allemaal sportprogramma's langs. Komen. Kijkt u ook op de website rtvapeldoorn.nl. Daar kunt u alle informatie vinden die u van ons wil weten. U kan ook alle programma's daar vinden. U kunt alles terugluisteren en ook terugkijken, want we hebben ook tv-programma's. Dus gaat u vooral naar de YouTube-pagina van RTV Apeldoorn. Zolang we nog niet live op tv zijn, kunt u bij ons vinden op YouTube. Ik wens u natuurlijk een prachtige, mooie zondag en nog een hele goede week. En vooral nog een paar goede weken. En we gaan eruit met Zdeněk Fibich, piano trio in F mineur. Tot over een paar weken. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe. En de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Muziekmelange, 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Een hele goede middag en welkom bij Muziek Melange. Mijn naam is Onno van der Kroft. Wat is de overeenkomst tussen D66 en mijn collega Hieke Goos? Allebei vieren ze vandaag hun 60-jarig jubileum. 60 jaar geworden, Hieke. Gefeliciteerd met het bereiken van deze leeftijd. En ik vraag me dan ook af, ik hoorde daarnet in het journaal, er was een illegale rave in de Schoolse duinen. Was jij daar vannacht bij om het te vieren? Ik denk het bijna niet. Prachtige muziek voor jou, omdat ik weet dat je zoveel van Balkan houdt. En van accordeon, de Selmino Kolo, uitgevoerd door het Orkestra Vesela Timotska Krajina uit Servië. Muziek Melange.

Malagueña Salerosa van Raquel Eugenio. Dat komt uit de Spotify-playlist van Mirella Orderman. En Mirella Orderman is docente communicatie aan Saxion in Deventer. En ze geeft ook voor haar unieke manier eclectische yoga en eclectische pilates. En daarna is ze ook nog een succesvol schrijfster. Een prachtig boek heeft ze uitgebracht. We gaan zometeen met haar bellen, Elf Frank, met ook muzikale verwijzingen daarin, onder andere naar een nummer van Robert Lonkin van vandaag. Dat gaan we later draaien. Ja, heel vaak is het in het leven zo. Tot hoe lang bewaar je een geheim? Hoe zwaar drukt een geheim op je leven? Wanneer besluit je iets te zeggen? Welke mindset geeft nou het stilzwijgen? We duiken straks samen met Mirella Orderman in het boek Elf Frank. Op haar verzoek ga ik iets moois van Bach draaien. U hoort Nathalie Choquette in de prachtige aria Wir eilen mit Schwachen.

0: Ja. Ja, wat hoort er nou op zo'n zondag bij? Muziek van Bach natuurlijk. Weer Eilen mit Zwachen, gezongen door Nathalie Choquet. Aan de lijn heb ik nu Mirella Ordoman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Onno. Hallo.
0: Ik hoor je heel zwak.
1: Heel zwak, nu dan?
0: Even kijken wat er hier... Even kijken. Ik hoor je heel ver weg. Kun je nog iets zeggen?
1: Ja.
0: Oh, dat gaat...
1: Ik ben gewoon aan het bellen met mijn telefoon aan het oor. Heel old school. Dus het moet lukken.
0: Ik ga jou zo heel even terugbellen, Mirella.
1: Is goed.
0: Er gaat hier iets mis met de telefoon. Ik ga heel even de nieuwe muziek instarten en dan gaan we het zo meteen nog een keer proberen.

0: proberen.
1: Ja, en dan ga ik nog een keer proberen of het lukt om contact te leggen met Mirella Orderman. Mirella, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Onno. Hallo.
1: En zo is het helemaal goed gekomen en gelukt. En ik heb, je had het natuurlijk herkend. Misschien had je het door dat ik muziek uit jouw eigen playlist heb gepakt. Caselli. En uit jouw favoriete land, Italië.
2: Sì, ik hoorde Painted Black in het Italiaans. Helemaal leuk.
1: Ja, nou, we gaan het hebben over jouw boek, Elfrock. Ja. Ik kan daar een heleboel over vertellen, maar ik heb al natuurlijk een korte inleiding gegeven. Kun jij eens in een aantal zinnen, allereerst wat jou bewogen heeft het boek te schrijven?
2: Nou, ik wilde het boek schrijven omdat ik merk dat er veel achter voordeuren gebeurt waar we geen weet van hebben. En waar mensen slecht mee kunnen dealen. Mm-hmm. Of half gezegd, onuitgesproken, aarzelend. En daar was ik nou op zoek naar intergenerationale ellende. En de ontoereikendheid van taal daarin.
1: Ja, en kun je daar een voorbeeld van geven van die ontoereikend? Als we kijken, zonder het hele boek te verklappen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de relatie in het boek tussen Lotte en Freddy. Hoe zit daar ontoereikendheid van taal in?
2: Nou, zij handelen fysiek, instinctief, bijna aangeleerd, aangeboren. En weten dat dingen niet kloppen, maar geven geen woorden aan die verschijnselen.
1: Ja, heel duidelijk. En je ziet dan ook hoe catastrofaal dat eindigt en hoe desastreuze invloed dat eigenlijk heeft voor het dagelijks functioneren.
2: Ja, het gaat niet voorbij, maar je kunt wel leren om er een vorm voor te vinden. Om dat liegende littekenweefsel vol te houden.
1: Ja, want wij houden vaak leugens, wij houden dat in stand. En wij verzwijgen dat, wij praten daar niet over, we stoppen het weg. Het zit ook heel vaak wel in de Nederlandse cultuur om vooral dingen niet over te praten. Waardoor het onderdrukt wordt en wat eigenlijk gewoon heel rampzalig is.
2: Mm-hmm. Ja,

0: inderdaad. En ook zo, als je al denkt, hè, zeg maar in elf rank, de personages, dat je waarheid spreekt. Dat je dan ook al erachter komt, ja, dat waarheid niet één duidelijk begrip is. En dat daar ook mee gekonkeld kan worden, zeg maar.
1: Ja, en dat, en ook dat je eigenlijk, want je voelt natuurlijk instinctief al wel aan wat er min of meer gebeurd is. Maar ja. Jij, die waarheid zelf bouw jij heel erg geleidelijk op in het boek. Waardoor jij als lezer meegezogen wordt. Ik heb het in 2 uur uitgelezen.
0: Je wordt als, ja, leuk.
1: Ja, je wordt als lezer meegezogen. En je gaat zelf, en dat vind ik zo mooi wat jij daarnet zei. Je gaat zelf invulling aan die waarheid geven.
0: Ja, ja. En zo doen we dat allemaal. Tot je weer terug wordt gefloten in je eigen kop, zeg maar.
1: Ja, want op een gegeven moment, we zien natuurlijk ook met het hoofdpersonage, die, we gaan helemaal niet de boel verraden, maar die zeg maar wat dingen heeft gedaan die niet zo prettig zijn. We zien ook...
0: Het is geen hoofdpersonage. Het is, niemand is een hoofdpersonage. Het is echt een verhaal met 3,5 perspectief.
1: Klopt. Ja. Maar een van de personages heeft dus wat minder fijne dingen gedaan, maar je ziet ook hoe hem dat uiteindelijk zelf beklemt.
0: Ja. En ook waar dat weer mogelijk vandaan komt. Dus het geeft geen antwoorden, maar ja, onderzoekende oorzaken die je wellicht verder kunnen brengen.
1: Ja, en dat vind ik ook zo mooi, Mirella, dat jij niet een pasklaar antwoord geeft. Wat natuurlijk in heel veel romans gebeurt. Maar jij geeft dus heel echt, dat je nu ook zegt in jouw taalgebruik, mogelijke oorzaken. Dit zou ja. Dat verklaren. En daardoor is het, vind ik, een heel, een heel mooi zintuigelijk boek wat jou meetrekt en waar jij als lezer zelf een heleboel mee kan. In het dealen, in het proberen hoe je het kan interpreteren. In dat hele proces heb jij als lezer een hele belangrijke rol.
0: Ja, want ik bemoei me ook niet met de personages als auteur.
1: Nee.
0: En dat is ook een bewuste keuze van geen moralisme en niks vergoeilijken, maar ik duid het en of ik probeer het mogelijk te duiden. En alles is wellicht, misschien, en die aarzeling zit er ook in, want ik heb geen pasklaar antwoord en dat zou ik ook niet eens willen.
1: Nee, en dat vind ik zo mooi, dat jij dus niet inderdaad dat pretentieuze hebt van ik ben de belerende schrijfster die ons wel even vertelt hoe het zou moeten. Maar wij krijgen zelf die ruimte. En daardoor is het, denk ik, een prachtig boek en meer dan het lezen waard. Hoe kunnen mensen, als ze zeggen van nou, ja, we zijn heel benieuwd hoe het verloopt en welke ruimte wij daar als lezer in krijgen. Hoe kunnen mensen het boek bemachtigen, Mirella?
0: Ze kunnen via bol.com bestellen.
1: Ja, via bol.com kunnen ze dit boek bestellen. Ga jij ook met dit boek dingen doen? Ga jij hier bijvoorbeeld een lezing over geven? Of krijgen er nog andere activiteiten ook nog gekoppeld aan het boekruimte?
0: Nou, het zou misschien mooi zijn. Weer misschien. Maar,
1: ja.
0: Maar ik heb wel met Elfrank een besluit genomen van ik laat het boek zijn goddelijke gang gaan en ik kijk wat er organisch op mijn pad komt. Dus zonder een kramp van het moet zus of het moet zo. Maar ik sta wel open voor lezingen of wat dan ook.
1: Ja, en ook hier weer zit bij jou dus geen moeten. En ja, het is van het ene bruggetje naar het andere bruggetje. Ik ken jou natuurlijk ook uit een hele andere hoedanigheid. Als
0: ja.
1: Eclectisch yoga en de Pilatesdocenten. En ook daarin ben jij net als ik met dit programma. Mag ik zeggen niet doorsnee? Of kan ik dat?
0: Ja hoor, ja, nee, dat vind ik wel een mooie geuzennaam.
1: Ja, en dat geldt voor mij ook. En ook daarin zit dat er niks moet en niks, niks hoeft. En dat is het mooie aan jou. Ik hoop dat mensen het boek zeker willen gaan lezen, want het is een hele mooie reis die mensen kunnen maken met eigen invulling. En als je ooit nog een keer een mooi boek schrijft, ja, dan zou ik je graag nog wel een keer in het programma halen, Mirella.
0: Nou, dat gaan we zeker regelen.
1: En dan gaan wij nu luisteren naar Noah, die in 2019 zelf de Israëlische zangeres allerlei Bach-nummers in het Engels had vertaald. En dan blijf even aan de telefoon nog zometeen. Ik ga nu met jou afscheid nemen en wens je een hele fijne zondag.
0: Dankjewel en graag gedaan.
1: Heel, was me waar genoegen, Mirella. Groetjes.
0: Ja. Ciao, ciao.

Prachtig, hè, die Bach-vertalingen. U hoorde Gildor en Noah, muziek uit Israël, een zeer veelzijdige dame. Het boek El Frank is te bestellen via bol.com. Een hele mooie reis over wat we niet zeggen, hoe wij dingen verborgen houden, hoe dingen niet aan het daglicht mogen komen en ook welke invulling wij aan de waarheid geven. Zeer de moeite waard om te lezen, El Frank van Mirella Ordoman. En we blijven in de belevingswereld van het kind.

Ja, de kleine Millie Small, My Boy Lollipop. En in 1982 was er een platentiendaagse en die ging over het thema kinderen. En het teken daarvan werd een kind, het huilt in de wind... met een bos vol avonturen uitgebracht. Bonnie Sinclair, Lenny Queer, Dimitri van Toren, Alexander Curly, Shirley Sweres en Willem Duis... hoorde u met dat heerlijke kind over het kind zijn. Ja... Een kindsterretje dat niet oud mocht worden, maar wat een prachtige, heldere stem. We gaan mede voor de heer Zwartkruis luisteren naar Sergei Paramanov uit Rusland.

Een opname uit 1974, toen was ik 2. Dat is ook alweer een hele tijd geleden. Ja, dat kleine kindstemmetje met dat mooie geluid van Louis. We blijven in de kinderwereld. Uncle Satchmo's Lullaby, Louis Armstrong en de kleine Gabriel.

0: Ja, en dat was zelfs voor mijn geboorte. Louis Armstrong met de kleine Gabrielle en Uncle Satchmo's Lullaby. We gaan hele mooie muziek luisteren. Nieuwe muziek van een groep die ik niet kende. Maar ik beloof u, luisteraars, daar gaan we heel veel van horen. En ook zeker in de toekomst. Misschien dat ik ze zelf een keer vraag naar de studio te komen. Between Rivers and Friends. En aan de lijn heb ik Wim van Dijk. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja.
0: Wie zijn Between Rivers and Friends?
1: Ja, Between Rivers and Friends is voor iedereen die het leuk vindt, voor de muziek die we maken, vandaar die Friends. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk een band die al 10 jaar oud is. Acht personen zitten erin, ook saxofonist, gitarist, een paar zangers. En ik ben zelf de drummer van de band. En wij hebben altijd heel veel covers gespeeld. En tot een jaar geleden zeiden we eigenlijk van we hebben dat al zo lang gedaan. Zullen we niet gewoon eens wat eigen muziek gaan maken?
0: Ja, en dat heb je heel goed gedaan. Want zonder gekheid. Het heeft wel ik denk wel dat jullie een unieke sound kunnen ontwikkelen. Als ik dit zo luister, ik kan niet zo gauw een andere vergelijkbare band noemen in hetzelfde genre.
1: Oh, wat leuk. Ja.
0: Want waar zou jij dan aan denken, waar je mee zou vergelijken? Want ik vind het dermate...
1: Ja, dat is moeilijk, hè?
0: Ja, omdat jullie dus eigenlijk misschien veel eerder muziek

0: van jezelf hadden moeten uitbrengen. Want het is...
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, het is een hele goede... Wil je
1: het is
0: daar...
1: in ieder geval leuk om te doen.
0: Ja, wil je daar ook ja. meer mee gaan doen? Of een mooi album?
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel... Wij hebben natuurlijk allemaal gewoon ons baan, hè. Ik zit zelf in de bouw en we doen het allemaal voor ons plezier.
0: Ja.
1: En ja, af en toe is optreden is leuk. En maar ja, die eigen nummers maken is natuurlijk ook wel heel erg leuk nu.
0: Ja, want dan is het ook echt van jouzelf. Hè? Anders heb je natuurlijk jouw interpretatie. Maar nu, en ik liet het aan veel kennissen en vrienden van mij horen. En die zeiden allemaal van, oh, dat is echt heel leuk. Dus
1: ja.
0: Dus ik snap
1: het. Nou, het werkt bij ons eigenlijk zo. We hebben allemaal heel veel creatieve geesten. En we schrijven allemaal eigen tekst. Deze tekst heb ik ook zelf gemaakt. Mm-hmm. Dan doen we het eerst thuis zelf een beetje maken, zeg maar, ook met de computer. En dan brengen we het in met de band. En dan gaan we het spelen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ja, en dan gaan we het spelen. En andersom doen we het ook. We doen ook gewoon dat de tekst geschreven wordt. En dan gaan we zelf akkoorden verzinnen. En dan doen we het op die manier. En dat is die creativiteit die je met elkaar als muzikant hebt.
0: Ja, en dat is natuurlijk nog meer als het helemaal jouw eigen ding wordt. Bij een cover heb je natuurlijk een creatieve toplaag. Maar nu is het helemaal... En als ik jou hoor, is het ook gewoon een genot om met jouw vriendengroep samen te zijn en dit te doen.
1: Ja, daarom heet het Friends, voor iedereen die het leuk vindt.
0: Ja, kun je iets over dit nummer vertellen? Daar ging je voorbij.
1: Ja, nou, dat is, ik zal lang voor kort maken. Een goede kennis van ons, die was, ja, als je natuurlijk jong bent en ben je verliefd en dan kijk je naar een mooi meisje, dan kijk je alleen maar naar het uiterlijk. En eigenlijk, laten we eerlijk zijn, als je ouder wordt, dan moet je natuurlijk ook zeker naar het innerlijk kijken. Hè? En het mooiste is dat alle twee is. Maar goed, hij kreeg daar verkering met een meisje. En dat was een prachtig meisje. En die ging motorshows lopen, fotomodel geworden. En, maar ja, die zag hem niet meer staan. Die had nog 30 vriendjes. Want iedereen stond in de rij voor haar.
0: Nou, dat zeg ik ook wel eens. Een knappe vrouw heb je bijna nooit alleen.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Oh, dus wat gebeurt er nou? 40 jaar later komen we ze tegen.
0: Ja.
1: En toen zag ze er iets anders uit. En hij was inmiddels getrouwd met waar hij nu nog mee getrouwd is. En dat is nog een heel mooi meisje. En die heeft het uiterlijk en het innerlijk.
0: Ja, nou mooi.
1: En dat is het verhaal.
0: Hoe dingen dan moeten zijn. Wat een gaaf verhaal. Ja, ik zou jou willen vragen. Ik ga het zo meteen draaien. Ik hou contact met Jeannette. En als er dus nog een nummer van jullie uitkomt, bel ik je gewoon. Ben je altijd welkom in dit programma op. En dan gaan we nog meer draaien. Je mag het nummer van mij, als je zou willen, zelf aankondigen. Dan ga ik het de luisteraars laten horen.
1: Nou, hartstikke leuk. Daar ging je voorbij.
0: We gaan het draaien. Wim, hele fijne zondag.
1: Ja, dankjewel. Groetjes. Dag hoor.

Wat een band, hè? Between Rivers and Friends. Heerlijk, ook die gitaarsound erbij, hè? Daar ging je voorbij. En ook de female vocals, heerlijk. Nou, we zijn heel benieuwd wat dat in de toekomst allemaal nog gaat brengen. Ik ga naar de uitzending alvast van 18 oktober. Dan heb ik weer een uur lang dezelfde artiest. Zo heel af en toe proberen we dat. En ja, als voorproefje.

uitzending van 18 oktober. William Smulders een heel uur lang al zijn prachtige nummers. En dat wordt genieten. Ja, terug naar het boek El Frank. Een prachtig boek over niet vertellen geheimen. Dingen die je daglicht niet kunnen verdragen, die wij niet vertellen. En waar ook dit nummer centraal staat. Robert Long, Kind van Vandaag.

Ja, dit boek geeft zo kentekenend weer waar L. Frank over gaat. Het dingen voor kinderen verzwijgen, maar ook later in het leven. En ja, een prachtige tekst van Robert Long, Kind van vandaag. Ik ben straks weer terug bij u na de klok van 1. Heel klein stukje muziek om eruit te gaan, instrumentaal. Kopje koffie. Na de klok van 1 begin ik met Les enfants de tous les continents. Enfants de rien, enfants de rois, ce sont toujours des hommes comme toi. Dat uit mijn hoofd goed heb. Nee, gezonde gekheid. Kinderen uit alle continenten, kinderen zoals jij en mij. Het zijn allemaal koningskinderen, Lenny Cour et les Popistes. En dat zometeen. Eerst een klein stukje André Rieu en dan naar het nieuws. En tot zo.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Muziekmelange.

Ja, en toen stootte ik keihard mijn hoofd daar net bij het beneden... op de trap lopen naar beneden. Dus een beetje dizzy. Maar volgens mij gaat het goed komen. Anders dan, dan merken we het vanzelf. Zonder gekheid. Les enfants de tous les continents. Lenny Couré, les papies. U luistert naar muziekmelange. Een melange van allerlei stijlen en genres en culturele onderwerpen. Waarbij ik probeer iets te doen wat bij andere lokale omroepen niet gebeurt. Een eigen geluid. Waar wij met z'n allen ook hopelijk u als luisteraar van genieten. We blijven in de wereld van de kinderen met Ilse Huizinga en The Sound of Music.

Heerlijk, hè? Die jazzy stem van Ilse Huizinga. Een hele tijd geleden haalde ik voor mijn vader op de gok bij de toenmalige V&D. Ik mag de naam noemen, want het bestaat helaas niet meer. Haalde ik een cd'tje van Ilse Huizinga. En toen was hij ook helemaal verliefd op haar muziek. En toen dacht ik ook, ik ga haar benaderen voor het programma. We gaan kijken of ze straks aanwezig is om te praten over haar liefde voor de jazz. Ilse Huizinga, I Got Rhythm.

0: Ja, en voor mij geldt eigenlijk... I could have listened all afternoon... in plaats van I could have danced all night. Wat is dit zalige muziek, Ilse. Geweldig. Ilse Huizinga, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hey Ilse, hoe ben jij in aanraking gekomen ooit met jazz?
1: Oh, jeetje.
0: Ja, wat een vraag,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, even terug to the basics.
0: Ja.
1: Jazz, ja, het werd niet veel gedraaid bij mij thuis. Maar op een gegeven moment kwam ik een paar liedjes tegen. En toen dacht ik, jeetje, wat zijn dat leuke, mooie liedjes.
0: Ja.
1: En het begon met That Old Devil Called Love van Alison Moyet. Ja, dat was een hit ergens in de jaren 80. En toen dacht ik, maar wat mooi. En toen mijn zangleraar mij op het spoor zette van Gershwin met Summertime. Ja, toen was het eigenlijk wel bekeken.
0: Ja, en je verraadt al een beetje, want ik ga zo meteen na dit interview. Ik heb al jouw albums geluisterd. En mijn favoriete nummer is volgens mij ook een Gershwin-nummer, The Man I Love. Hoe kan het dat ik daar zo verliefd op ben? Ik heb dat in zoveel versies gehoord, maar dat blijft nog steeds pakken, dat nummer.
1: Ja, ja. Ja, die man die heeft van die tijdloze melodieën geschreven en harmonieën. En ik ben toevallig samen met een pianist, arrangeur, componist, die ook weer prachtige vondsten heeft vaak. En voor mij zijn die liedjes dan ook weer opeens nieuw of als nieuw. En natuurlijk die teksten, ja. Voor elke zangeres geldt, tenminste niet voor elke, daar kan ik niet over praten, maar in ieder geval voor mij.
0: Ja,
1: ja, ik ga aan van een tekst of niet. En bij de meeste teksten van Gershwin denk ik, ja, daar kan ik wat mee.
0: Ja,
1: dat spreekt me aan, ja.
0: Klopt, en wat ik dan ook van jou leuk vind, is heel vaak proberen mensen dus de oorspronkelijke artiesten die dit vroeger hebben gezongen, denken we aan Ella, die proberen dat dan te gaan imiteren. En dat... Ja, dat vind ik ook in de Elvis-hoek. Ik vind dat altijd, dat moet je eigenlijk niet doen. En dat doe jij dus. Dat doe jij, ja, want ik vind, je komt bijna nooit... Dat is, je kent dat van een bekende ster en die heeft haar karakter daarop gezet. Maar jij brengt het tot een eigen Ilse Huizinga-ding, waardoor het echt van jou wordt.
1: Nou, dat vind ik wat een leuk compliment, dank je wel. Ja, nou ja, ik kan denk ik niet anders. Ik denk wel dat ik begonnen ben met... je grote voorbeelden te imiteren, want zo leren we natuurlijk allemaal.
0: Tuurlijk.
1: Maar op een gegeven moment denk je van ja, maar dit is... Nu ben ik Ella aan het kopiëren of nu ben ik Sarah Vaughan aan het kopiëren, want dat loopje vond ik zo mooi. Of nu ben ik de intensiteit van Abby Lincoln aan het nadoen. En toen dacht ik, ja, maar waar ben ik dan?
0: En, juist.
1: Ja, en de basis voor mij, en zo sta ik ook altijd in mijn lessen en hoe ik coach en zo. Ik wil altijd horen wat iemand anders ervan gemaakt heeft.

0: gemaakt heeft. En van wat is jouw visie? Hoe vind jij, hoe zou jij dit, ik zeg eerlijk, overbrengen? En dat geldt dus voor mij ook.
1: Het klinkt een beetje delegeren, maar anders krijg je een beetje in het circus trucje. Hè? Dat je probeert een trucje van een bepaalde artiest over te nemen en te kijken wat je vroeger natuurlijk had in de Soundmix Show, zo goed mogelijk nadoen.
0: En, ja, maar dat vind ik ook knap hoor.
1: Ja, is het ook.
0: Wow, dat vind ik super knap. Maar is er veel vreugde? Ja, nou ja, ik denk gewoon dat de reden dat ik heel graag jazz zing, is die vrijheid om je te kunnen laten inspireren door het moment zelf. En ja. Nou, geen enkel moment is hetzelfde.
1: Nee, en je kiest die vrijheid om je te laten inspireren door het moment. Maar wat ik heel leuk vind bij jou is dat jij wel trouw blijft aan de jazz. Want je hebt heel veel zangeressen die vinden dan, en dat is ook verder prima hoor, voor een ander programma. Die mengen dat dan met een hele hoop popmuziek. En die noemen dat dan, en dat is een term waar ik een beetje, ik heb weinig haar nog over, maar het gaat overeind staan bij de term fusion. Dat doe jij eigenlijk niet. Jij blijft echt wel. Je doet het op je eigen manier, maar het is wel lekkere old-fashioned jazz.
0: Oh, gelukkig.
1: Sorry, ja, ik ben altijd niet helemaal doorsnee in de vragen en de interviews.
0: Nee, maar daar hou ik van.
1: Als je eens kijkt, ik keek even naar jouw albums en werk. Staat er, en je bent vooral nu ook heel erg bezig als zangcoach. En volgens mij. Ja. Ook, maar dat weet ik niet meer zeker toen, want ik heb zoveel gelezen. Ook zangvakanties volgens mij.
0: Ja. Ik organiseer zangvakanties naar zonnige plekken. Dat doe ik soms in mijn eentje, maar ook met hele leuke collega's. En wij zitten dan op Kreta of in Portugal of op Sicilië of in Spanje. Of in Frankrijk, heb ik er eentje vergeten, volgens mij. Oh ja, en we gaan ook nog naar Marokko. Dus ja, dat is ook een grote liefde van mij. Dus,
1: En al die warme plekken, is dat vanwege het weer? Want waarom niet Ilse gaat naar Göteborg?
0: Nou, ja, dat kan. Laat ik zeggen, ik ben wel een iemand die mediterrane sfeer houdt, van de mensen, van het eten, van de zee. Ik ben een wijze zeelover.
1: Heerlijk.
0: Maar dan ben ik niet zo'n bakker of zo. Ik ga dan altijd onder een strooien parasol.
1: Ja.
0: Maar ik kom helemaal tot rust als ik alleen maar op zo'n bedje of op een handdoek naar de zee kan staren. Want ik woon in Amsterdam en in huis zijn er altijd 100.000 dingen te doen.
1: Klopt.
0: Maar als ik dan op zo'n zangvakantie ben en dan is er altijd wel een moment dat ik even kan helemaal uit kan. Ik weet niet of ik dat in Göteborg vind.
1: Nee, ik moet wel eerlijk zeggen, het is natuurlijk een ander genre, maar ik ben jarenlang ging ik in de zomer ook soms wel verder weg naar folkcamps met mijn blokfluit. En dan was je ook helemaal weg van inderdaad je gewone wereld. En vaak was dat dan ook in een hele mooie omgeving. En dan kan je even helemaal in je eigen bubbel zitten en gewoon even alles loslaten. Dat is wel heel lekker.
0: Ja, dat vind ik echt heel fijn. Ik wist het niet hoor, van mezelf. Ik weet het eigenlijk pas zo'n jaar of 10 dat ik zo gek ben op de zee. Maar nu roep ik altijd van, nou, als je me zoekt, helemaal rechts, einde van de boulevard, liefst vooraan.
1: Ja, nou ja, ik doe het heel soms nog wel eens een paar keer per jaar. Pak ik de trein en dan ga ik helemaal naar het noorden van Nederland, naar de Eemshavens. En dan, en dan loop ik daar eigenlijk. En ik vind dat heerlijk. Mensen zeggen van, is dat niet een beetje Remy? Nou, nee. Heel veel mensen vinden altijd dat je anderen nodig hebt om. Dat ook hoor, maar ik vind het ook wel fijn om gewoon alleen daar dan te lopen. En de zee heeft iets, ik weet niet hoe ik het goed kan zeggen, de zee is nooit hetzelfde.
0: Nee, klopt. Ja.
1: En dat heeft wel iets magisch voor mij.
0: Ja, precies. Ja,
1: en als
0: het
1: we
0: is
1: kijken,
0: steeds anders en het is, en wat ik me ook altijd zo. Ja, dat denk ik elke keer. En ik denk, goh, kan ik eens een keer wat nieuws bedenken? Maar nee, blijkbaar niet. Maar dat je dan daar ligt en dat je denkt, oh ja, en als ik straks naar huis ga, dan blijven die golven ook nog steeds aanstormen.

0: stromen. En dat is, vind ik, zo'n raar idee. Als ik er dan niet ben om dat te zien.
1: Nou ja, ja. Het mechanisme daarachter is misschien, en wat is ook het mooie van de zee, dat de zee zich niet laat controleren. Want de zee doet ook, als jij er niet bij bent, zijn eigen ding.
0: Ja.
1: En dat vind ik altijd wel heel mooi. Heb jij nog ideeën om in de toekomst albums op te nemen?
0: Ja. Ik heb een heel rijtje liedjes liggen. Van die hele mooie ballads. Daar heb ik heel veel zin in om daarin te duiken. Dus eigenlijk ben ik wel more or less klaar met die selectie. Dus dan geef ik ze door aan mijn man, Erik van der Luit. En dan kijk ik hem heel lief aan en zeg ik, wil jij daar mooie arrangementen op maken? En meestal wil hij dat wel. en dan moeten we een datum vinden. Maar dat wil ik zeker op korte termijn gaan doen. En dan wil ik daar het liefste ook met een saxofoon erbij.
1: En
0: ik weet al wie ik daarvoor wil vragen. Ik ken je misschien ook wel, Simon Richter.
1: Jij denkt ook, ik ga niet direct...
0: Het mooie zand.
1: Ja, je dacht, ik ga niet voor de eerste de beste. Ik wil ook direct de top.
0: Nou ja, ik vind hem echt fantastisch. Ja, en we spelen wel eens samen. Dus nee, en het is een hele leuke vent. Dus ik, die wil ik heel graag erbij. Dat weet hij ook al. Dus we moeten een datum gaan zoeken. Ja.
1: En mijn vraag is, als dat album er dan ligt, wil jij mij daar misschien een seintje geven en dat ik jou nou een keer mag ondervragen in dit programma? En dat we dan, dat ik soms doe, dat wil ik jou ook bij deze aanbieden, een heel uur lang Ilse.
0: Oh, I love it!
1: Ja, ik had net William Smulders, dat is een zanger in het rock and roll en country circuit, dat ook toegezegd. Als ik dan zelf heel enthousiast over iemand ben, mensen zeggen wel eens van, ja, maar jij vindt dat... Maar, ja, ik ben wel een maker van het programma en ik ben ook best wel eigenwijs. Dus dan een uurtje Ilse. Alleen vind ik het dan wel leuk als je dan ook weer aan de telefoon bent, dat we daar ook over kunnen praten.
0: Ja, vind ik ontzettend leuk. Nou, doe graag, dankjewel.
1: Dat gaan we dan
0: leuk
1: doen. Ik ga nu naar The Man I Love.
0: Ah, gezellig.
1: En daar gaan we van genieten. Ik wens jou een hele fijne zondag. En ik ben heel benieuwd wat het album gaat worden.
0: Ja, ik ook. Nou, echt superleuk om je te spreken. En dank je wel voor de uitnodiging. En jij ook een hele fijne zondag.
1: Fijne zondag.
0: Bye. Doei. Dag. Doei.

Ilse, hartelijk dank voor het mooie, inspirerende interview. En ik hoop dat het album er binnenkort zal zijn. Al die heerlijke arrangementen, saxje, gitaartje. Door je man gedaan, de arrangementen verzorgen. Heel veel zin in. En dan gaan we een heel uur Ilse Huizik gaan in het programma doen. De Scottish Country Dance Band en Dessing White Sergeant.

0: En nadat we in Israël waren met Alexandra Gorelik en haar wuivende palmen, Sadi Katamar, Melita en Isaac, If I Had a Hammer. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Hoor jij het bonzen van mijn hart? We kennen het nog van Corrie Konings. Maar er is nu een nummer dat minstens zo goed is, met een heerlijke stem. Serena, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey Serena, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Vertel.
1: Hoi, ik ben Serena en ik ben 12 jaar en ik kom uit Vlaardingen.
0: Ja, en 12 jaar en dan al zo'n stem. Heb je zanglessen gehad?
1: Ik heb zeker zangles.
0: Ja, en waarom dit nummer, Serena? Want het klinkt hartstikke gezellig.
1: Nee. Ik ben super fan van Corrie Konings.
0: Ja, en kun je vertellen, Serena, wat je zo goed vindt aan Corrie?
1: Nou, gewoon, ze kan super goed zingen.

0: Ja, dat.
1: En,
0: een vrolijke vrouw.
1: Ja, een vrolijke vrouw. En Serena, wat wil jij in de toekomst gaan doen met muziek? Wil jij net zo groot worden als Corrie?

Uit Canada, Francis Bernier met zijn dialoog met de boom. Arbre, mon ami, tu nous fais respirer. Lieve boom, je doet ons ademen. Tu nous fais transporter. Jij vervoert ons. Ta tête dans le vent avec ta grande majesté. Je hoofd in de wind met de grote vorstelijke attitude. Arbre, mon ami, Francis Bernier. We gaan naar Portugal en een stukje Congo. Anamura en Bonga en Valentima.

Ja, en de muziek past een beetje bij de temperaturen die ze deze week tegemoet gaan. Dagen van 27 graden en dat bijna tegen oktober aan. Met de Portugese Ana Moura en Valentim. En van Portugal naar Zuid-Tirol.

uit Zuid-Tirol, het ensemble Tizia en Tobiana Eck. En we gaan een beetje de laars in Italië. Andrea Stocchetti en de People Polka.

Ja, de Pipo Polka. Bedankt Mirella Ordelman voor het geweldige gesprek over je prachtige roman. Serena bedankt, jazzzangeres Ilse Huizinga bedankt. En Wim van Dijk ook bedankt van Between Rivers and Friends voor alle fijne interviews. Volgende week ben ik er met Dirk van der Brand van de Ten Tenors, met chansonnière Britta Marie en met zanger Frank live. En dat allemaal volgende week bij de Muziekmelange. Na de klok van tweeën zit mijn grote sterke collega, we noemen hem ook de Beer van Apeldoorn. Hij kijkt weg aan van waarom moet dit, hè? Niels Sintel, maar hij kan wel tegen mijn humor volgens mij. Niels Sintel zit hier klaar en die weet ook hoe ik in elkaar zit. Hieke, ik wens jou nog fijner een hele fijne 60ste verjaardag en hoop dat je daar met volle teugen van geniet. Dio zit zo meteen aan de techniek. Blijft u hangen voor de sport. We gaan eruit met Dimitri van Toren en een lied voor kinderen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedaten van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale reef in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de reef ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Een hele goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat je luistert. Ja, ik kan niet wachten om te beginnen. Jaargang 20, aflevering 22. Het is 27 september 2026. Dat betekent dat we een kleine felicitatie hebben voor Hieke Goos. Ja, onze collega hier bij Radio Apeldoorn. Maar goed, het draait vandaag natuurlijk allemaal om voetbal. En het amateurvoetbal krijgt ruim baan. Er is immers geen competitie, geen eredivisie gaande. Dus dat betekent dat we een mooie de tijd hebben om eens te kijken naar het amateurvoetbal uit de regio. En dat gaan we sowieso ook doen in de regio van Heerden. En daarom zit John Overvelde voor ons langs de lijn bij SCEDS tegen VNL. John.
5: Ja, goedemiddag hier vanuit Ellecom. Het klinkt dan als Heerden, maar de praktijk leert natuurlijk dat Ellecom, dat ligt helemaal aan de andere kant van Apeldoorn eigenlijk. Hè. Dus dat ligt in de buurt van Dieren, een hele mooie omgeving hier. We zijn er met de fiets vanuit de Vecht zijn we hier naartoe gekomen samen met mevrouw. En die wedstrijd die is hier zojuist begonnen. We zijn net een halve minuut onderweg.
4: Ja, prima, John. Ja, het prachtige Ellecom onder de rook van Doesburg. En dat is helemaal mijn geboortegrond. Dus ik weet ongeveer waar je zit, John. Hartstikke goed. Nou, we komen straks bij je terug. We zijn heel erg benieuwd naar opstellingen en wat die meer zijn. We gaan door naar Gerard Philipsen. Want hij zit wel in Apeldoorn bij de wedstrijd WSV tegen SC Westervoort. Gerard.
6: Goedemiddag nieuws, goedemiddag luisteraars. Ja, inderdaad, hier 3 minuten en 30 seconden precies te zijn. En nu al bijna een kans, inderdaad, voor WSV. Dat was een kans voor Volkan Kemesje. Die had een mooie schietkans, maar die schoot hem tegen de keeper heen. Dat is gelijk dus de eerste kans van WSV tegen de ploeg uit Westervoort. Beide ploegen hebben verleden week hun wedstrijd gewonnen. En Westervoort deed dat tegen Kwik. Deed dat met een 4-0 stand. Dus wordt uitgetekend. WSC won ook verleden week. Moest naar Kuik toe. Dat was wel de lastigste wedstrijd tussen Ajax en niet qua tegenstander, maar qua afstand. Helemaal onder Den Bosch moesten ze daarheen. En tel daar ook nog eens op dat de A73 helemaal dicht was. Had ik al begrepen dat iedereen al te laat kwam verleden week zaterdag met die wedstrijd. Inclusief de scheidsrechter. Zodoende werd die wedstrijd al uitgesteld tot 2:30. Maar goed,

0: Dat was verleden week. Nu inderdaad WSV tegen Westerveld. Beide ploegen staan dus op de gedeelde eerste plaats. En we gaan het zien of hoe het allemaal zo meteen gaat lopen. Uiteraard hier de stand nog steeds 0 tegen 0.
1: Ja, het is nog vroeg in het seizoen. Twee wedstrijden gespeeld waarschijnlijk. Dus kan alle kanten op. Maar dat het een leuk potje gaat worden daar bij het Sportpark de Voorwaarts, dat lijkt op voorhand al wel duidelijk. De laatste wedstrijd waar we vandaag voor u bij zijn. En dat is Emst tegen Nieuw-Heten. Daar is, zit Herwin Roosendal voor ons langs de lijn. Herwin.
2: Goedemiddag allemaal daar. Ja, welkom vanuit het Sportpark het Hanendorp in Emst bij de wedstrijd tussen Emst en Nieuw-Heten. Ja, we zijn hier twee minuutjes later begonnen, want de tegenstander Nieuw-Heten heeft witte sokken. En dat had de keeper van Emst ook. Dus de keeper van Emst moest even zwarte sokken aandoen. Maar we zijn twee minuten later begonnen, maar in de derde minuut is het al raak. Emst had een minuut daarvoor ook al een goede kans om op 1-0 te komen. Maar ja, Emst is in de derde minuut van de wedstrijd direct op 1-0 gekomen. Dus een droomstart voor de Oranje-Witte. Ja, we spelen vandaag met de opstelling. Dylan van der Beek staat natuurlijk in de goal. Dan hebben we Mike Bleker en Michael Gerrit centraal. Op de back staat Rick van Malrik en Cas Albertus. Dan op het middenveld Roland Mekelenkamp, Mike Vinker, Jesper Timmer en Maximilian Baat. En voorin de bekende Raoul Gerrits en Wouter van Amersfoort. Nou, Emst, ja, zoals ik al zei, heeft een paar goede kansen gehad al in die beginfase. Nu is inmiddels weer afgetrapt en heeft Nieuw-Heten, heeft balbezit. Nieuw-Heten probeert nu de bal vooruit te spelen, maar die missen ze. En die bal kan heel goed opgepakt worden door Jesper Timmer. Jesper Timmer speelt die bal op Mike Vinker. En Mike Vinker haalt even netjes uit naar de midden, zodat er even wat rust in het spel komt. En daar... daar wordt Michael Gerrit verkeerd aangespeeld. Maar die gaat zelfs op de bal staan. Maar gelukkig kan Emst die bal in de ploeg houden. Ja, Nieuw-Heten een onbekende tegenstander voor ons als Emst zijnde. Wij hebben vorig jaar richting Arnhem gespeeld. En, we hebben, ik val even stil, want een buitenspelval van ongeveer 2 meter van Nieuw-Heten, grensrechter van Emst vlag. Maar de scheidsrechter fluit niet, maar uiteindelijk fluit hij toch. Ja, Nieuw-Heten onbekende tegenstander. Wij speelden veel richting Arnhem die kant op. En we zijn nu ingedeeld in meer de Deventerse kant. Dus ja, leuk om weer nieuwe tegenstanders te ontmoeten. En kijken waar onze lat ligt voor dit seizoen. Nieuw-Heten krijgt hier op ongeveer de midlijn van het speelveld een ingooi. En zij schokken naar de bal toe. Ik weet niet of ze al doorhebben dat ze met 1-0 achter staan. Maar ja, de bal wordt gepakt. En nummer 6 van Nieuw-Heten gaat ingooien. En die gooit hem naar voren. Maar daar zit onze 2,8 meter verdediger Mike Bleker zit daartussen met een mooie kopbal. En Heten mag weer opnieuw ingooien. En zo hebben we hier 5 minuten gespeeld op Sportpark het Haandorp. En staat Emst al met 1-0 voor.

0: Juist. I Follow Rivers van Lieke Lee. En dat betekent dat we zo direct naar het verslag gaan van John Overvelde bij die wedstrijd SCEDS tegen VNL. Maar voordat we dat doen, zeg ik nog eventjes dat we ook op afstand volgen de wedstrijden van VV Beekbergen, SC Klarenbeek, VV Loenemark. Want zij hebben alle drie een uitwedstrijd. En ook Orde Bos, maar die speelt thuis in de vijfde klasse D. En VVTKA, oftewel TKA Apeldoorn, in die vijfde klasse D. Zij ontvangen thuis Vaassen. We gaan kijken of we daar de tussenstanden van kunnen vermelden. Victoria Boys heeft op deze prachtige zondag geluk, want ze hebben een dagje vrij, kunnen van het weer genieten. Alhoewel, misschien missen ze het wel in dit prachtige weer voetballen. Gauw naar John Overvelde, waar we de wedstrijd zojuist begonnen is. 0-0 was het laatste tussenstand. Hoe is het nu, John?
1: Ja, we zitten inmiddels in de 12e minuut hier bij Sportpark EDS. En het is VNL wat het betere van het spel heeft. Net al een goede kans gehad. Eigenlijk een 1-1 met de keeper, die keeper goed pareert. En in de rebound was het in de kluts Sam Lagerwij die net voor langs schoot. En er was een hele spannende situatie daar voor dat doel van EDS. Het is VNL wat in een iets gewijzigde opstelling speelt ten opzichte van vorige week. Eén schorsing sinds vorige week, twee keer geel voor aanvoerder en de laatste man, centrale verdediger Stan Menting. Dus PNL die speelt nu met Raymond Buitenhuis op het doel. Dan hebben we linksachter Milan Kolderhof, rechtsachter Ruud Campos, wat nu de aanvoerder is. En in het centrum spelen we met Patrick Schoekman en Matthijs Dijkstra, overgekomen van Groen-Wit. Nu voor de tweede achtereenvolgende competitiewedstrijd in de basis. Middenveld wordt gevormd door de familie Overvelde in de vorm van Niels, Team en Remco. En in de voorhoede hebben we Sam Lagerwij, Sam Eindhoven. En nieuw in het veld nu sinds vorige week, de rest van de wijziging ten opzichte van vorige week, is de boomlange Thijs Bosgoed. Die daarvoor balbezit moet zorgen voor VNL als een soort kapstok. Moet hij daar in de spits te fungeren om die aanvallen vorm te geven. Het is nu EDS wat probeert op te bouwen ter hoogte van de middenlijn. Die bal die gaat naar de linkerkant van het veld. Die gaat nu over de middenlijn heen. Maar daar is het aanvoerder Ruud Campos die de bal rustig over de lijn kan laten lopen. Naar de zijlijn. En die kan ter hoogte van de middenlijn nu in gaan gooien. Balbezit houden voor VNL. Een goede ingooi. Die gaat naar Timo Overvelde. Die houdt balbezit. Die is handig. Die draait en die kap wat. Ter hoogte van de middenlijn. Maar die bal die wordt nu overgenomen door EDS. EDS nu in de aanval. 10 meter over de middenlijn. Overtreding lijkt het van Matthijs Dijkstra. Ja, inderdaad. Die scheidsrechter fluit. Meter of 10 over de middenlijn. Iets aan de linkerkant van het veld. Op zich een mooi plekje voor EDS om die bal eigenlijk mooi voor te slingeren. VNL die houdt nu de lijn van de 16 aan om de laatste lijn een beetje in de gaten te houden. En die spelers aan EDS buitenspel te zetten. Komt die lange bal. Die moet voor de keeper zijn. Die zegt los. En dan weet je, dan is die voor de keeper. En nu is het zaak voor VNL om weer rustig op te bouwen. Het spelbeeld is VNL iets beter in de aanval. Maar goed, de echte kansen heeft het nu één keer geleid. Daarna nog niet echt veel. En EDS heeft eigenlijk nog geen kansen gehad.
0: Dankjewel, John. We komen straks bij je terug, uiteraard. We gaan verder naar Sportpark De Voorwaarts, oftewel WSV tegen SC Westervoort. Gerard Philipsen.
2: Waar het 4 minuten geleden toch 1-0 is geworden bij WSV. Heel mooi schot van Nathan Smits. Hij kreeg de bal naar wat gefrommel door Milo Oosterhof. Die dat overigens keurig deed aan die linkerkant. En Nathan lag aan de links zeg maar op de punt van de strafschopgebied. Denkt hij van nou, misschien dat ik een mooi schot kan doen. En dat ging ook helemaal mooi in de hoek. En de keeper Erik Wijnbergen was daarvoor kansloos. Het had ook al 0-1 kunnen zijn, omdat Stefan van Voeken van Westervoort had een hele mooie kans om alleen op de keeper Simon Reuske te gaan. Maar in plek van voetbal dacht hij dat al rugby. En dan betekent dus dat die bal dat hij er over de lat lepelde. En in plek van dat hij hem in de doel schoot. Dus dat was de kans voor Westervoort om op 1-0 te komen. Of op 0-1 moet ik eigenlijk ervan zeggen. Als je nog even heel snel de opstelling nog heeft. Dus, zoals ik eerder zei, de keeper is Simon Reuske. Verdediger Nathan Smits, de doelpuntenmaker Senna Waard, Volkan Kemmis, Josper Kok, Matthijs Gijzen, Milo Oosterhof, Mitchell Telkers, Lars van der Lucht, Evani Lesnusa en Ralf Rabatman. De scheidsrechter is de heer Wijnand Rutgers. Met respect, scheidsrechter van leeftijd. Maar ik moet ook zeggen, hij loopt toch aardig mee hoor, met de spelers. Dus dat betreft is het geen scheidsrechter die zeg maar, op het midden staat af te wachten om dan te fluiten. Dat doet hij in ieder geval niet. Houdt het, maar ja goed, we hebben nog al net 16 minuten gespeeld, houdt hij het goed in de hand. En ik moet ook zeggen, op dit moment ook verder zit hij ook weinig tot niet hoeven te fluiten. Nee, we hebben hier de 17e minuut zitten we nu. WSV op die comfortabele voorsprong. Zeg maar de stand van 1 tegen 0.
0: Juist, dat is in ieder geval alvast één doelpunt bij Gerard Philipsen. En wij ook al een doelpunt gescoord bij Herwin Roosendaal bij zijn wedstrijd in Emst tegen Nieuw-Heten. Herwin.
3: Ja, klopt. Inderdaad, het is in de, wat ik al zei in het vorige fragment, in de derde minuut is het 1-0 geworden. Ik was nog wel vergeten om aan jullie te melden wie de doelpuntenmaker was. Maar dat was ik bewust vergeten, want ik had het gewoon niet gezien wie die bal erin schoot. Maar inmiddels heb ik dat duidelijk. Het was Raoul Gerrits die in de derde minuut de 3-0, of de 1-0 binnenschoot. Niet veel later, en dat was wel geteld in de 8e minuut, ging Jesper Timmer via de zijkant, kwam die op en gaf die bal heel strak voor het doel van Nieuw-Heten. De keeper van Nieuw-Heten was al gepasseerd. En bij de tweede paal stond Raoul Gerrits, die ook de 1-0 maakte. En hij kon hem eigenlijk zo binnenschieten. En ja, niemand begrijpt hier nog hoe hij die bal heeft overgekregen. Want anders had Emst al op een 2-0 voorsprong kunnen staan. Nou, Emst speelt goed. Emst speelt fris. Emst speelt aanvallend. Dus dat... daar kwam net een voorzet van Rick van Marwijk. Die gaf de bal heel mooi voor. En Wouter van Amersfoort, onze spits, kon eigenlijk maar één ding doen. En dat was die bal in één keer uit de lucht nemen. Maar zoals u begreep, aan mijn oor was het zo dat hij die bal miste. Maar als hij hem geraakt had, dan was dat een wereldgoal geweest. En zo zie je weer een kans voor Emst. Op dit moment mag Nieuw-Heten mag een doeltrap nemen. En de keeper van Nieuw-Heten neemt die bal. En die bal die komt op de midden terecht. En vanuit de midden wordt hij naar de linkerflank gespeeld. En daar probeert de buitenspeler van Nieuw-Heten die bal aan te nemen. Maar Michael Gerrits zet hem goed in zijn nek. Dus hij heeft veel moeite om die bal onder controle te krijgen. En toch lukt hem dat. En daar komt Thijs Albertus die een heel goed blok zet. En nu kan Maximiliaan Baart kan via de middenkant opbouwen. En dat doet hij via Roland. Daar wordt hij Maximiliaan Baart, terwijl de bal al weg is, behoorlijk geraakt. Trouwens, hier ook een hele actieve scheidsrechter vandaag. Meneer Willems komt helemaal uit Zeewolde. Was hier vanmorgen, vanmiddag al om 12:15. En moest nog even getaped worden. Dat hebben wij natuurlijk netjes vanuit de WVM's gedaan. Maar die Westerman die had zich heel goed verdiept in de wedstrijd van vandaag. Van beide teams wist hij veel informatie te vertellen. En zoals hij nu op het veld loopt, hij zit overal kort op en zit er goed bij. En Emst mag een vrije trap nemen. Mike Bleker achter de bal, die speelt de bal naar de zijkant op aanvoerder Rick van Maurik. Die kan opkomen via...

0: de zijkant. En die kapt zijn verdediger uit. Speelt de bal op Roan Mekelekamp. Die kaatst op Raoul Gerrits. En Raoul Gerrits kan nu de bal naar voren spelen. Maar die komt in het luchtledige. En zo kan Nieuwheter proberen op te bouwen. Maar dat lukt ze niet. Want Wouter van Amersfoort zit daar weer tussen. En kan nu voorwaarts gaan. Die wordt daar goed vastgehouden. En eens even kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Hij gaf voor de wedstrijd al aan dat hij geen man was van Kaarten. Dus ik verwacht ook niet dat hij voor deze overtreding het naar beneden trekken van Wouter van Amersfoort een kaart gaat geven. Nee, hij roept even de speler van Nieuwheter bij zich en vertelt even wat hij ervan vindt. Het vingertje komt erbij van, hé, dit is de laatste keer. En vervolgens mag hem zijn vrije trap gaan nemen. Vrije trap wordt genomen op de hoogte van de dugout van Emst. En achter de bal staat Maximiliaan Baar. Ik verwacht dat hij die bal voor gaat geven. En dat doet hij zeker. Hij probeert bij de tweede paal Mike Bleker te bereiken, die van achter is er mee gegaan. Maar de bal komt op de rug van de speler van Nieuwheter. En die krijgt de bal bij Raoul Gerrits. Maar die verspeelt de bal. En nu kan Nieuwheter op de counter proberen eruit te komen. Die counter die wordt gestuurd door Rick van Maurik op de midden. Ook weer heel goed gezien van de scheidsrechter. En zo zitten we in de 19e minuut op Sportpark het Haanwelp. En staat Emst nog steeds op 1-0 voor.
1: Dat is mooi voor Emst. En wel bijzonder natuurlijk dat de scheidsrechter vooraf al aangeeft van ik ga weinig kaarten geven. Kijk of hij dat daar in de hand gaat houden. Vooralsnog dus een sportieve wedstrijd. Brengt ons bij de muziek. Dat betekent dat we gaan luisteren naar Anouk met...

0: En van het ene bezongen meisje Girl van Door Anouk gaan we door naar 22 kerels op het veld. En niemand minder dan John Overvelde.
1: Ja, het is hier ondertussen de 23e minuut. En het was in de 15e minuut dat EDS op een 1-0 voorsprong kwam. Het was een lange bal van achteruit. En VNL stond heel hoog met de laatste lijn ter hoogte van de middenlijn. En die bal die viel er eigenlijk mooi overheen. En ja, EDS heeft toch wel wat rappe, handige aanvallers. Maar die kon zo één streep doorlopen richting de keeper van VNL. En dan was het nog Milan Koldoff die in de achtervolging natuurlijk weer net binnen de 16... Die speler van EDS onreglementair naar de grond werkte. En ja, toen was het strafschop voor EDS in de 15e minuut. En die werd heel beheerst binnengeschoten. Dus eigenlijk ja, geheel tegen de verhouding in staat EDS hier op een 1-0 voorsprong. VNL is daarna wel een paar keer gevaarlijk geworden. Vooral via de rechterkant, via Sam Eindhoven. Die is eigenlijk die linksback iedere keer te snel af. Hij met zijn sterke lichaam, supersnel is die. Ja, hij is weer iedere keer te snel af, maar hij is ook nog wel eens wat egoïstisch. Hij dribbelt mooi de 16 in, pingelt een paar man voorbij en schiet dan zelf eigenlijk waar hij hem terug had moeten leggen. Maar goed, zo is het wel het speelbeeld dat nog steeds VNL flink in de aanval is. EDS verdedigt, heeft toch wel best wel wat handige spelers die het vaak voetballend oplossen. Maar ja goed, VNL veel in balbezit, maar ja, ze moeten weer achter de feiten aanlopen en weer hard werken om die 1-0 achterstand goed te maken hier.
0: Ja, dat is hard werken inderdaad voor VNL. Maar misschien, ze hebben nog tijd genoeg om dat zo direct in de resterende wedstrijd minuten alsnog te doen. Hard werken is altijd goed natuurlijk. We gaan gauw door naar WSV SC Westervoort, oftewel Gerard Philipsen. 13 minuut, 1-0 door Nathan Smits. Een prachtige trap in de bovenhoek, heb ik gehoord. Is het nog altijd 1-0, Gerard?
2: Nee, het is 1 tegen 1 geworden. En dat heeft te maken door, ja, was het nou een vrije trap of niet? De scheidsrechter Wijnald Rutgers vond niet, toen Matthijs Schijssen ging liggen, of hij nou zeg maar een duw kreeg of een trap kreeg, dat was mij ook niet helemaal te zien. Maar het feit was al dat zijn tegenstander, zeg maar, zeker op de rand van het strafschopgebied, Luca Terres, die kon dan in één keer door en ontspeelde ook keurig Simon Reuske. En Westervoort kwam dus weer op gelijke hoogte. Het is wel een wedstrijd met weinig kansen. De kansen zijn schaars aan beide kanten. WSV misschien wel iets meer in de aanval. Maar zeg maar, vaak heel slappe schotjes. Dus daar nog ook. En nu, ja, die is buitenspel. Dat wou ik inderdaad zeggen. Anders had Milo Oosterhof door kunnen gaan. Dat was inderdaad al een meter buitenspel. En de grensrechter van Westervoort heeft dat ook goed. Nee, de bank van de WSV. Er was ook wel even wat commentaar op de scheidsrechter. Ik moet ook zeggen van, ik kon het ook niet echt zien of het nou een vrije trap is of niet. Maar goed, laten we dan de voordelen aan de scheidsrechter geven. En daar Westervoort eigenlijk ook wel verdient. Want het is wel een gelijkwaardige wedstrijd van beide partijen. Zeg maar, zowel voor WSV als voor Westervoort. Dat ze allebei over zeg maar, doelpunt gescoord hebben. Westervoort misschien één hele grote kans daarnaast nog gehad. Had dus eigenlijk misschien die 2-1 moeten scoren. En WSV heeft eigenlijk maar één of twee, ook twee grote kansen gehad in het begin. En dus wat dat betreft is die 1-1 stand toch wel een feit en ook wel terecht. We hebben hier 28 minuten gespeeld hier. En de bal wordt intussen, ik wou bijna zeggen, weer richting de Mediamarkt gespeeld. Dus dat is weer een verre bal. Maar goed, dat even terzijde. Wij gaan weer verder met de wedstrijd tussen WSV en Westervoort, waar dat nu op dit moment nu de stand 1 tegen 1 is.
0: Juist, dus veel doelpunten daar. Nou ja, veel, maar in ieder geval lekker aan het scoren daar aan het Sportpark De Voorwaarts. We gaan kijken of er ook zoveel gescoord gaat worden. We gingen eruit met een 1-0 en een hele grote gemiste kans door Raoul Gerrits in de 8e minuut. De stand derhalve 1-0 in het voordeel van Emst. Is dat nog altijd zo, Herwin?
3: Jazeker, dat is nog steeds zo. Het spel ligt hier even stil. Er is een speler van Nieuw-Heten die geblesseerd naar de grond gegaan is. Maar ik was wel blij dat de collega bij de wedstrijd van WSV nog even mooi aan het doorpraten was. Want dat gaf in ieder geval de tijd om hier die blessurebehandeling te doen. Ja, om de tijd even vol te praten terwijl de wedstrijd stil ligt, gaf ik net ook aan dat de scheidsrechter aangegeven had ze weinig gele kaarten te willen geven. Hij heeft dat ook nog steeds niet gedaan, alleen hij heeft het wel moeilijk, de scheids, want de nummer 3 van Nieuwheven heeft denk ik in de eerste 27 minuten al 12 pittige overtredingen gemaakt. Dus ik ben benieuwd of dat toespreken nog lang zal duren of dat hij toch naar zijn kontzak zou gaan grijpen. Maar goed, inmiddels is de speler van Nieuwheden is opgelapt. En hij loopt naar de zijkant. Ja, dat is tegenwoordig die nieuwe regel. Hè? Als je een blessurebehandeling gehad hebt, dan moet je een minuut moet je eruit. Nou, dat gebeurt ook. En ik zie dat die speler zelfs op de bank gaat zitten. Dus dat betekent dat zijn vervanger, de wisselspeler, ook pas over een minuut hier het veld in mag. En zo speelt Nieuwheden eventjes met 10 man. Inmiddels is de wedstrijd hervat met een vrije trap van Nieuwheden. En zij spelen nu de bal heel scherp diep naar voren. En die bal die wordt teruggelegd op de 16 meter. Waarbij ja, de bal een beetje hoog komt. Een speler van Nieuwheden kopt die bal en een speler van Emst. Maar daar zit onze VVM-keeper Dylan van der Beek zit daar goed tussen. En die pakt de bal in de handen. En vervolgens schiet hij hem heel rustig naar Michael Gerrits, die nu samen met Mike Bleker weer de opbouw kan gaan verzorgen. Ja, zoals ik al zei, M speelt goed, M speelt fris. Vorige week speelden we de uitwedstrijd bij Coadeva, zat dat er ook al in. En ja, speelden we eigenlijk heel zuur in de 89e minuut gelijk. Nou, dat scenario willen de mannen van trainer Arend Scholten natuurlijk vandaag niet weer hebben. Dus ja, er is alles aan gelegen om te kijken of die 2-0 erin geprikt kan gaan worden. Nou, MC heeft vrij veel balbezit en nu ook aanvoerder Rick van Maurik speelt de bal naar voren op Wouter van Amersfoort. Maar die bal is iets te hoog, daardoor komt hij daar niet aan. Dus nu kan Nieuwheden weer vanaf de midden proberen op te bouwen. M staat hoog en dat betekent dat ze vroeg druk proberen te zetten. En daar heeft Nieuwheden heeft het daar best moeilijk mee. Ja, nu schieten ze ook eigenlijk zo een bal die netjes naar voren gespeeld kon worden. Schieten ze zo over de zijlijn heen. Nou, dat is natuurlijk allemaal in het voordeel van Emst. Rick van Mark, de aanvoerder, die heeft ingegooid. En die gooit de bal terug op Mike Bleker, die de bal naar de andere kant crosst. En heel mooi wordt aangenomen door Thijs Albertus, die nu via de zijkant opkomt. En de bal bij Jesper Timmer afleveren. Maar daar zit een voetje van Nieuwheden tussen. En die daar wordt ook geplakt voor buitenspel. Maar de scheidsrechter laat even doorgaan. En wat ik al zei, het is een goede scheidsrechter. Hij laat de situatie eventjes bekijken. En vervolgens sluit hij alsnog voor buitenspel. En dat betekent dat Ems op net iets over de middenlijn, dat Ems daar een vrije trap mag gaan nemen. Die bal die zal genomen worden door Michael Gerrits. Het spel ligt heel even stil omdat die wisselspeler van Nieuwheden nu het veld in mag komen. Ja, het minuutje is alweer voorbij. We zitten hier in de 30e minuut inmiddels. Dus met blessuretijd is het nog een dik kwartier spelen. Maximilian Baartje neemt de vrije trap. Speelt hem op Rick van Maurik. En die probeert via de zijkant naar voren te komen. Maar die verspeelt heel kinderlijk de bal. Maar daar zit gelukkig Raoul Gerrits tussen om die bal over de zijlijn te spelen, waardoor Nieuwheden niet gevaarlijk kan worden. Zoals ik al zei, inmiddels de 31e minuut, nog steeds 1-0 in het voordeel van een fris spelend Emst.
0: Dankjewel, Herwin. Wij gaan gauw door naar muziek. En dat doen we met Joyride van Roxette. Hello.

0: Ja, Joyride van Roxette duurde 3:56. Was niet lang genoeg voor mij om de tussenstanden van andere wedstrijden te vinden. Het blijkt een beetje lastig te zijn vandaag, maar we gaan ons best doen. Ondertussen gaan we gauw terug naar John Overvelde bij die wedstrijd SC-EDS tegen VNL in het prachtige Ellecom. John.
1: Ja, en het lijkt hier voor VNL zo'n middag te worden waarop van alles mis kan gaan, wat ook maar mis kan gaan. Zeg maar, het was in de 29e minuut een mooie actie van de aanvoerder van EDS aan de linkerkant van het veld. Die speelt eigenlijk best wel simpel. Onze aanvoerder dan weer uit, Ruud Kamphorst. En geeft een strakke lage voorzet bij de eerste paal. Daar is het onze keeper Raymond Buitenhuis die de bal nog net met één handje aan kan tikken. Maar je zult net zien, precies voor de voeten van een aanvaller van EDS. En ja, die hadden maar voor het binnentikken. 2-0 voor EDS in de 29e minuut. En daarna was het eigenlijk luttele minuten later. Hele goede actie van Niels Overvelde binnen de 16 van EDS, juist aan de andere kant. En ook daar ging de bal op de stip. En ja, dan is eigenlijk de ongeschreven regel van als je zelf neergelegd wordt, moet je hem niet nemen. Want dat is vragen om problemen. En zo was het dus ook. Want Niels, normaal een 100% zekerheidje voor die strafschoppen. Neemt eigenlijk alle strafschoppen bij VNL. Ik kan me niet heugen dat iedereen gemist heeft. En nu schoot hij poeienhard tegen de lat. Dus ja, VNL die staat hier nu tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Terwijl dat het spelbeeld eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, vermakelijke wedstrijden, dat zijn het zeker de laatste weken voor VNL. Maar het aantal tegendoelpunten, dat begint toch wel zorgelijk te worden.
0: Ja. Ja, als je zelf niet scoort, je moet er altijd eentje meer doen dan de tegenstander, heb ik wel eens iemand horen zeggen. We gaan meemaken of dat gaat lukken. VNL moet dus een behoorlijke berg gaan beklimmen. 2-0 achter daar in Ellecom tegen EDS. We gaan naar Gerard Philipsen bij zijn wedstrijd WSV SC Westervoort. En 1-1 was daar de tussenstand de laatste keer dat we Gerard gehoord hebben. Gerard.
2: Dat is het nog steeds nieuws. De 40e minuut zitten we tussen de wedstrijd. WSV wel iets meer in de aanval, maar echt gevaarlijk zijn ze ook niet geweest. En ik moet ook zeggen dat de uitvallen van Westervoort toch wel wat gevaarlijker oogt. Maar goed, keeper Semmerreuzer, die is...

Dat betreft op zijn post. Het enige wat ik een minpunt heb, ik hoorde er straks al met de andere wedstrijd dat de scheidsrechter aangaf dat hij zo weinig mogelijk kaart wil trekken.

0: is de nummer 11 van WSV. Die gaat zeg maar aan de linkerkant. Dat is Johan Kemske. Die gaat die schieten, maar die schiet richting de spoorlijn van Apeldoorn Zutphen. Bal is weer ver achter. Moet een nieuwe bal gerold worden? Nee, het is nog niet echt. Dat is echt van de wedstrijd waar je zeg maar, je vingers bij af zou liggen, het tegendeel. Maar misschien dat dat straks nog gaat gebeuren in de tweede helft. Je weet maar nooit, 1-1. Ik weet niet of beide ploegen daar zeg maar, genoegen mee nemen. Dat lijkt mij niet. Hoewel nu, ik wou bijna zeggen, een foute terugspeelbal van de wedstrijd. Maar het wordt wel zeg maar, niet goed uitgepakt door WSV. Maar WSV houdt nu wel de druk op het middenveld. Maar nu verspeelt de bal. En daar zegt de scheidsrechter weer van vrije trap. En wat gaat hij nu doen? Gaat hij er nog een... kijk hoor. Ja, ik denk wel inderdaad... zeg maar de trainer van de WSV moet bij de scheidsrechter komen. En de lacht er inderdaad bij. Geeft hem een handje inderdaad. Ik kan me wel voorstellen dat de trainer van WSV een beetje gefrustreerd raakt. Zeker met dat doelpunt. Dat is misschien nog een... zeg maar dat hij nog even wou bespreken. Want dat was een vrije trap. Scheidsrechter vond het in ieder geval van niet. Maar goed... We hebben hier in ieder geval nog een minuut of 3-4 te spelen. Ik denk niet dat er één blessure is geweest. Dus hooguit misschien één minuut bij. En nu, dat is buitenspel. Ja, dat dacht ik al. Dat is wel buitenspel. De grensrechter geeft het ook laat aan. Maar dat doet hij ook, zeg maar, om zeker te weten dat hij buitenspel was. Nee, het is nog even afwachten wat het nog gaat worden hier. 43e minuut zitten we nu met die stand van 1-1.
1: Dankjewel Gerard. Spannend dus in die slotfase van die eerste helft. Maar gelukkig hebben we daar dan nog 45 minuten voor. Hopelijk dat het voetbal daar op de voorwaarts ietsje beter gaat worden. Zodat Gerard wat te genieten heeft. We gaan gauw door naar Herwin Roosendaal. Ja, 1-0 door Raoul Gerrits. Op dat sportpark Hanendal bij de wedstrijd Emst tegen Nieuw-Heten.
2: Ja, ja, daar zijn we weer. En ja, sportpark Hanendorp. Het is een zonnig sportpark het Hanendorp. En goed, voor de mensen die mij niet kennen, ik heb een kleine haardracht. Eigenlijk gewoon een kale kop. En het is gewoon warm hier op mijn bolletje. En dat ja, is heerlijk vertoeven hier. Ja, Emst gaat eigenlijk door met waar ze de hele wedstrijd mee bezig zijn. En dat is aanvallen. Even geleden was het Raoul Gerrits die de 16 meter indribbelde van Nieuw-Heten. En daar een aantal verdedigers uitspeelde. En eigenlijk zo vrij kon binnenschieten. Maar hij schoot hem helaas op de keeper. Weer een goede mogelijkheid voor Emst om op 2-0 te komen. Doet dan Nieuw-Heten helemaal niets? Nee, dat klopt ook niet. Want ja, af en toe deden zij best wel speldeprikjes uit. En zojuist hadden zij een hele grote mogelijkheid uit een cornerbal. Die heel goed voorgegeven werd, werd er op de paal gekopt door de spits van Nieuw-Heten. Dus daar kwam Emst erg goed weg. Maar als je naar het gehele wedstrijdbeeld kijkt, en ik kijk natuurlijk een beetje door een oranje-witte bril, maar Emst is toch wel de betere ploeg op dit moment. En ja, heeft ook gewoon de meeste kansen. Maar goed, zolang het 1-0 blijft, is het al... daar wordt een pittige overtreding gemaakt op het middenveld door Emst. En de speler van Nieuw-Heten, die schreeuwt het uit. Maar inmiddels staat hij ook alweer. Goed, vaak zien ze dat ook op televisie. Daar lijkt het hier vandaag ook een beetje op. Zij zegt, hij roept wel eventjes Raoul Gerrits bij zich. Zoals hij dat bij meer overtredingen doet. En het spel kan vervolgd worden met een vrije trap van Nieuw-Heten op hun eigen helft. En die bal die wordt door Nieuw-Heten in één keer naar de linker zijkant gespeeld. Maar daar zit een verdediger van Emst tussen. En die zorgt ervoor dat de bal nu bij Rick van Mouwen komt. En die speelt de bal heel mooi naar Maximilian Baat. Die de bal diep wil geven. Maar daar zit een voetje tussen van Nieuw-Heten. Dus betekent dat de bal over de lijn daardoor gaat. En Emst mag ja, ongeveer de hoogte van de middenlijn mag Emst nu gaan ingooien. De mannen van Emst doen even rustig aan. We zitten hier ook in de 43e minuut inmiddels. Er zal nog wel even wat blessure tijd bij komen, denk ik. Maar de bal wordt ingegooid. Wouter van Amersfoort krijgt die bal. Die kaatst hem terug op Rick van Mouwen, die de bal heeft ingegooid. En Rick wil die bal naar voren schieten. Dat doet hij ook. Maar dat is in de handen van de keeper van Nieuw-Heten. Dus nu kan Nieuw-Heten opbouwen. En, maar dat doen ze niet goed. Ze spelen de bal in de verdediging en vervolgens... Oh, daar vervolgens wordt die bal

0: wordt heel goed voorgegeven. En op punt 16 staat Jesper Temmer die bal op goal schiet. Maar die bal die raakt de paal. Zonder zo kort voor tijd. Want dan was een 2-0 voorsprong een hele mooie mogelijkheid geweest om lekker aan de thee te gaan. Dat is nog niet het geval. De bal ging via de paal over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Nieuw-Heten. En die wordt inmiddels genomen. Nieuw-Heten die probeert op te bouwen. En dat doen ze door de bal achterin een beetje rond te spelen. Maar Emst, zoals ik al zei, zet hoog druk. Dus probeert dat wel snel te verstoren. En dat lukt wederom. En Roan Mekelkamp, die overigens goed speelt vandaag, onderschept die bal. Maar wordt door een speler van Nieuw-Heten naar de grond gedrukt. En de scheidsrechter fluit netjes voor een vrije trap. Die wordt genomen door Mike Bleker. En die bal gaat even naar achteren om even het tempo eruit te halen. En te laten zien dat Emsen bepaalt wat er met de bal gebeurt. En dat doen ze goed. Mike Vinker krijgt de bal. En die speelt de bal een beetje verkeerd in. Maar gelukkig zit Rick Vermouwen daartussen. En kan het spel van Emsen een goed vervolg geven. Die bal die gaat, ja, die wordt verkeerd ingespeeld. En nu kan Nieuw-Heten kan eruit komen. Maar die doen dat ook niet goed. En ja, die kegelen daarbij ook een speler van Emsen naar de grond. Volgens mij is het onze nummer 7, Jesper Timmer, die naar de grond gaat. Oh nee, ik zie het niet goed. Het was Mike Vinken. En daar komt de scheidsrechter weer met het vraagje richting. En wederom de nummer 3 van Nieuw-Heten. Ik denk dat hij inmiddels zijn 15e overtreding heeft gemaakt. Maar de scheidsrechter accepteert het allemaal nog steeds. En dat geeft natuurlijk ook wat credits aan de kant van Emst. De vrije trap wordt genomen en die wordt naar voren gespeeld op Wouter van Amersfoort. Maar die kan eigenlijk niks met die bal. Heten die zit ertussen, maar schiet de bal over de zijlijn. En Emst mag weer ingooien. Nou, het is nog een, inmiddels 45 minuten staat er op het scorebord. Dus de blessuretijd is nu ingegaan. Ik denk dat het nog een klein minuutje spelen is. Anderhalve minuut hier van Emst. Het staat nog steeds 1-0. En ik denk dat dat ook de stand is waarmee we naar de T zullen gaan.
1: Dat zou maar zo heel goed kunnen, inderdaad. Betekent dat wij tijd gaan creëren voor muziek. En dat doen we met een prachtige band en naam. Fratellis en Chelsea Dagger.

0: Chelsea Dagger maakt plaats voor een doelpunt. En die gaan we ophalen bij John Overvelde. John.
1: Ja, zelfs twee doelpunten. Het is, VNL staat garant voor doelpunten hier zo. Doelpuntrijke wedstrijden. Maar helaas niet altijd aan de goede kant van de score. Het is in de... Moet ik even terugkijken. In de 35e minuut was het wederom EDS in de aanval. Een corner die afgeslagen wordt. En eigenlijk vanaf halverwege de middenlijn schiet die speler van EDS met een heel mooie afstand. Schot die bal boven in de hoek. En daar staat VNL daar met een 3-0 achterstand. Tegen een 3-0 achterstand naar te kijken. Ja. En dat is ook gelijk het moment van trainer Gerben van Essen van VNL. Om eigenlijk best wel rigoureus in te grijpen voor VNL begrippen. Het is Milan Kolderhof die zojuist de penalty veroorzaakte. Ook een gele kaart kreeg die eraf ging. Dat is dan nog wel te snappen enigszins. Daarvoor is Ruben Hissink in het veld gekomen. En voorin spits Thijs Boschoet heeft plaatsgemaakt voor Matthijs Jansen. En zo spelen we nu met een hele jonge voorhoede. Met Matthijs Jansen, Sam Lagerwij en Sam Eindhoven. En dan was het toch, dat heeft toch wel weer vruchten afgeworpen. Want het was in de 41e minuut dat op rechts Matthijs Jansen weggestuurd werd. Die had een mooie actie en die legt die bal goed terug op Sam Eindhoven die in de spits staat. En die schiet die bal vanaf rand 16 heel keurig binnen. En zo staat VNL hier misschien met een aansluitingstreffer en weer een klein beetje hoop. Toch met rust nu met 3-1 achter.
0: Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval een aansluitingstreffer, John. Laten we daarvan uitgaan. Dat betekent dat we gaan meemaken die tweede helft zo direct. Nog 45 minuten voor VNL om daar aan die achterstand wat te gaan doen. Gerard Philipsen, daar zal het inmiddels ook rust zijn. Gerard, ben jij nog in staat om even je bespiegelingen van de eerste helft te delen met ons?
2: Dat kan hoor, Niels. Geen probleem. Ja, inderdaad, het is hier rust. Scheidsrechter... De heer Wijnand Rutgers heeft geen blessuretijd erbij getrokken. Daar had hij ook weinig aanleiding daartoe. Dus waarschijnlijk zullen wij net op het klokje van 3 uur weer gewoon op tijd gaan beginnen. Nee, het is een wedstrijd die met weinig kansen aan beide kanten. Beide hebben één doelpunt gescoord. Het waren mooie doelpunten van WSV. Het was een hele mooie schot inderdaad van Milo. Niet van Milo Orsthoff, maar van... Nathan Smits, die maar mooi in de kruising schoot. En natuurlijk, wat ik al eerder zei in de verslag, dat was inderdaad de aanleiding voor een vrije trap die de scheidsrechter niet gaf. Daardoor kon Luca Tebbes doorgaan van Westerveld, omdat er geen verdediger meld. En omspeelde de keeper Simon Reuske en werd het dus 1-1. Beide hebben naast die doelpunten ook nog één grote kans gehad. Eigenlijk Westervoort helemaal, natuurlijk omdat hij alleen voor de keeper ging. Maar in plek van in het doel over het doel schoot. En in het begin had WSV ook nog een kans om al eerder op 1-0 te komen. Maar goed, daarna is het bij rolletjes en bij kleine schotjes gebleven. Dus hoofdzakelijk speelde het zich af in het middenveld. En ja, dan is het maar even afwachten hoe de tweede helft gaat worden in ieder geval. Redelijk wedstrijd. Het is niet omdat je zegt van, ik zit echt lekker op mijn stoel hier naar voetbal te kijken. Het is inderdaad afwachten. Misschien dat het ook te maken heeft natuurlijk dat het een kunstgrasveld is hier bij WSV. Daar lijkt er wel door WSV iets makkelijker op, maar je ziet dat Paasjes en vooral als je alleen wil spelen toch wel wat moeilijker is dan op een natuurgrasveld. Maar goed, dat was even terzijde hier vanuit de volwassen hier. We gaan straks om 3 uur waarschijnlijk aftrappen met dan die rugstand op dit moment van 1-1.
0: Dankjewel Gerard. En ten tot slot Herwin Roosendaal. Daar was het dus 1-0 bij de wedstrijd EDS Emst tegen Nieuwheten. En dat is vermoedelijk ook de ruststand gebleven.
3: Ja, klopt. Ja. Absoluut. Iedereen zit hier op het zonnige terras lekker aan een biertje uitgeschonken in een
0: jij toch niet?
3: Natuurlijk. Nee, ik niet. Nee. Ik heb vandaag mijn bestuursdienst, dus ik zit lekker aan een colaatje. Dus, het is hier heerlijk vertoeven. Ja, het is 1-0. En eigenlijk doet M zich op basis van de eerste helft zichzelf eigenlijk tekort. Het had al 2-3-0 mogen staan. Misschien een goaltje aan de kant van Nieuwheten, maar dat is ook een van de spaarzame aanvallen die zij hebben gehad. Ik liep net eventjes de kleedkamers in om de scheidsrechter wat te drinken te brengen. En ik hoorde in ieder geval dat de trainer van Nieuwheten Niet erg gelukkig is met de eerste helft. En dat liet die zijn spelers ook duidelijk weten. Ze hadden niet door dat ik er achterlangs liep. Dus, maar dat was wel goed om te horen. En dat geeft

0: de wedstrijd ook wel weer. Vanuit Emt zijn er nu twee spelers het veld opgestuurd. Frank Timmer en Vince van het Ende. Die gaan een warming-up op dit moment doen. En ik weet niet of ze de tweede helft in komen. Maar ja, ik verwacht dat Emt de lijn in de tweede helft door gaat zetten. En ja, het is hopen op een snel doelpuntje om de marge te verdubbelen en te vergroten. En dan zou het hier in Emst maar zo eens een hele mooie middag kunnen worden. Zo in de tweede wedstrijd van dit seizoen. De eerste thuiswedstrijd in vierde klasse E.
1: Nou, dat lijkt me een prachtige samenvatting van die eerste helft. En een mooie opmaat naar die tweede helft. Dat betekent dat wij er nog even uitgaan voor muziek. En aansluitend denk ik onderhand wel ook het journaal van 3 uur moet dat ongeveer zijn. Dus graag zijn we straks na het journaal en na de muziek bij je terug. Voor het tweede gedeelte van Apeldoorn Sport op deze prachtige zondagmiddag 27 september. Dus graag tot zo. Dit is Linda Wagenmaker. No goodbye. I'm not

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan

0: Duizend huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beiden naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergsen Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Ja, welkom terug beste luisteraars bij Apeldoorn Sport. Dus van deze prachtige zondagmiddag 27 september. En we gaan straks weer terug naar de wedstrijden waar we voor u live bij zijn. Dat is de wedstrijd van WSV tegen Westervoort met Gerard Philipsen. EDS tegen VNL met John Overvelde. En Emst tegen SV Nieuwheten met Herwin Roosendaal. De spelers zijn allemaal nog in aan de thee, denk ik. Want er wordt nog... De bal rolt nog niet op de verschillende velden. Dus betekent dat wij gewoon even starten met muziek. En dat doen we met een onvervalste klassieker. Ik denk dat... trouwens, dat is natuurlijk niet zo. We gaan even luisteren naar een nieuwe release van John Allen. Een van mijn favoriete artiesten.

0: John Allen en Asleep at the Wheel. We gaan naar Gerard Philipsen, want daar hebben we een doelpunt. Gerard.
1: Ja, je hoort de muziek al op de achtergrond. Dat betekent dus dat WSV gescoord heeft al na 3 minuten. Wat een mooie kans van de Milo Osterhoff. Zeg maar, die aan de linkerkant helemaal vrij werd gespeeld. En in de hoek schoot zeg maar achter keeper Erik Wijnberg. WSV begon al gelijk goed. Zeg maar gelijk op klokslag 3 uur begonnen we gelijk met de tweede helft. En voor WSV gelijk vol in de aanval. En dat resulteerde dus in een doelpunt hier voor WSV.

0: Asleep at the Wheel van John Allen. Nou, hier zijn we zeker nog niet in slaap gevallen. We gaan straks nog even horen bij Gerard van hoe dat doelpunt precies tot stand werd gebracht. Maar we gaan eerst naar John Overvelde bij in Ellecom bij die wedstrijd SCEDS tegen VNL.
1: Ja, we spelen inmiddels hier weer in de tweede helft. Het is de 47e minuut, schat ik zo in. En net trilde het sportcomplex hier van de speech die trainer Gerben van Essen hier in de rust heeft gehouden ten opzichte van zijn spelers in de kleedkamer. Ik denk dat er heel wat harde woorden gekraakt zijn om de spelers hier op scherp te zetten voor deze, ja, tot nu toe eigenlijk wanvertoning, zou ik nog net niet zeggen. Maar ja, het is toch allemaal wel slap en veel balverlies. En ja, dan beginnen ze een beetje op elkaar te mopperen. Dus terwijl je nog steeds een gevoel hebt hier als VNL-oogpunt, als VNL-oogpunt, dat het nog steeds kan, ondanks die 3-1 achterstand hier. Het is nu EDS wat de bal heeft, weer gevaarlijke steekbal geeft, de rand 16. Handige speler van EDS en die scoort hier ja, de 4-1. Binnen 3 minuten staat VNL hier op een achterstand van 4-1 te kijken. En ja, die speler loopt er weer eigenlijk weer heel makkelijk door. Zonder rugdekking wordt daar gevoetbald. Het lijkt erop dat die speech van Gerben nog niet zijn uitwerking heeft gevonden.
0: Nee, ja, misschien toch nog wat andere woorden gaan gebruiken. Daar heeft hij dan nog een kleine 41 minuten voor, als ik het goed heb meegeluisterd en meegerekend. Maar geen goed nieuws voor VNL dus daar in Ellecom. Betekent dat we gaan praten met Gerard in de hoop daar weer goed nieuws te horen over WSV. 2-1 de tussenstand, een snel doelpunt in die tweede helft.
2: Dat is het nog steeds hier. We zitten dus alweer in de 53ste minuut van de wedstrijd. En Westerveld wel natuurlijk vol in de aanval nu. De bal gaat er over op de lat, die bal. Wat een, ik wou maar zeggen, smerig balletje was dat van... zeg maar van Westervoort was er zo te zien. Zou dat volgens mij de tolsman geweest moeten zijn. Heel balletje, leeg balletje. Simon Reuske die dacht dat hij erover zou gaan, maar die bal daalde heel snel. En voor geluk voor hem ging die bal op de lat. Dus dat was weer de kans voor Westervoort. Dus wat dat betreft beginnen de eerste 15 minuten gewoon gelijk goed hier voor de wedstrijd van de WSV Westervoort. Westervoort gelijk... zeg maar met een corner. Er was inderdaad ook al een mooie corner die ze scoorde. Het was dat Simon Reuske met handen en voeten die bal op de doellijn stopte. Het was een hele mooie kopbal, ook van diezelfde Roy Talsma van Westervoort. Maar nogmaals, op de lijn was Simon Reuske. Hij had de bal eerst grabbelend en toen hij op de grond lag, moest hij hem echt met de voet nog wegschrobben. Dat deed hij ook in dat geval. Nu zeg maar WSV in aanval. Tenminste, Westervoort in aanval, maar WSV verdedigd en is de rust weer even teruggekeerd. Nee, het was een hele mooie doelpunt. Het was aan de linkerkant, zover ik kon zien, was dat de spits, Jesper Kok, die was uitgeweken naar links toe. En gaf hem voorzet helemaal aan de andere kant toe, waarop Milo Oosterhoven inderdaad zeg maar de bal mooi kon innikken. En zodoende WSV heel snel in die tweede helft op 2-1 kan. Maar nogmaals, het is niet zeg maar dat WSV de sterkste is van Westervoort. Is ook heel sterk. Nu is die bal, maar dat is een plukbal voor Simon Reuske tegenover zo'n kleine aanvaller van Westervoort tegenover zo'n reus als Reuske. Maar goed, WSV, nu nog weer een aanval. Kijken of we die nog even mee kunnen nemen of daar nog iets uitkomt. Ja, daar gaat hij erom. Komt die spel, maar ik wil zeggen, want Jesper Kok wou bij het spel lopen, maar die liep terug, dus is geen bij het spel. Nu is het de bal aan de rechterkant bij WSV. Komt die bal, haalt hij dat? Nee, dat is een achterbal. Er was Volkan Kemmens die zeg maar, de bal zeg maar, mooier aanpakte, maar net iets te ver speelde en zeg maar, de bal over de achterlijn ging. Nee, WSV vol in de aanval, maar Westervoort geeft het oké, in ieder geval niet op. Kortom, hopelijk een betere...

0: de tweede helft hier te zien. Met die tussenstand nu in de 55ste minuut. 2 voor WSV en 1 voor Westervoort.
1: Brengt ons bij de wedstrijd van Emst tegen Nieuw-Heten, waar Herwin waarschijnlijk wat zonnebrand op zijn bolletje heeft gesmeerd en kijkt door een oranje-witte zonnebril naar die wedstrijd van Emst tegen Nieuw-Heten. Herwin?
2: Absoluut, absoluut. Nee, die zonnebrand die had ik helaas niet bij me. En ik hoop ook dat mijn vrouw vandaag niet naar deze uitzending luistert, want dan krijg ik vanavond weer te horen dat ik dat had moeten doen. Maar... Ja. Sorry dat ik je onderbreek, maar het is inmiddels de 52ste minuut en het is Roan Mekelenkamp die een afgeslagen bal op de 16 meter voor de voeten krijgt. En hij bedenkt zich niks en hij schiet hem in de linker onderhoek, de keeper van Nieuw-Heten, kansloos. En dit was wel de treffer waar Emst op zat te wachten. We hadden net na rust ook al 2 goede kansen via Raoul Gerrits. En je ziet dat dat Nieuw-Heten wat veranderd heeft in hun speelwijze. Ze spelen ook wat meer naar voren, maar daardoor krijgt Emst juist veel meer ruimte achter die verdediging. En daar probeert Emst gebruik van te maken. En dat gebeurt. Mooie ontwikkeling voor Emst dat... Dat nu het 2-0 staat. Ik hoef mijn zonnebrandverhaal denk ik niet meer af te maken. Ik gloei van trotsheid dat Emst in deze tweede wedstrijd met 2-0 voor staat. Het is nu Nieuw-Heten die toch ook niet gaat opgeven. Zij willen toch ook wel dat doelpuntje maken, verwacht ik. Dus ik hoop dat ze eigenlijk ook vooruit blijven spelen. Ik zie nu dat ze de bal toch helemaal vanuit die cornerkant van Emst helemaal weer terugspelen op hun eigen helft. En nu het spel verplaatst naar de andere kant. Emst probeert er nog steeds kort op te blijven zitten. Het is aanvoerder Rick van Malwijk die in de strijd voorop gaat. Emst heeft weer balbezit en kan heel goed spits Jesper Timmer inspelen. Die daar samen een duel aangaat met de verdediger van Nieuw-Heten. En de scheidsrechter wijst in het voordeel van Emst. Dus dat betekent dat de speler van Nieuw-Heten de bal geraakt heeft. En die wordt door een van de kinderen van de ultra's van Emst opgehaald. En zo kan Rick van Maurik kan ingooien. Die gooit in op Wouter van Amersfoort. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. En zo kan Nieuw-Heten de bal terugspelen op de keeper die met een lange bal... de bal zomaar aan de linkerkant van het veld over de zijlijn jast. Goed teken voor Emst natuurlijk, dit soort ballen. Nu mag Emst daar gaan ingooien. En daar nemen ze natuurlijk even de tijd voor. Thijs Albertus, die weet als geen ander hoe dat moet. Hij heeft inmiddels de bal gekregen van de supporter en gaat nu ingooien. Dat zie je ook niet vaak. De scheidsrechter vindt dat hij nog wat verder naar voren moet om in te gooien. Normaal is een speler altijd te ver, maar hij mocht nog een paar stappen nemen. En dat doet hij goed. Hij gooit in op Wouter van Amersfoort, die heel mooi de bal onder controle krijgt. Maar die geeft nu een foute paas zo over het middenveld. En nu kan Nieuw-Heten eruit komen. Zij komen via de zijkant, maar daar zit natuurlijk Thijs Albertus heel goed tussen. En die bal komt wel weer bij Nieuw-Heten, maar wel weer op de eigen helft van Nieuw-Heten. Nee, het is goed vertoeven hier, Sportpark het Hanendorp. Het staat inmiddels 55 minuten op het scorebord, op de klok. En Emst leidt comfortabel, zou ik bijna zeggen, met 2-0.
1: Gaan wij terug naar 1993. Ja, en ik was tot dusver nog vergeten te vermelden dat de techniek vandaag in handen is van Dio Barmentlo. En 1993... Kijk een beetje richting zijn kant op. Toen was je nog niet geboren, denk ik. Nee. Dus we gaan luisteren naar een absolute klassieker. Ik ken hem zeer goed. Tour Unlimited. No Limit.

0: Nou, dat was onmiskenbaar natuurlijk. To Unlimited met No Limit, inderdaad. Ja, uit 1993, om het nog maar eens gezegd te hebben. John Overvelde bij SCEDS en VNL. Ja, 4-1. Daar gaat niks meer, gaan geen punten meer uit voortkomen voor VNL, denk ik, toch?
1: Ik zal het je nog sterker vertellen. Het is ondertussen 5-1 geworden. Complete off-day vanmiddag hier voor VNL. Vooral in verdedigend opzicht. Ja, eigenlijk ook in aanvallend opzicht. Ze krijgen de kansen wel. Echt binnen de 5 meter wordt er overgeschoten. En verdedigend, ja, dat ziet er vanaf de zijkant echt niet uit. Ik ben eigenlijk normaal gesproken heel erg positief. Maar vanmiddag is het echt een off-day voor VNL. Wat ze hier op dit kunstgrasveld van EDS laten zien. En toch, en dat klinkt misschien echt heel raar uit mijn mond als ik hier zo sta te kijken bij een 5-1 achterstand. Heb je nog steeds het gevoel van, ja jongens, dit moet eigenlijk nog prima kunnen. VNL is fitter. EDS loopt al tegen krampjes aan. En er is nog een half uur te spelen. Maar goed, dat is misschien meer de ijdele hoop als dat het werkelijkheid is. En ik snap zeker voor de luisteraars op de radio dat ze denken van, wat is die Overvelde in godsnaam aan het vertellen hier bij een 5-1 achterstand dat er nog steeds hoop is. Maar zolang er nog een half uur te spelen is, is er nog steeds hoop.
0: Ja, dat is zeker waar. En anders wordt straks de terugweg op de fiets. John, wordt wel een heel zware reis, denk ik. Ondanks het mooi weer. Oh, John is al weg, denk ik. Misschien dat betekent dat we gauw goed doorgaan naar Gerard Philipsen bij zijn wedstrijd tegen WSV tegen SC Westervoort. Gerard.
2: Waar een volledig spelerscarousel aan de gang is. Want Westervoort doet twee spelers in door Ugar Karier en Noah Kampschreur erin. En WSV doet daarvan met drie spelers erin. Daar is Yannick Gerritsen erin. Silano Kreintje. En Franklin Hamstaan. Die laatste had eigenlijk ook volgens mij in de basis moeten staan. Had ik een beetje begrepen. Maar goed, wat er aan de hand is, dat zullen we misschien nooit achterkomen. Maar goed, dat even terzijde. In ieder geval, kijken of die wissels bij BNV de Westervoort weer wat gevolg heeft. Moet ik wel bij zeggen, Westervoort kwam, of tenminste WSC kwam eigenlijk heel goed weg daarnet. Want was Luca Tebbers die aan links helemaal ineens de bal kreeg. Het startschopgebied inging en 1-op-1 kwam met Simon Reuske. Maar gezien het postuur van Simon Reuske moest je toch wel zeg maar in je mars hebben om hem voorbij te gaan. En Simon, wat dat betreft, was in ieder geval op zijn post. Hij had die bal met handen en voeten en hield die weer tegen. En voorkomde dat Westervoort weer op gelijke hoogte kan komen. 65 minuten gespeeld hier. WSV met Michel Telkens. Zeg maar de ervaren kracht die naar WSV even een jaartje naar Teug is gegaan. Maar toch afgelopen seizoen weer de kans kreeg om weer bij WSV terug te komen. De scheidsrechter hoort het al de achtergrond, heeft het wel druk befluiten. Maar om te zeggen echt onsportief is het nog steeds niet geweest. En heeft hij de kaart ook terecht ook nog steeds in de zakken gehouden. WSV opnieuw in de aanval, nu aan de linkerkant. Dus een van die nieuwe spelers, dat is Franklin Hamstra. Die zijn we nu aan de linkerkant gaat bestrijken. Samen met de nummer 8, Girano Geintje. Kijken of daar iets nog uit kan komen. Maar het is inderdaad weer even middenveldvoetbal, zoals we dat mooi netjes kunnen zeggen. Maar goed, WSV probeert het in ieder geval aanval. Maar verdedigend staat Westervoort aardig dat te doen. Dus wat dat betreft, ja, het is al 2-1. Maar het is een gelijkwaardige ploeg, zowel aan Westervoort aan WSV. Dus wat dat betreft kan het nog alle kanten op gaan. We hebben daar nog inderdaad nog een minuut of 24. En misschien nog een klein beetje blessure hebben we daar nog over in ieder geval. Maar WSV doet het in ieder geval nu wat rustiger aan. En speelt de bal weer helemaal rond aan de achterkant om zeg maar misschien wat tijd te winnen. Dat is misschien wel erg vroeg hier. Voor de, zeg maar goed, WSV probeert in de aanval nog wel iets aan te doen. Maar nee, het is nog steeds even afwachten hier. 67 minuten gespeeld. Met die stand nog steeds van 2-1.
0: Dankjewel Gerard. We gaan door naar die laatste wedstrijd waar we bij zijn. Emsten tegen Nieuw-Heten. Ja, Herwin, je zei zojuist comfortabel 2-0. Is Emsten ook een beetje een counterploeg dat ze dat mooi kunnen uitspelen?
3: Ja, dat zie je nu wel. Dat zie je nu wel. We zitten hier nu in de 63ste minuut trouwens. Je ziet nu dat Nieuw-Heete echt alles of niets gaat spelen. Dus heel ver vooruit speelt. En dat resulteerde net ook al inderdaad in een hele goede kans op de 3-0. Jesper Timmer die schoof de 16 meter in. En kon eigenlijk zo binnentikken. Maar de keeper die trouwens heel goed staat te keeper deze middag. De keeper van Nieuw-Heete die tikte die bal toch met zijn benen nog weer uit. En dat is jammer, hè? Want je kunt die wedstrijd dan op slot gooien. En nu is het zo, ja, nu heet het drukt en drukt. En als hij 2-1 valt met nog een dik half uur op de klok, dan, of een klein half uur op de klok, ja, dan wordt het nog weer spannend. Dus, maar goed, op dit moment krijgt Emson cornerbal. En die scheidsrechter fluit dat die bal genomen mag worden. En die bal die wordt door Jesper Timmer genomen en voorgegeven. En daar zoeken ze natuurlijk de boomlange. Mike Baker. En die raakt de bal inderdaad. Die kopt hem terug op de 16 meter. En de oer van mij kwam voort vanuit het feit dat Wouter van Amersfoort daar helemaal vrij stond. En die bal eigenlijk uit de lucht moest nemen en op het doel kool moest schieten. Nou, uit de lucht nemen deed hij. Maar die bal ging hoog over en dat resulteert in een doeltrap. Die wordt nu genomen door de keeper van Nieuw-Heete. Maar die belandt op het hoofd van Maximilian Baat. Die de bal wegkopt naar een speler van Heten. En die speler van Heten die neemt de bal in één keer op de sloft en poeiert hem naar voren. En die bal die komt nog goed terecht ook bij de buitenspeler van Nieuw-Heten. Maar die loopt de bal over de zijlijn heen. En daardoor mag Rick van Maurik, die mag in gaan gooien. Die wil dat snel doen, maar de trainer van Emst roept dat hij even zijn tijd moet nemen. En dat doet hij. Inmiddels gooit hij in op Wouter van Amersfoort. Die de bal onder controle probeert te krijgen. Maar dat lukt niet. Maar de scheidsrechter ziet dat Wouter behoorlijk in de rug geduwd wordt. Dus de scheidsrechter geeft een vrije trap. En dat doet hij precies aan de kant waar ik langs het veld sta. Dus ik sta er eigenlijk bovenop. En Mike Baker, onze laatste man, die speelt de bal even rustig terug op keeper Dylan van der Beek. Even temporiseren. Even kijken of Nieuw-Heten uit de wedstrijd gehaald kan worden. Dat is geen goede bal. Dylan van der Beek probeert die bal naar de andere kant te pasen. Maar die bal is veel te scherp en Raoul Gerts kan daar niks mee. Ja, het is zoals ik al zei nog een dikke half uur spelen. Het is hopen voor Emst dat er in ieder geval geen tegendoelpunt meer valt. Maar dat wellicht er ook nog eentje bij ingeprikt kan worden. Want dan kan de wedstrijd op slot gegooid worden. Aan Emst kant is inmiddels ook gewisseld. De goedspelende Mike Vinken heeft het veld verlaten. En op zijn plaats is Cas Albertus het veld ingekomen. Het broertje van Thijs die aan de...

0: aan de rechterkant aan het, op de rechtsbackplek staat. Dus de gebroeders Albertus staan beide in het veld. En onze voorzitter Sander, hun vader, zal wel weer trots zijn dat beide zoons op dit moment in het veld staan. Het is inmiddels de 67ste minuut. Het staat nog steeds 2-0 in de voordeel voor Emst op Sportpark Het Hanendaal.
1: Dankjewel, Herwin. Ja, ondertussen is het toch gelukt om bij de wedstrijden die ik al aankondigde, HC 03 tegen VV Beekbergen, Eldenia tegen Klarenbeek en SV Lo tegen Loenermark, de drie uitwedstrijden in die vierde klasse C, om daar een tussenstand van te vinden. Ik heb daar zo'n beetje het dark web voor moeten bezoeken, maar niets is mij te gek wat dat betreft, want belofte maakt immers schuld. HC 03 staat 2-1 voor tegen Beekbergen. Klarenbeek tegen Eldenia, oftewel Klarenbeek op bezoek bij Eldenia, voor de duidelijkheid, 0-0. En dan hebben we nog eentje te goed, en dat was de wedstrijd van Loenermark op bezoek bij Lo. Loenermark leidt met 1-0. En de wedstrijden van de klasse 5D. En dan heb ik het over Ordebos tegen thuis tegen SHE. En TKA tegen Vaassen. Helaas, helaas. Daar zijn op dit moment geen tussenstanden van beschikbaar. Gelukkig hebben we dat, kunnen we dat een beetje compenseren met goede muziek. Ook weer uit de jaren 70, 80. Doe maar, sinds een dag of twee.

0: En we gaan een doelpunt ophalen. Dat doen we bij Gerard Philipsen.
1: Ja, waar ik toch bang voor was, gebeurt het ook. Westervoort is nu vol in de aanval. En daar resulteerde ook dat Westervoort het doelpunt scoorde door de Tisho Kaak. Dat was inderdaad een scrimmage voor de bal. En hij kwam maar gewoon voor zijn voet en schoot de bal zeg maar, achter de kansloze Simon Reuske. Westervoort weer op gelijke hoogte tegen WSV 2-2.

Ja, ik zit helemaal niet op te letten. Ik zit zo te genieten van de muziek. Dat was Doe Maar sinds een dag of twee. We gaan gauw eens terug naar John Overvelde. Ja, bij een pijnlijke middag voor VNL. 5-1 was de stand toen we er de vorige keer bij je waren, John. Is er iets beter?

0: Heet de nieuws.
1: Nou, je had nog niet opgehangen en de 6-1 lag er ook in hier zo. Dus ja, die doelpuntrijke wedstrijd die is er echt gekomen vanmiddag. Maar echt helemaal echt een complete off-day voor VNL. Zelfs ik heb nu alle hoop verloren, want het is inmiddels 8-1 hier. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Iedere bal op goal gaat erin, lijkt het wel. En dan ligt het echt niet aan de keeper. Maar gewoon ieder schot, ze gaan er ook best mooi in. Ja, waar moet je hier verder van zeggen? Het is ook een beetje een gelatenheid nu in het veld, lijkt het wel. En dat is ook wel logisch. Ja, dit is eigenlijk VNL onwaardig, zal ik bijna zeggen. En dit heb ik eigenlijk de laatste 3-4 jaar niet meer meegemaakt hier. Dat er zo'n off-day op het veld gelegd wordt. Ja, daar kun je van alles van vinden. Maar ja, heel af en toe heb je er gewoon zo'n wedstrijd tussen zitten. Ja. Dat er echt helemaal niks lukt.
0: Nee.
1: En ja, dan moet de gifbeker blijkbaar ook echt helemaal leeg. Nou, laten we maar hopen dat het dan nu één wedstrijd is waarin alles gebeurt en alles tegen zit. Wat er tegen kan zitten. Ja, en dan is het eigenlijk toch maar weer vooruitkijken. En ja, positief blijven onder elkaar. En daar moet ik zeggen, dat doen de jongens echt nog steeds. En dat is ook best lastig, weet ik uit ervaring. Dat als je met zo'n grote achterstand in het veld staat, dat je dan op elkaar begint te mopperen en dat je elkaar laat vallen. Maar ja, dat kan ik nu niet bespeuren bij VNL. Langs de kant blijven ze positief, al is het daar natuurlijk ook heel gelaten. En in het veld ook wel. Maar ja, 8-1, dat zijn handbaluitslagen bijna.
0: Ja, pijnlijke cijfers. John, je vertelde aan het begin van de uitzending dat je, als ik het goed begrepen heb, op de fiets naar Ellecom bent gegaan.
1: Ja, klopt. Ik denk het wordt een mooie zondagmiddag, had ik me zo voorgenomen. En we dachten van, we gaan lekker op tijd van huis even een bakje koffie in Eerbeek gedronken. Maar zoals het er nu uitziet, was dat ook wel een beetje het hoogtepunt van de zondagmiddag.
0: Ja, precies.
1: De hele fiets nog hier naartoe. Want, nou ja, ik heb twee zonen in het elftal voetballen, dus ik vrees voor de avond van vanavond.
0: Ja, precies. Maar de jongens die nemen ik aan, zijn met de bus gekomen richting Ellecom.
1: Nou ja, VNL is nog niet in de positie dat we een spelersbus kunnen inhuren in de vijfde klasse om de spelers hier naartoe te brengen. Maar ze zijn lekker met eigen vervoer hier naartoe gegaan.
0: Dan hoeven ze in ieder geval niet naar huis te lopen, wat dat betreft.
1: Ja, nou ja, kijk, we moeten het ook niet erger maken als het is één zondagmiddag waar het niet loopt. En weet je, trainer Gerben van Essen is normaal de positiviteit zelf. En daar moet hem ook echt nagegeven worden. En die zal ook dit echt weer op de rit krijgen. Van de week gewoon weer de koppen bij elkaar. En nou ja, het is nog niet afgelopen. Hè? Dus misschien kun je hem nog goed afsluiten door nog één of twee doelpuntjes te maken.
0: Ja.
1: Maar dat zit er heus wel in. Dat zit er heus wel in.
0: We gaan het meemaken en we gaan horen straks van je wat het uiteindelijk geworden is. We gaan nu door naar Gerard Philipsen. Ja, 2-2. Dat is misschien een heel vervelend moment voor WSV om die tegentreff te moeten slikken.
2: Ja, maar toch moet ik zeggen dat Westervoort dat toch wel verdiend had. Want op een gegeven moment kwamen ze toch een paar keer goed uit. En het was dat Simon Reusker tot twee keer toe redding bracht. Maar de derde keer was het toch raak. En ik moet ook zeggen, was het wel verdiend. Ondanks natuurlijk dat ik wel een beetje met een zwart-wit hart hier zit. Nee hoor, WSV is nu zoekende een beetje. Dat gaf ook een beetje aan inderdaad dat de trainer de richting Michel Telkens toch wel wat woordenwisseling was. Zo van na dat ene doelpunt. Dat schijnbaar kop het verdedigen dan niet helemaal. Michel is natuurlijk de ervaren kracht die teruggehaald is. En zeg maar ook op de lijn zeg maar moet verdedigen. Ik vind toch dat hij een van de betere spelers is daar met zijn ervaring in. En Westervoort gaat nu ook weer. Er komt weer een kans aan die linkerkant. Dat is volgens mij Schuikamp die dat doet. Maar de spits van Westervoort die de bal dan kreeg, de nummer 9, die heeft iets te veel tijd nodig om die bal te kunnen schieten. En de bal gaat weer uit. Nee, het is inderdaad toch een beetje zo van de WSV. Ja, ik weet niet. Het lijkt wel of het met die wissels een beetje de wil er een beetje uit is. Het is niet dat ze slecht spelen. Maar ik heb weinig kansen meer gezien. En de kansen die er dan komen zijn meer voor Westervoort dan voor WSV. Dus ja, als je dan zegt van als het op het einde 2-2 blijft, dan mag denk ik WSV wel eens handjes knijpen. Maar ik vrees met grote vrees dat dat niet gaat gebeuren. Want Westervoort heeft nu de betere kansen. Ook nu weer, er komt er een bal in de 16, maar wordt wel weer goed verdedigd van WSV. Maar nu gaat WSV met een aanval. Dat is denk ik de nummer 23, maar daar gaat de keeper van Westervoort ook heen. En die, ik wou zeggen, daar is even wat oneenigheid langs de kant. Omdat de keeper, zeg maar, in botsing komt met de nummer 23 van WSV. Maar zo te zien geven ze elkaar weer de hand. En de scheidsrechter vindt dat ook geen aanleiding dat een kaart waardig is. Nee, het is afwachten hier hoe dat gaat lopen. Daar hebben we nog wel gezegd. Precies 10 minuten voor en misschien een klein beetje blessuretijd. Met deze stand nog steeds tussen WSV en Westervoort 2-2.
0: Spannende slotfase dus daar aan het sportpark Voorwaarts hier in Apeldoorn. Of het nog spannend gaat worden in Emst, dat gaan we vragen aan Herwin.
3: Ja, nou ik hoop het niet dat het spannend hier gaat worden. Want dat betekent dat het MC voorsprong vast kan houden. Ja, er is best wel wat gebeurd in de tussenliggende tijd. Aan de MC kant zijn er twee wisselmomenten geweest, moet ik zeggen. Thijs Albertus en Raoul Gerrit zijn door de trainer aan de kant gehaald. Voor hen in het veld zijn gekomen Vince van het Ende en Koos van Zelm. En zojuist is ook Jesper Timmer uit het veld gegaan. En daarvoor is routinier Frank Timmer in het veld gekomen. Ja, net een hachelijke situatie voor het doel. Waarvan Emst, nieuw Hete, kwam via de zijkant op, gaf die bal goed voor. En een speler van Hete liep vol door op de keeper van Emst, Dylan van de Week. En die bleef liggen. Gelukkig ging die bal richting de zijlijn en kon Emst die bal over de zijlijn tikken. En ik moet zeggen, ook al staat nieuw Hete achter, maar het vervolg daarvan gooide ze netjes weer terug naar de keeper van Emst. Ja, het is hier inmiddels, zitten we in de 78ste minuut. En ja, hoe verder de klok doortikt, ja, hoe meer dat in het voordeel van Emst is. Nu kom ik toch eindelijk een keer voor de scheidsrechter en dat hij een geel kaartje geeft. Want ja, best wel een zware overtreding door weer de nummer 3 van Nieuw-Hete. En ja, na veel praatjes is de scheidsrechter het zat en hij geeft de speler een gele kaart. Gelukkig krabbelt onze Mark Bleker weer op. En kan Dylan van der Beek aan de zijkant van het veld die bal 3 vrije trap gaan nemen. En die speelt hij naar voren, maar dat doet hij niet goed. Want die bal die gaat over de zijlijn heen. En ja, Ems knokt enorm om die 2-0 voorsprong te houden. En hoopt eigenlijk nog op een mooie counter, een bal in de diepte die erin gegooid kan worden. Nu wordt er een speler van Nieuw-Hete iets over de middenlijn door een speler van Emst naar beneden getrokken en heeft de scheidsrechter een vrije trap. Die bal die wordt door Nieuw-Hete genomen, maar heel makkelijk kan Rick van Maurik die bal onderscheppen. En die speelt de bal naar voren toe en die komt bij Roan Mekelenkamp. Die is echt aan het voetballen vandaag. Doet hij goed. Hij maakte een mooi doelpunt. En hij is heer en meester op het middenveld. En hij haalt de bal lekker eventjes uit. En die gaat terug op keeper Dylan van der Beek. Die de bal nu lang speelt op coach van Zelm. Die met zijn blonde lokken in de lucht springt. Samen met de verdediger van Nieuw-Hete. En die verdediger van Nieuw-Hete raakt die bal. En die bal die gaat over de zijlijn. Vince van het Ende, zojuist in het veld gekomen, die gaat die ingooi nemen. Voor de kantine van Ems, voor het publiek. Die gooit de bal op Bouten van Amersfoort. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. En daar zit een been van Nieuw-Hete tussen. Maar die weten eigenlijk ook niet goed wat ze ermee moeten doen. Want die spelen zomaar de bal in de voeten van de speler van Ems. En zo kan Ems via de zijkant weer opbouwen. En is het Rick van Maurik die de bal krijgt en de bal naar voren speelt. Naar Wouter van Amersfoort. Die neemt hem in één keer aan. En nu krijgt Koos van Zelm de bal. Oh, wat een kans op de 3-0 van Koos van Zelm. De keeper die de hele wedstrijd al goed staat te spelen. Koos 1-1 op hem af. En die keeper die pakt die bal toch nog weer eventjes netjes. Ik denk niet aan de Emster kant, maar aan de kant van Nieuw-Hete is daar de keeper toch wel de uitblinker van vanmiddag. Inmiddels is de bal via de zijkant voor de voeten van de speler van Emst gekomen. En die bal die wordt diep gespeeld. En daar kan eigenlijk net niemand bij komen. Maar daar zit wel een speler van Nieuw-Hete tussen. En die rost werkelijk de bal over de achterlijn heen. En dat betekent een cornerbal voor Emst. Die nemen we nog mooi eventjes mee. Het zou natuurlijk mooi zijn als er uit deze cornerbal gescoord zou worden. Roland Mekkelkamp achter de bal. En die probeert hem op de voeten van Koos van Zelm te leggen. Koos die schiet die bal. Maar die gaat niet op de goal. En nu is Ems weer aan het drukken. Waar eigenlijk, terwijl ik niet op de radio was, Nieuw-Hete dat deed. Maar ja, goed. Als Kruivelen zegt, zolang je zelf de bal in bezit hebt, kan de tegenstander niet scoren. En Dat probeert Emst nu in de laatste 10 minuten van de wedstrijd te gaan doen. Ja, we gaan even

0: Ja, telkens als wij een goede plaat draaien, wordt er gescoord daar in Apeldoorn. Gerard Philipsen, wie oh wie?
1: Ja, excuses daarvoor nieuws, maar het is al wel degelijk een doelpunt. En dit keer is het Westervoort die nu met 3-2 voorkomt. En ik moet ook zeggen, het was een heel mooi doelpunt. Een mooie voorzet van Res met mooi ingekopte Simon Reuske. Het was kansloos in ieder geval. Heeft hem al een paar keer gered. Het zat er ook een beetje aan te komen dat Westervoort gewoon wat sterker is. En WSV heeft nog wel geteld, misschien nog 2-3 minuten om nog iets te doen aan die achterstand. 2-3.

0: Ja, niet alleen buiten is het hartstikke lekker weer en warm. Ook binnen begint het al aardig de temperaturen weer op te lopen. Als er hard gewerkt wordt hier aan de techniek en aan de presentatietafel. Dat betekent dat we gaan luisteren naar John Overvelde. Bij die, wat voor wedstrijd, hoe noemden we dat ook alweer, die VNL-wedstrijd, John?
1: Complete off-day, zei ik hier. Maar goed, het is hier maar zo. De afgelopen 10 minuten is het eigenlijk veranderd in een hele saaie wedstrijd. We hebben geen doelpunt gezien. Ja, dat is eigenlijk voor deze wedstrijd 10 minuten geen doelpunt. Dat is eigenlijk een unicum. Wat moet ik ervan zeggen? Het is een klein beetje cynisch bedoeld natuurlijk. VNL probeert zich te herpakken. Dat zie je aan alles. Om toch nog die wedstrijd een klein beetje met een goed gevoel af te sluiten. Maar het is nu EDS wat weer in de aanval is. Ja, het veld is ook heel lang nu, heel groot. Gigantische ruimtes wat ik hier zo zie vanaf de zijkant. En het is nu de VNL aan de linkerkant van het veld die balbezit heeft via Ingmar Engel. Maar die verspeelt daar de bal ter hoogte van de middenlijn. En nu is het EDS wat op kan stomen. En handige speler daar bij de rechter cornervlag. En die versiert daar een mooie corner om die bal eens even mooi voor te draaien. Nou, VNL die zakt met een mannetje of 8 terug. Er zijn nog 3 spitsen op lijn die in de middencirkel blijven staan om die bal die eruit valt misschien op te vangen. Maar het is EDS wat aan de linkerkant van het veld voor VNL gezien een corner mag nemen. Die wordt ingedraaid met een linkerbeen. Of zou die toch kort genomen worden? Hij wordt kort genomen. Die bal die wordt weer uitgespeeld. Eigenlijk een mooie variant. Een man vrijgespeeld op de 16. En die kan nu eigenlijk vrij uitschieten. En dat heeft EDS al 3-4 keer een doelpunt opgeleverd. Zo'n afstandsschot. Maar nu is het VNL wat met man en macht toch geprobeerd te verdedigen ten hoogte van de 16 middenlijn. Die bal die komt eruit, halverwege de helft van VNL, is nu aan de linkerkant van het veld voor EDS. De man met de rechterbeen die probeert die bal naar links te draaien. En die opent helemaal naar de rechterkant van het veld. Maar die bal die komt achter de speler van de EDS. En die gaat daaruit. Het is wel een beetje kelderklasse voetbal hier waar we hier naar zitten te kijken. De vijfde klasse D, geen reclame voor het voetbal. Tenminste zeker niet als je door de bril van VNL kijkt. Maar VNL die probeert alle moed bijeen te rapen om die wedstrijd toch tot een goed einde te brengen. En probeert nu op te bouwen via Ruben Hissing. Centraal achterin, die bal die gaat naar rechts, naar Patrick Schoekman die weer uitgezakt is. Team Overveld over het middenveld. Nou Niels, ziet er allemaal prima verzorgd uit. Niels toont een klein beetje op, geeft nu. Je zit te kijken, er moet beweging zijn. Broer Team naast zich.

0: komen nu op, ter hoogte van de 16 tegen middels al, aan de linkerkant van het veld. Die bal die wordt ervoor gedraaid. Hele mooie bal, komt Niels en die schiet tot Overmaat van Ramp, net voorlangs. De grensrechter hier, die staat mee te luisteren met mijn verslag. En zeg maar de grensrechter van EDS en die denkt ook, hoe is het mogelijk? VNL die had best leuke uitslagen, maar vandaag gaat alles mis wat er mis kan gaan. En wel een mooie aanval, maar net helaas aan de afronding ontbrak het. En je denkt eigenlijk bij jezelf, hoe kan die bal in hemelsnaam misgaan? Maar goed, het is nu weer EDS. Ik pak gewoon wat zendtijd. Het is nu weer EDS die weer opbouwt vanaf de rechterkant. Centrale verdedigers. Wordt weinig druk gezet door VNL. De kopjes gaan een beetje naar beneden, zie ik. Maar goed, het is nu EDS waar een gevaarlijke bal door het midden speelt. En dat zijn altijd de momentjes dat je druk kunt zetten. Maar EDS komt er heel mooi uit. Maar die bal die is aan de linkerkant van het veld bij de middenlijn. En die gaat over. Het is nog een minuutje of 5-4. We gaan zien wat dat nog brengt.
1: Aan jou lag het niet, John. Zo met het verslag dat doelpunt had. En wat mij betreft best in gemogen.
0: We gaan,
1: precies. We gaan door naar Gerard Philipsen. Want daar is het toch nog wel echt heel erg spannend. Met misschien de blessuretijd. Een 3-2 voorsprong dus voor Westervoort. Voor het eerst van de middag op voorsprong. Maar ja, kan WSV nog toch nog wat terugdoen? Gerard.
2: 2 minuten inderdaad al in de blessuretijd nieuws. En WSV wel vol in de aanval. Net een blessurebehandeling gehad, nog even van de Westervoort. Maar de spits loopt nou alles behalve fris bij. Dat is Christian Martinez van Grieken. Maar die leek wel of hij zich verstapte hier net voor de dugout. En wat zegt de scheidsrechter nu? Nee, we hebben nog niet. Ja, de scheidsrechter wil nog wel even wisselen. Ja, dat zat wel in. Hij zet de klokje even stil. Want de spits die kan echt niet meer verder. Die heeft zich echt goed verstapt. En alles behalve fris loopt hij strompelijk langs de kant. En mag de nummer 24, Koen Schrop, nog als vijfde wissel bij Westervoort erin gaan. Maar dit zal een van de laatste kansen zijn bij WSV hier. We hebben nu, als ik het goed kijk, even wat zegt de scheidsrechter nu. Even kijken, want hij geeft nu aan van... hij moet erachter die bal. Oh, dat wil ik zien. Scheidsrechter geeft aan, Simon Reuske moet de bal dan helemaal vanaf het meer eigen veld helemaal trappen richting het strafschopgebied van WSV. Wordt keurig wel verdedigd, maar WSV probeert in ieder geval nog iets te doen aan de aanval. En is ook nog steeds in balbezit. Komt er een voorzet, die komt er inderdaad, maar die gaat voorlangs. En Michel Telkens zit er nog wel bij, maar moet hem ook opnieuw voorzetten. En komt er nog een corner? Ja, er komt nog een corner voor WSV. Dit zal denk ik wel de laatste wapenfeit zijn voor WSV. Want ik kan me niet voorstellen dat het scheidsrechter nog heel veel blessuretijd bijtelt. Dat heeft hij ook niet gehad. Misschien 1 of 2 blessurebehandelingen gehad. Maar dat zal geen 2, 4 of 5 minuten zijn. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit de laatste is. Corner, komt die bal. Komt hij ervoor, wordt uitgetrapt. Scheidsrechter fluit nog niet. Dus Simon Reuske mag opnieuw de bal in het stadsgebied vallen. Ja, hij fluit in ieder geval af. Dit is inderdaad de eindstand hier. Tussen de WSV Westervoort 2-3. Waar WSV 2 keer op voorsprong kwam. Wat eigenlijk toch wel de sterkste periode was. Maar hoe langer het tweede helft duurde, hoe sterker de Westervoort werd. Had geluk bij ongeluk dat de WSV dan nog een hele sterke keeper had. Die heeft er nog een paar uitgehouden. Maar de laatste 2 schoten kon hij echt niets aan doen. En zodoende wint Westervoort wel, denk ik, ook verdiend. Ook gezien de hele wedstrijd hier met 2-3. 2 goede spelers bij WSV. Simon Reuske en Michel Telkens. Die laatste ook. Heeft heel zijn best gedaan met zijn heel ervaren verdediging. Maar je zag op de tweede helft gewoon dat de schwung er gewoon uit is bij een aantal jonge spelers. De aanvallen kwamen er niet meer. En het was gewoon wachten inderdaad op de doelpunten van Westervoort. En die kregen er ook 2 om de oren. Eindstand tussen WSV en Westervoort 2-3.
1: Gerard, dankjewel voor je verslag. Helaas de punten dus mee naar Westervoort. En we gaan volgende week weer herkansing dus voor WSV. Om de punten weer thuis te houden of mee naar huis te nemen in ieder geval. Tot slot de laatste stukje van Emst tegen Nieuw-Hete. Herwin.
3: Ja, en daar is het eigenlijk nog weer compleet onnodig spannend geworden. En is het nu zelfs even billenknijpen, want in de 86e minuut heeft Nieuw-Hete de aansluitingstreffer gemaakt en staat er 2-1 op het scorebord. Inmiddels zitten we al 2 minuten in blessuretijd en wordt er nu een vrije trap gegeven voor Nieuw-Hete op zo'n 30 meter van het doel van Dylan van der Beek.

0: Nou ja, net waren er ook al een paar hartelijke momenten. En ja, het zal toch niet zo zijn dat je de hele wedstrijd herenmeester bent en het in de laatste minuten van de wedstrijd nu nog weggeeft. En hoe die vrije trap die gaat maar net naast, net naast. Ja, het is een doeltrap voor Emst. Ja, over de hele wedstrijd gezien is Emst de club die de drie punten verdient. Maar ja, goed, daar moet eerst de man vandaag in het groen, die echt uitstekende partij fluit, moet eerst nog even op zijn fluit blazen. En ik probeer hem vanaf deze kant een beetje te volgen, maar hij heeft nog niet de intentie om af te gaan fluiten. Hij kijkt nu wel op zijn horloge, maar hij laat toch maar even doorgaan. En Nieuw Heter mag ingooien. En Emst werkt met z'n allen werken ze keihard om die voorsprong vast te houden. En daar mag een speler van, daar ging maar net goed. Een speler van Nieuw Heter mag maar zo de 16 meter in. En nu heeft gelukkig Emst weer balbezit. En zoals u kunt horen, live op de radio, Emst geheel terecht pakt Emst drie punten. En het werd op het laatst nog even onnodig spannend. En dat was het vorige week ook. En toen kregen Emst de gelijkmaker om de oren. Maar vandaag is het geluk aan de kant van Emst. En is het 2-1 op het mooie sportpark het Hanendaal. En denk ik dat de boys van trainer Arend Scholtens deze drie punten gaan vieren met een heerlijk biertje op het heerlijke terras hier op sportpark het Hanendaal in Emst. Tot volgende week.
1: Herwin, dankjewel voor je verslag. En wellicht dat de scheidsrechter Willems uit Zeewolde niet alleen naar de tijd keek op zijn horloge, maar ook naar zijn stappenteller. En toen hij dacht, ik heb er nu 10.000 gehad, dan fluiten we het mooi af.
0: Goed. Het is klaar, ik ga het hem vragen. Dankjewel.
1: Ja, precies. Dankjewel en tot volgende keer. En goed, het betekent dat wij nog één wedstrijd hebben waar mogelijkerwijs nog gevoetbald gaat worden. Maar aangezien daar de stand natuurlijk dusdanig is, de laatste keer 8-1 in het voordeel van EDS en WNL, stel ik voor dat we nu eerst naar de muziek gaan en dan nog maar eens aan John vragen of die alsnog even terug wil komen in de uitzending. We gaan luisteren naar Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Ja, onlangs ons ontvallen natuurlijk Dolly Parton, grootheid. En samen met Kenny Rogers, Islands in the Stream. Blijft een geweldige plaat. We zijn aan het einde gekomen van dit tweede uur van Apeldoorn Sport. We komen straks na het journaal nog even bij u terug voor een gesprek natuurlijk met Dick van Groen over Achilles, oftewel handbal. En ik heb, u heeft nog te goed de uitslagen van gisteren, de zaterdagwedstrijden. Als het een beetje mee zit, komen dan ook de uitslagen, de volledige uitslagen van vandaag binnen. Ook die van 5D. Ik kan u helaas niks beloven, want daarvoor zijn we echt afhankelijk van anderen. Maar ik zie in ieder geval dat de tussenstanden van de andere partijen in de vierde klasse C onveranderd zijn gebleven. Ik zal ze nog even noemen. Dat zijn vooralsnog geen eindstanden, maar 0-1 in het voordeel van Loenemark op bezoek bij Lo. 0-0 altijd nog tussen Eldenia en SC Klarenbeek. En 2-1 de voorsprong voor HC 0-3 tegen Beekbergen. Dat zijn de tussenstanden die ik u wel kan melden. En wellicht dat dat inmiddels ook al eindstanden zijn. Goed, dat weten we nog niet en hopelijk straks dus wel. Dus ik zou zeggen, pak nog even een bakje koffie of een kopje thee, of misschien bent u al lang toe aan een andere alcoholische versnapering, licht alcoholische versnapering. Dat mag natuurlijk ook. U bent uw eigen baas. Daar hoor ik u straks en zie ik u straks graag terug in het laatste gedeelte van Apeldoorn Sport. Dus nu eerst dus het journaal en de reclameboodschappen. Tot zo.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen

0: teisterde de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Ja, de absolute slotfase van deze aflevering van Apeldoorn Sport. En die beginnen we niet met voetbal en terugblikken op dat wat geweest is. Maar we gaan even in gesprek met Dick van Groen. Zoals altijd, of tenminste op de meeste zondagmiddagen. Alleen we gaan het niet hebben over Achilles Achilles, de wedstrijden. Maar in ieder geval ook over schoolhandbal. Toch, Dick?
4: Ja, nou, zullen we daar eens mee beginnen?
3: Ja, laten we dat doen.
4: Nou, dat is komende woensdag, 30 september. En dat wordt zoals getrouwelijk gespeeld op de velden van Achilles aan de Laan van Kerschoten. Nou, en dat vraagt natuurlijk wat organisatievermogen, omdat er moeten 5 grasvelden aangelegd worden. Dat betekent lijnen trekken, doelen neerzetten. En dan wordt er ook nog gespeeld op 2 verharde velden, maar dat zijn voor hele kleintjes.
3: Mm-hmm.
4: Maar als je praat dus over 7 velden en je wil die ook laten fluiten en je wil de mensen ook nog wat rust geven, dan hebben we voor die middag 14 scheidsrechters nodig.
3: Oh.
4: Nou, waar haal je die dan vandaan? Kunst en vliegwerk voor Tineke Beke, moet ik zeggen. Ja, en dan vraag je misschien ook, hoeveel teams komen er dan? Nou, dat zijn dan circa 30 teams.
3: Zo.
4: En wat is het probleem? Je weet dat de scholen tegenwoordig een continu rooster hebben. Dus wij kunnen niet eerder beginnen dan om 2:30. En dat betekent dat de wedstrijden dus doorlopen tot 6:00. En dan is de prijsuitreiking pas om 6:30.
3: Oei.
4: Ja. En moet ik zeggen, wij zijn positief gestemd. Want als we naar de weersgesteldheid kijken, dan krijgen we de komende 3 dagen mooi weer. Dus het kan best een hele gezellige sportmiddag worden.
3: Ja.
4: Wij hoeven dat niet alleen te organiseren, maar we worden daarbij gesteund door de sportdienst van de gemeente Apeldoorn. En dat heet ACRES.
3: Ja.
4: Ja, nou dat was dus even een opening voor vanmiddag.
3: Ja.
4: En dan schakel ik met jou door naar de avond van gisteravond in de Sport op de Meen. De heren die hebben daar ontvangen Sport Utrecht. Dat is een combinatie tussen Houten en Semeritas. En ik moet je zeggen, eindelijk in de 4e wedstrijd hebben wij de punten in Apeldoorn weten te houden. 32-22 winst voor Filterkeer Achilles. En dat is een mooi resultaat. Maar dat ging niet helemaal direct erg goed. Wij starten niet erg flink. We kwamen niet op voorsprong. Alleen bij de stand van 7-7, die was bereikt daar een minuut of 12-13. Toen begonnen we eindelijk 2 doelpuntjes weg te lopen. En dat geeft wat vertrouwen. En dat zie je dan ook aan de einduitslag 32-22. Memorabele momenten als je liefhebber aan de kant zit. De eerste 5-6 minuten toch slordig spel, ook van Achilles. Ballen worden verkeerd afgespeeld, komen niet op de juiste plek aan. En dat gebeurde dus ook de laatste 6 minuten. Want anders dan loop je dus veel verder uit. En dan kan je wel op een stand komen van 40-22. Maar goed, ook moeten we blij zijn met de eerste 2 punten voor de thuisploeg. En ja, de volgende week dan wordt het weer een stuk moeilijker. Dan moet het eerste team richting Den Haag. Daar speelt het tweede team van Hellas. En ik moet zeggen, die jongens doen het heel erg goed. Een mooi team. Hebben er 4 gespeeld, 6 punten. Dus ik denk dat het heel moeilijk is als Achilles daar punten meeneemt uit Den Haag.
3: Ja, het is ook niet naast de deur.
4: Nee. Het probleem is natuurlijk ook dat er pas om 9:00 gespeeld wordt zaterdagavond. Dus ja, voordat je weer terug bent is het 11:30. Dus die jongens kunnen het vergeten. Stad zit dan potdicht voor hun.
3: Ja, hè? Ja. Als ze daar nog puff voor hebben dan, hè, natuurlijk.
4: Ja, inderdaad.
3: Mag en de dames?
4: De dames, dat heb ik de vorige keer al verteld. Dat was een probleem bij Achilles. We hebben in medio augustus tot, laten we zeggen, medio september hebben we problemen gehad met de bezetting. Gewoon 6 jonge mannen die zeggen plotseling

0: hun lidmaatschap op. En ik heb dus tot noden moeten vertellen vorige week dat het eerste damesteam en het tweede herenteam zich hebben moeten terugtrekken uit de competitie.
1: Oh,
0: dus we praten dus over een tweede damesteam wat speelt in de tweede klasse. En ja, daar heb ik eigenlijk nooit geen verhalen over. Want daar ga ik ook niet naar. Ja, niet kijken of zo nu en dan eventjes de neus laten zien.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar goed, wij concentreren ons dit seizoen alleen op de heren.
1: Dat is helder en duidelijk. Toch nog even terug naar dat handbal voor de school. Want je vertelde aan het begin, je moest behoorlijk wat scheidsrechters hebben. Is dat daadwerkelijk dan ook gelukt?
0: Ik heb met Tineke gesproken. Ja, we moeten nog 2 of 3 mensen zoeken. We hebben gisteravond in het sporthal natuurlijk ook ons best gedaan om nog even te kijken. Maar ja, als je kijkt bij die jonge mannen, die werken allemaal. Als je kijkt naar de scholieren, zeg maar jongelui tussen de 15, 16, 17 jaar. Die hebben dus een heel verschillend rooster, hè. Die komen soms om 4:30 uit school vandaan. Ja, en die krijg je dan niet meer bereid om naar het veld te komen. Dus het worden fluitisten die, laten we zeggen, dus een gemiddelde leeftijd wel boven de 60 jaar worden.
1: Oké. Nou ja.
0: Maar goed, het zijn korte wedstrijdjes. Ze fluiten er 2 achter elkaar. Vandaar dat we dus 2 keer 7 nodig hebben.
1: Ja, helder.
0: Ja. Het is een beetje op. Ben klaar?
1: Ja, dat dacht ik al. Dank je wel, Dick, in ieder geval voor je bijdrage. En dan op naar volgende week. En ik wens jullie in ieder geval ook een hele goede woensdag toe met het schoolhandbal.
0: Dank je wel.
1: Ja, fijne zondag. Dag. Ja, we gaan even eruit voor wat muziek. En komen dan straks bij je terug. We gaan luisteren naar Catch Your Trains van Scorpions. En we komen dan straks terug met uitslagen, rangen en standen van gisteren. En misschien wel van vandaag. Tot zo.

Dat was natuurlijk Catch Your Train van de Scorpions. En als er inmiddels rook uit uw speakers komt, dan kunt u nu weer even rustig gaan zitten. Want dat knalde er lekker uit, denk ik. We gaan naar de uitslagen van de gespeelde wedstrijden in de zaterdagcompetitie. En dan gaan we beginnen met CSV Apeldoorn. Die uitkomt natuurlijk in de eerste klasse B. Zij speelden thuis tegen VVOG. En de eindstand daar is 1-1 geworden. Wat betekent dat voor de stand in die eerste klasse B? CSV Apeldoorn is op de derde plek terug te vinden. 2 wedstrijden gespeeld. 1 gewonnen, 1 gelijk. 4 punten derhalve en een doelsaldo van +3. En waarom noem ik dat? Nou, volgende week moeten ze uit naar Veense Boys. En laat die nou tweede staan. Met hetzelfde aantal wedstrijden uiteraard. 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk. En dat betekent dat zij hetzelfde aantal punten hebben. 4, maar met een doelsaldo van 4 doelpunten in de plus. Kortom, dat is een mooie wedstrijd volgende week. En een zware wedstrijd voor CSV, al is het natuurlijk nog vroeg in het seizoen. Overigens staat Ede eerstes met 6 punten de volle buit uit de eerste 2 wedstrijden. CSV natuurlijk altijd nog ongeslagen. Dat kunnen ze natuurlijk wel mooi zeggen. We gaan door naar Robur en Velocitas, die uitkomt in de tweede klasse M. Zij gingen op bezoek bij Helios en verloren die wedstrijd 3-2. En dat betekent dat Robur in die tweede klasse M op de 13e en 1 na laatste plaats is terug te vinden. 0 punten hebben zij. En ze moeten volgende week uit naar Richtersbeek. Die staan 11e en die hebben ook 1 keer gelijk gespeeld. Dus die hebben een puntje te pakken. Dat moet mogelijkheden zijn voor Robur. Gaan we door naar de derde klasse E, waar we Columbia en Groenwit tegenkomen. Wat hebben zij gisteren gedaan? Columbia ging naar Avendo 57 en ging met 4-1 de Bietenbrug op. Oftewel verliespartij in die derde klasse E. En Groenwit ontving thuis SV de Paasberg. En die deed iets beter, want 6-2 winst daar thuis voor Groenwit. Wat betekent dat voor de stand in die derde klasse E? Allereerst maar eens kijken naar Columbia. Die staan 10e met 3 punten. En zij komen volgende week uit thuis tegen Candia 66. En die zijn terug te vinden op de 11e plek. Dus 1 plekje lager. Kansen misschien voor Columbia. Al is dat natuurlijk erg lastig zeggen zo vroeg in het seizoen. Groenwit, 5 dus. Die doen het wat dat betreft prima naar behoren. 3 punten uit 2 wedstrijden. En zij gaan volgende week uit naar WAVV en die staan 9e. Gaan we door naar AGOVV in de 4e klasse B. Samen met Albatros, Alexandria en Prins Bernhard. Eerst maar eens de uitslagen erbij pakken. AGOVV ontving thuis FC Jeugd en verloren die wedstrijd nipt met 3-4. AGOVV dus nog altijd puntloos. Albatros ging op bezoek bij Blauw-Geel en won die wedstrijd 0-2. En Stroe tegen Alexandria, ja, daar heb ik geen uitslag van. Er staat helemaal niks bij van, de wedstrijd is afgelast of wat dan ook. Dus dat moet ik u schuldig blijven. Prins Bernhard, daarvoor heb ik wel een uitslag. Die ging op bezoek bij SKV en die wedstrijd eindigde in 3-3. Wat betekent dat alles voor de stand in die vierde klasse B? Gaan we eerst kijken naar AGOVV. Ja, ik noemde het al. 0 punten staan dus 12e en laatstes in die vierde klasse B. En ja, op zich nog vroeg in het seizoen enzovoort. Maar inmiddels in 2 wedstrijden al 12 doelpunten tegen. Ja, dat is natuurlijk een zorgelijke zaak voor AGOVV. Volgende week mogen ze een uitwedstrijd in Otterlo spelen. En Otterlo staat op dit moment op de 10e plek. Alexandria, 5 dus, met 3 punten uit 1 wedstrijd. Dus die wedstrijd is ook niet inderdaad verwerkt tegen Stroe. En zij spelen thuis tegen Prins Bernhard komende week. En dan heb ik het natuurlijk over 3 oktober, aanstaande zaterdag. En zij dus staan op die 5e plek, maar dat had ik wel gezegd. Albatros staat op de 6e plek, daar vak onder Alexandria. Zij hebben 3 punten, maar dan uit 2 wedstrijden. En zij spelen volgende week thuis tegen SDS 55. En dat is de nummer 2 van de competitie. Ten slotte, Prins Bernhard, 9e, 1 punt uit 2 wedstrijden. En ik had het al gezegd, die moeten

op bezoek bij Alexandria. Gaan we als laatste voor de zaterdagcompetitie naar de Apeldoornse Boys, WWNA en ZVV, oftewel vijfde klasse C. En dan de wedstrijd van ZVV tegen Elspeet, die is afgelast, daar is dus niet gespeeld. Apeldoornse Boys speelde thuis tegen de Veluwse Boys en wonnen die wedstrijd 1-0. En Gorssel tegen WWNA. WWNA ging er hard af tegen Gorssel op bezoek daar. Met maar liefst 6-1. En dat brengt de stand in de vijfde klasse als volgt voor de Apeldoornse clubs. Apeldoornse Boys staat zevende met 3 punten uit 2 wedstrijden. En zij ontvangen komende week thuis ZVV. Een mooie derby dus. WWNA, die staan 12e en laatste. En zij hebben ook een probleem met het incasseren van doelpunten. 11 tegendoelpunten maar liefst in 2 wedstrijden. Dat is echt te veel. Zij gaan komende zaterdag thuis spelen tegen Almen. En dat moet kansen bieden, want die staan 10e. Ten slotte ZVV, 0 punten uit 1 wedstrijd. En zij moeten dus, zoals gezegd, op bezoek bij Apeldoornse Boys, op zoek naar die eerste punten van deze competitie. Dat waren de wedstrijden van gisteren. En inmiddels kan ik vertellen welke uitslagen in die vijfde klasse D, hoe die ongeveer zijn geweest. In ieder geval van Ordebos is de uitslag binnen. Ordebos ontving thuis SHE en ging met 0-1 onderuit. Dat betekent dat Ordebos nog altijd zonder punten is. Als ik dat helemaal goed gezien heb. Nee, dat heb ik niet helemaal goed gezien. Excuus. Ze hebben de vorige wedstrijd gelukkig gewonnen. 3 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. En zijn daarmee op de 5e plek te vinden. En dat is de enige uitslag van deze 5e klasse. Victoria Boys was vandaag vrij. En de wedstrijd TKA tegen SV Vaassen, daar is helaas nog geen stand van beschikbaar. Nog eentje en nog 1 keer kijken of de uitslagen van de wedstrijden in de 4e klasse C allemaal binnen zijn. In ieder geval die van Beekbergen. Zij gingen op bezoek bij HC 03. En de tussenstanden werden al in de afgelopen paar uurtjes genoemd. De eindstand is uiteindelijk geworden 3-2 in het voordeel van de thuisploeg HC 03. Verliespartij dus voor Beekbergen. Loenemark, die wist de wedstrijd te winnen op bezoek bij Low. En die wonnen die wedstrijd met 1-2. En de laatste wedstrijd, Eldenia tegen Klarebeek, deze uitslag is nog niet binnen. Betekent dat voor die stand in die 4e klasse C, Beekbergen is op de 3e plek terug te vinden met 3 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. Loenemark ook 3 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. En zij zijn terug te vinden op de 5e plek. Klarebeek, de stand is daar dus nog niet helemaal bijgewerkt. Die hebben dus nog de wedstrijd, de uitslag, die is nog niet verwerkt. En dat betekent dat zij op dit moment op de 9e plek zijn terug te vinden met 1 puntje uit 1 gespeelde wedstrijd. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lange, lange uitzending van Apeldoorn Sport van 27 september 2026. Ik ga mijn dank uitspreken en allereerst naar Dio Barmentlo voor de techniek en de keuze van de muziek. Top, was hartstikke fijn om met je samen te werken. De redactie was in handen van Theo Witt. Locks. Ook Theo natuurlijk bedankt. En ik bedank ook onze verslaggevers ter plekke, Gerard Philipsen, John Overvelde en Herwin Roosendaal. Maar als allerbelangrijkste dank ik u, luisteraar, voor het luisteren. En ik hoop dat u er volgende week weer bij bent voor een nieuwe aflevering van Apeldoorn Sport. Tot dan. Dag.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn-demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jetten benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Ik zeg een hele goede middag.
1: Ja, hele goede middag. Is er een probleem, Tim?
0: Ja, het is aan het knopje verkeerd. Oh, zo, dat is beter, voordat hij dadelijk gaat piepen. Ja, het is weer aflevering 50.
1: Ja,
0: we schrijven de laatste zondag van september. Het is alweer 27 september. Heb je een fijn weekend gehad?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, lekker, ja. Ja, nee, jij ook.
1: Ja, lekker rustig.
0: Ja, lekker veel sport erop. 2K wielrennen is bezig. Ja, daar heb ik dan weer van genoten. Gisteren goud gewonnen met kom ik dan weer niet op de naam, hè?
1: Ik heb geen idee waar we goud mee hebben gewonnen. Ik heb er niks van
0: Demi Vollering. Ja, nee, Nederlandse. Ja, dat is dan weer mooi. Goud gewonnen. Dat was wel knap. En wat nog meer? Ja, heel veel sport sowieso erop. Het WK wielrennen voor de mannen is nu bezig, as we speak. Ik vind dat wel fijn, hoor, om s'avonds lekker wielrennen te kunnen kijken.
1: Ja, ik heb daar niks mee.
0: Nee, Nederland zelf toch moet dadelijk voetballen. Dus ik hoop dat je gewoon lekker de radio aan blijft houden. En dat je dan op de achtergrond gewoon het voetbal op hebt staan. Vind ik ook wel leuk, nieuwe bonuscoach. Ja, je hebt daar allemaal niks mee.
1: Nee, helemaal niks.
0: We begonnen met NXS en Never Tear Us Apart. Heb ik jou alles verteld hoe die is overleden?
1: Nee, dat heb jij nog niet verteld.
0: Nee, dan gaan we heel smakelijk beginnen.
1: Oh.
0: Ze weten het niet zeker. Of het was zelfmoord, of het was

0: een ongelukje. En ik heb laatste keer gelezen dat ze toch meer aan het neigen zijn naar een ongelukje. En hoe denk je dan, hoe kan een ongeluk nou op zelfmoord lijken? Ze hebben hem gevonden in een hotelkamer.
1: Ja.
0: En hij had een riem om zijn nek. En het idee was eigenlijk dat hij... ik weet niet of ik het moet vertellen. Alsof hij zichzelf aan het bevredigen was. Maar dan ook met worst-seks erbij.
1: Een beetje wat... hoe heet hij? Die Kill Bill ook heeft gehad? Die man?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: David Carradine, die had dat volgens mij ook.
0: Oh ja, dat kan. Dus
1: auto-erotisch ongeluk volgens mij.
0: Ja, zoiets. Ja. Dus ja. Dan ben je net aan het verstikken en dan moet je het op tijd loslaten. Dat schijnt dan helemaal hip te zijn. Maar bij hem is dat dan dus net niet gelukt. Nee. Maar ook het idee als je hem dan vindt op de hotelkamer.
1: Ja, dat zou wel schrikken zijn.
0: Ja, sorry mensen, ik zie het al helemaal voor me. Dat je dan naakt en dan, dan heb je iets in je hand en dan krijg je het niet los. Nee, ja, dus ze weten niet zeker of het nou echt zelfmoord is geweest of dat het een seksueel ongelukje is geweest. Ja, doe je voordeel mee. Lekker veel muziek klaarstaan, volgens mij.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Zullen we gewoon lekker... Heb je nog wat te vertellen? Jij zit over twee weken al op vakantie, hè?
1: Ja, dan ben ik geland.
0: Moeten we nog iets van Turkse muziek draaien? Want vorige week hebben we een thema-uitzending.
1: Ja, dan moeten we zo even kijken of
0: heb
1: we
0: je Turkse muziek?
1: Tarkan?
0: Ja, dat is het enige wat ik kan bedenken.
1: Voor mij ook.
0: Ik weet ook niet of die live is en of we dat zo 1, 2, 3 kunnen vinden.
1: We gaan ons best doen. Hadden we kunnen voorbereiden. Maar
0: hadden we kunnen doen. Wat hebben we nog meer van Turks?
1: Dan vraag je hele moeilijke dingen zo voor.
0: Ik zou zo wel even aan Spotify vragen. Misschien dat we dan iets aan de computer moeten draaien, want die heb ik ook bij me. Even kijken. Wat had ik ook weer? Maakt het nog wat uit wat we doen? Want ik heb een cover klaarstaan en ik heb de originele artiest klaar. Zou ik de originele artiest doen? Want daar kan ik ook nog wat over vertellen.
1: Ja, dat is goed.
0: Volgens mij heb ik, dat vind ik dan altijd leuk als er stagiaires zijn, om die opdracht te doen. We hebben namelijk Billy Joel klaarstaan. We didn't start the fire. En dan zeg ik altijd voor de grap als ik een stagiaire voor me heb. Dadelijk ga ik je over vragen. En dan wil ik weten welke onderwerpen hij allemaal te sprake heeft gebracht. Want je weet waar het nummer over gaat. Maar weet je hoe die aan dit nummer is gekomen? Nee. Dat heb ik ook al een keer verteld.
1: Ja, maar je vertelt mij heel veel.
0: Je moet een keer gaan opletten. Hij schijnt een keer uitgedaagd te zijn door een klein jongetje. En die schijnt tegen hem te hebben gezegd... Wat heb jij allemaal in je leven meegemaakt? En toen is Billy Joel gaan nadenken. En toen heeft hij dus We Didn't Start the Fire gedaan. En je hoort volgens mij tussen 1950 en... Ja, wat is het? 1980 hoor je allemaal gebeurtenissen voor mij komen. En hij schijnt zelf moeite te hebben om dit te zingen als hij op het podium staat.
1: Ja, dat vind ik niet heel moeilijk, nee.
0: Nee, daarom. Dus nou weer de vraag. Hè? Dus pak je pen en papier er maar weer bij. Welke belangrijke gebeurtenissen ga je allemaal tegenkomen? Kom het maar aan.
1: Billy Joel, We Didn't Start a Fire.

0: Ik had hem erin gezet, of jij?
1: Jij had hem erin gezet.
0: Ja, maar je vindt hem ook leuk.
1: Ja, ik vind hem leuk.
0: Ik vind het een hele mooie uitvoering.
1: Ja,
0: volgens mij was ik op straat aan het lopen, staat hier mijn favoriete lijstje. Toen dacht ik, daar heb ik alweer zin in. En Piano Man. Ja, we zijn allebei heel erg fan van Family Guy. En er is een aflevering en dan zitten Pieter en zijn vrienden zitten in de Dronken Klim. En Barry Manilow gaat naar Koa komen. En dan zitten ze eerst van, we gaan er naartoe. Dan gaan we ze alle mensen uitlachen, want we vinden het allemaal niks.
1: Nee, dan vinden ze het toch allemaal wel leuk.
0: En dan is het van, hij heeft maar één leuk nummer. Mandy is wel leuk. Ja, nee, dat nummer is ook wel leuk. Ja, dat nummer is ook wel leuk. En op een gegeven moment, we gaan er naartoe. En dan zitten ze daar. En dan heeft Barry Manilow, die zegt van, voor dit nummer zoek ik een specifiek iemand voor op de dinges. En dan vraagt hij de eerste dame en de naam. Nee, vind ik geen leuke naam. En bij die twee namen, nee, vind ik ook geen naam. En roept hij wel allemaal namen. En dan Pieter. En dan op een gegeven moment, Quagmire. En dan mag Quagmire naar het podium komen. En dan zingt hij Mandy. En dan, Quagmire. Jij hebt hem niet gezien.
1: Jawel, ik heb het even nagezocht.
0: Ja.
1: Het was seizoen 6, aflevering 9, genaamd Back to the Woods.
0: Ja.
1: En ik zit nu halverwege seizoen 11.
0: Oh,
1: dus ik heb hem ergens gezien.
0: Maar ik vind hem zo grappig. En dan echt op die schoot zingen. En dan, Quagmire. Hij kwam bij mij voorbij bij een short, kwam die weer voorbij. Dus ik denk, laten we Barry Manilow maar draaien. Copa Cabana vind ik ook altijd wel erg leuk.
1: Ja, dat vind ik denk ik de leukste van hem.
0: Ja.
1: Als ik zelf zou moeten kiezen, zou ik voor de Copa Cabana gaan.
0: Ja, ik zit even te kijken. Jan heeft natuurlijk nog meer hits. Maar dat zijn eigenlijk de enige twee nummers die ik ken. Can't Smile With You, Ziggy, Somewhere Down the Road. Dat zegt me allemaal niks. Hebben we al een keer gedaan? Oh nee, Copa Cabana.
1: Hebben we die nog niet een keer gehad? Misschien een keer.
0: Hier staat long version achter. De live version hebben we al gehad. Ik dacht ook dat we Mandy ook al een keer hadden gehad, maar blijkbaar niet.
1: Komt hij nu voorbij.
0: Nee, ik heb nog nooit. Nee, ik zeg niks.
2: Isn't it the greatest?

0: Ringo Starr met Down Under.
1: Ja, even kijken. Mag ik een nieuw jingletje uittesten?
0: Want
1: het is bijna, het is bijna half zes. Het is fijn als je live bent, dan kun je precies zien hoe laat het is. En het is weer tijd voor het album van de week. En moet ik even kijken? Ja, ik had dit bedacht.
2: Het live album van de week.
1: Herken je het?
0: Ja, ik herken het, ja.
1: Ik kwam hem tegen. Ik denk, oh, die is ook wel zo leuk als achtergrond dingetje. Die is ander wat spannender, maar deze is dan wat... Ja, het, ja, is, wat zondag, het is zondag weer buiten. Het is lekker, het is mooi. Had je al wat gevonden?
0: Ja, ik heb wat gevonden. Zou ik beginnen?
1: Ja, nee, ja, kijk. En dan vul ik het eventueel aan over het live album van de week.
0: Ja, dat is goed.
1: Want we zaten even... Wij maken geen ruzie. Nee. Maar we waren een beetje in discussie aan van wie komt nou het live album. Want jij hebt 3 weken geleden heb je een track van het album gedraaid.
0: Not Unusual.
1: Ja, dat was het. Ja. En toen keek ik naar het album en toen zei ik, ja, zullen we het album van de week maken? Dus
0: wie heeft het dan uitgekozen?
1: Ja, kip en het eigen verhaal is dit, hè?
0: Ja, eigenlijk
1: ja,
0: wel.
1: Ja, daarom. Ja. Dus we gaan het samen doen.
0: Ja, dat is goed. Dan gaan we beginnen. Het album heet The Four Tops Live, met een uitroepteken erachter. En dat is het eerste live album van de Amerikaanse rhythm and blues en soulgroep The Four Tops. Uitgebracht in november 1966 door Motown. Het staat bekend als een van de platen die de enorme live-energie van de groep uitstekend wist vast te leggen. Het album werd opgenomen op 22 augustus en 11 september 1966 in de upper deck van de Rooster Tail, een bekende nachtclub in hun thuisstad Detroit. De opnames vonden plaats in het kader van de Motown Monday-serie, waarmee Motown zijn grootste artiesten wilde showcasen in een intieme clubsetting voor een uitzinnig lokaal publiek. De groep werd live begeleid door de iconische Motown huisband The Funk Brothers, met onder andere Earl Van Dyke op orgel en James Jamerson op de bas. Het album bevat spetterende live versies van hun eigen vroege hits, afgewisseld met soulklassiekers en popcovers uit die tijd. Bekende tracks op het album zijn onder andere Baby I Need Your Loving, Reach Out, I'll Be There, I Can't Help Myself en de covers It's Not Unusual and You Can't Hurry Love. Het ontvangst en succes, want het album is goed ontvangen. In het Verenigd Koninkrijk was het al helemaal een schot in de roos. Het stond maandenlang in de top 10 en bleef in totaal maar liefst 72 weken in de Britse albumlijsten staan.
1: Ja, hun hit Reach Out, I'll Be There werd als single uitgebracht op 18 augustus 1966. En net 4 dagen voor de eerste show was dat. Om te zorgen dat de kerstverse hit optimaal live vastgelegd kon worden, werd in september de tweede opname ingepland.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dan merk je
0: vandaar
1: toch
0: niet... dat hij dus op, wat was het, 22 augustus en 11 september is opgenomen.
1: Ja, ja. Je hebt de ChatGPT gebruikt.
0: Nee, andere.
1: Oh, Gemini.
0: Ja.
1: Oh, nee, maar ik heb ook Gemini gebruikt. Maar dan merk je toch dat het iedere keer weer verschillend is.
0: Want ja,
1: bij mij stond dat. Maar nee, ja, nou ja, we zijn bijgepraat.
0: Ja, volgens mij zijn we helemaal compleet.
1: Ja, wat heb ik klaarstaan? Het heeft te maken dat wij net Ringo Starr draaiden.
0: Ja, dat klopt. Want de Four Tops hebben een cover gedaan van Michel. En dat is mijn track van het album.
3: Thank you so much.

0: spontane dingen zijn toch het leukste, of niet soms?
1: Jazeker.
0: Ja, we hadden net een blokje Beatles. Ik denk, ach, zullen we dan Come Together ook maar doen?
1: Ja.
0: Ja, nee, dan om.
1: Uitgevoerd door Aerosmith.
0: Uitgevoerd door Aerosmith. Staat op het bootleg-album.
1: Volgens mij is het niet echt een bootleg meer. Want die is ook gewoon normaal gereleased nu.
0: Ja, maar het heet wel zo, live.
1: Ja, hij heet wel zo.
0: En,
1: ja.
0: En misschien kunnen we dat ook nog een keer album van de week maken.
1: Hebben we niet Aerosmith al een keer gehad?
0: Ja, maar dat maakt toch niet uit.

0: Nee, dat is ook weer zo.
1: Nee, daarom. Want even kijken. Ik zie hier Modder Popcorn. Die was van James Brown, toch?
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat zie ik dan alweer staan. Mama Kin, heb ik door jou leren luisteren.

0: Hij gaf aan bijvoorbeeld Fazil Say.
1: Dat nooit is,
0: Nee, ja, ik ook niet pianowerk en jazz geïnspireerde klassiekers. Denk ik, daar ga ik niet plezier mee doen. Even kijken, misschien dat het voordien had je nog eentje kunnen doen. Ik had Kardak Turkeleur, een gezelschap dat traditionele volksmuziek uit heel Antilonië aan de buiten brengt. Ja, daar ga ik ook geen plezier mee doen.
1: Nee.
0: En ik kwam nu uit bij Duman. En Duman is Turks voor rock. En is een van de absolute boegbeelden van de moderne Turkse rock. Opgericht in Istanbul in 1999. En wat Duman uniek maakt is de unieke crossover tussen 90 Seattle's grunge, alternatieve rock, met duidelijke invloeden van bands als Pearl Jam en Nirvana. En melancholische, lijpslepende dynamiek van Anatolische volksmuziek en arabesk.
1: Oké, nou ja, ben benieuwd.
0: En weet je, ik heb je weggezien, want anders kun je dat meteen zien wat ik allemaal aan het zoeken ben. Dan is die verrassing er ook af. Dus we scheiden nog steeds tegenaan. Dit is van het live album Concert. Dit is het meest gestreamde nummer van het album.
1: Oké, dat zal dan wel goed zijn, denk ik.
0: Ja, daarom, dat denk ik ook. Dat klinkt zo. Ja, echt speciaal voor jou. Turkse muziek.
1: Nou, dankjewel.
0: Benieuwd wat je ervan vindt.

0: my girl.
1: Ja, leuk.
2: Ja, toch?
1: Ja, nee, ja, ik heb altijd wel een zwak voor de man.
2: Ja, zeker.
1: Eerlijk in.
2: Hij kan ook wel zingen. Rick Astley en zijn versie van My Girl.
1: Ja, en die heeft eigenlijk maar één grote hit gehad, hè?
2: Ja, dat was. Nou, nog wel een paar hitjes, maar de echt grote hit is.
1: Ja, Never Gonna Give You Up. Ja. En dat was een paar jaar geleden in Engeland, waren de verkiezingen. En toen waren mensen aan het zeggen: je moet op Rick Astley gaan stemmen.
2: Ja, he will never gonna give you up, never gonna let you down.
1: Ja. Dat vind ik dan wel weer humor. Ik zit even te kijken. Het is alweer bijna de klok van 6 uur. Het laatste uurtje gaat eraan komen. Ik hoop dat je gewoon de radio lekker laat aanstaan. Zat dat voetballer gewoon maar lekker zonder geluid op. Weet je, jij kijkt geen voetballen, maar dat heeft toch geen zin, dat geluid. Want hij vertelt alles wat jij ook ziet.
2: Ja, nee, dat schiet al eigenlijk niet op. En je moet gewoon kijken naar de kleur shirtjes. Ja, of daarom, het naar het goede doel gaat.
1: Ja, daarom.
2: Kun je het zelf wel bij elkaar doen.
1: En dat soort dingen. He, want dan zeggen ze toch weer, ja, de bal wordt overgespeeld. De keeper heeft de bal. Oh, dit is een penalty. Dat zie je ook allemaal zelf. Dan kun je ons lekker op de achtergrond aanhalen. En er komt eigenlijk nog wat Turkse muziek aan. Ik heb een rock and roll medley klaarstaan. R.E.M. gaat voorbij komen. Album van de week. Mijn nummer gaat nog voorbij komen. Kortom, heel veel muziek. Ja, hij is eruit gegooid bij Ed Sheeran, hè?
2: Ja, uit het voorprogramma.
1: Uit het voorprogramma. En ik heb daar geen mening over. Maar ik vond het wel zo sneu tot ik vond dat ik hem wel moest gaan draaien. Kent Holders, Macklemore en Ryan Lewis en Ray Dalton.

0: Happy Thanksgiving, people. Thank you guys for having us. Appreciate it. Spotify is awesome. You people are awesome. We are now a family.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Put up one more time. For the man, the legend, Mr. Brinton Wood and his band.

0: Je werd ook meteen vrolijk van, of niet soms?
1: Jazeker, dat is een hele vrolijke opener van het tweede uurtje.
0: Ja, ja, goedenavond, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ik zal je missen, hè? Want het is twee zondagen in radio. Maar ik ben ook wel blij dat je even lekker weg bent.
1: Oh, en bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Nee, maar dan heb ik een keer twee hele dagen achter elkaar vrij.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, snap je? Dus dat hey, ik had gisteren alleen mijn vrije dag. En dan, zoals, maar dan had ik ook wel allemaal afspraken staan. En vandaag ook weer. En dan wil ik wel weer uitslapen. En dat is dan ook redelijk gelukt. Maar dan schrik ik toch wakker. Want dan, wat ik dan zo heerlijk vind, is om op de bank te liggen en dan sport op te zetten. En dan doe ik allemaal van die hazenslaapjes tussendoor. Maar dat kan nou niet, want dan ben ik weer bang dat ik slaap. En dat ik jou dan om 4:45 moet gaan appen. Ik kom eraan, ik heb me verslapen. Dan denk ik ook, wat een mafkees. Dus volgende week, of nee, over 2 weken de zaterdag en de zondag vrij.
1: Oh, en die week daarna weer.
0: En die week daarna weer. Ja, ik ga misschien wel weer dingen doen, maar ik heb daar wel weer zit in. Hier ben ik vrolijk van. Dit was de Oegum Boegum Song van Brenton Wood. En die heb ik dan weer ontdekt in de laatste seizoen, wat uitgezonden seizoen 4 van Richard. En hij zat in aflevering 2. En ja, ook weer in die scène, ik werd er gewoon weer vrolijk van. Ik kan er niks aan doen.
1: Ja, nee, het is ook gewoon een lekker vrolijk nummer.
0: Daarom. Ja, ik heb een keer een hele documentaire zitten kijken, want we gaan gewoon lekker verder. En dat had inderdaad ook te maken met dit album. Want we gaan nu uit 1970 het album Mad Dogs and Englishmen klaarstaan. En dat is een album van
1: Joe Cocker.
0: En hij doet daar ook met Leon Russell, treedt hij daarmee op. En
1: dat klopt. Die zit trouwens in dit nummer. Hij verzorgt de piano. En in het achtergrondkoor, daar zat Rita Coolidge.
0: Ja, ja, en maar dat is een hele documentaire over hun en hoe dat allemaal gemaakt werd, enzovoort, enzovoort. En volgens de Beatles is de uitvoering, die hebben we niet klaar zijn, die hebben we al een keer gedraaid, With a Little Help from My Friends, de beste uitvoering die er ooit is gedaan.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: hebben ze gezegd. Ik zit nou te denken, The Dolphins Cry. Ja, kunnen we ook nog draaien volgende week.
1: Ja, leuk.
0: Ja, nee, ja, we hebben al veel meer muziek. Maar dat is even een spontane ingeving wat ik heb. Dit is van The Band. Origineel.
1: Ja, het origineel is van The Band. Maar hij is nu dus uitgevoerd door Joe Cocker.
0: Ja, en onze station manager die vindt dit het beste nummer. Een van de beste. Als je als hij ooit een keer de matinee presenteert,
1: dan zou ik hem erin zetten.
0: Dan moet je de weight van de band inzetten. Dan scoor je punten bij de man.
1: Nou,
0: dat is goed, dat weet ik. En als hij nou luistert, speciaal voor jou.
1: De weight van Joe Cocker.
0: Oh, verkeerde knop.

0: Rammstein was dat met Armee der Tristen.
1: De concertagenda.
0: Ja, het is half eigenlijk, want Rammstein die komt met een film. Maar genaamd Rammstein Live in Mexico City. En die gaat uitkomen op 4 november 2026 in de Nederlandse bioscoop. Voor een gelimiteerde tijd. Dus vanaf 4 november. En dan draait hij dat weekend ook nog. En dan gaat hij er alweer uit.
2: En maar dan komt hij waarschijnlijk op een streamingsdienst. Kun je hem kopen op Blu-ray of DVD of wat dan ook.
0: Ja, op 20 november dan komt het album uit. Ja. Zou dan ook nog een keer live album van de week kunnen maken.
2: Ja.
0: En als je de fysieke versie koopt, dan kun je hem zowel op CD en Blu-ray kopen. Of gezamenlijk. En hij komt ook op LP uit. En een super deluxe verzamelaarseditie met een masker erbij.
2: Ja, ja, nee, oké. Okay. Dit is wel concertnieuws, heb je gelijk in. Mm-hmm. Maar zullen we een echte concertagenda er even bij pakken?
0: Ja,
2: helemaal. Want Oasis komt naar Nederland. Vorige keer hadden we het over dat de rol al bezig was. En ze hebben het nu bevestigd dat ze in juni, juli, ik had het kunnen uitzoeken, in de Johan Cruijff Arena staan. En er zijn alweer zelf extra shows aan toegevoegd. Niet in Nederland, maar er is volgens mij wel ruimte voor nog een extra show in Nederland.
0: Alleen was die niet al uitverkocht?
2: Ja, het is sowieso heel snel uitverkocht, want mensen willen toch allemaal Oasis zien. Het is wel irritant om daar kaartjes voor te aanschaffen. De goedkoopste plekken waren €90. Dan zit je helemaal bovenaan de Johan Cruijff Arena. Wat moest je doen? Je moest je registreren op de website. En dan kreeg je een code en daar kon je mee inloggen. En dan kon je eventueel kaartjes kopen.
0: Ja, als je geluk had. Hè?
2: Als je geluk had, ja.
0: Het is een soort loting systeem. Ja, het kon ook zijn dat je niet werd uitgekozen.
2: Ja, daarom. Dus die vraag is natuurlijk zo ontzettend hoog en groot. En noem maar op. Ik zat nou even te praten. Wie was dat nou? Die had dat nou laatst. Die zei inderdaad, die kaartjes waren duur. En die wou de kaartjes goedkoop houden.
0: Daar hebben we het ook een keer over gehad.
2: Roxy Dekker, toevallig, die heeft de kaartjes goedkoop gehouden. Maar die was dat volgens mij niet.
0: Nee, er was nog ook een internationale artiest die dat zei, volgens mij.
2: Ja.
0: Geen idee.
2: Nee, hadden we kunnen uitzoeken. Dit is van die concertreeks. Want als je het vorig jaar hebt gedaan en je komt in 2027... ben je het dan aan het verlengen? Ja, dus dezelfde concertreeks, toch?
0: Als het dezelfde tour nog is...
2: Ja,
0: dan
2: weet ik niet.
0: Is het hetzelfde concert waarschijnlijk.
2: Ja, weet ik niet. Dit is opgenomen op 16 augustus 2025. Dit jaar hebben ze niet getoerd en volgend jaar komen ze weer.
0: Misschien is het een nieuwe tour, misschien niet.
2: Nee, dit is in Dublin opgenomen. Dat slaan ze nu over. In 2025 hebben ze Nederland. Ja, zullen we het gewoon als één grote tour doen?
0: Ja, dat is goed.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Dit is Wonderwall opgenomen in Dublin. 16 augustus 2025, Oasis.
3: Where the fuck would we be all be without Wonderwall, eh? Where would we be? Selling carpets or some shit like that.

0: Ik heb hem in mijn favorietenlijstje gezet. Ik vind hem heel mooi.
1: Nou, graag gedaan.
0: Ja, ik vind hem zelfs nog mooier als de gewone uitvoering. Die vind ik al af en toe leuk om te draaien.
1: Ja, ik weet niet. Ik kan ze allebei wel hebben.
0: Ja, nee, maar deze. En één nummer wat ervan afgeleid is, die kun je niet hebben.
1: Nee, de gekke remix van... Hoe heet die ook alweer?
0: Gigi D'Agostino.
1: Die bedoel ik.
0: Ja.
1: Nee, die vind ik dan weer niks.
0: Nee, ja, die vind ik dan ook wel weer leuk. Ik zit even twee dingen tegelijk te doen. En ik zit even met een schuinoog naar de klok te kijken. Dus,
1: eigenlijk doe je drie dingen tegelijk?
0: Dadelijk denken mensen dat ik dat echt kan. Het is bijna 6:30. Dus mijn track van het album van de week. Ik heb I Can't Help Myself, Sugar Pea Honey, uitgezocht van de Four Tops.

0: De Scorpions en hun versie van Dust in the Wind.
1: Ja, en volgende week komen ze ook nog wel een keer voorbij, hè? De Scorpions.
0: Ja, het is een dier, hè?
1: De daarom. Over dieren gesproken, ik kon niet kiezen. Ik vind eigenlijk maar twee nummers van hen leuk. Misschien vind jij wel meer nummers van Whitesnake leuk?
0: Niet zozeer van Whitesnake zelf, maar die zanger, David Coverdale...
1: Ja.
0: Die heeft ook een tijdje gefunctioneerd als leadzanger van Deep Purple.
1: Oh,
0: toen Ian Gillan wegging.
1: Ja, okay,
0: dus daar vind ik dan ook wel weer wat nummers
1: van. Oh, er was ook nog iemand overleden. Maar die heeft nooit een hit gehad in Nederland.
0: Oh, ja. Misschien dat hij aan het einde van het jaar live, nog voorbij komt.
1: Nee, ik had er geen live werk van. Maar dat schiet me even te binnen, omdat we er altijd bij stilstaan.
0: Ja.
1: Ben Saunders is overleden, die heb ik al gedraaid.
0: Ja.
1: Maar even terug. Ik denk nou, een slang moet er ook bij komen. Dus White.

0: Ik kon niet kiezen. En toen heb ik toch eindelijk gekozen voor volgende week voor het andere nummer van hun. Maar gelukkig ben je het ermee eens dat je dit ook een lekker nummer vindt. En het is, staat op het album Unzipped. Dat is een heel album met akoestische versies van Whitesnake. En dit is opgenomen in Tokio. 5 juli 1997 is This Love. Dus volgende week gaan we die andere grote hit van hun
1: Here I Go Again, ja. Volgende week.
0: Ja, en ja, dit is akoestisch. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

0: René Vroger, had ik zin in. Jij vond hem ook leuk. Alles kan een mens gelukkig maken. Heb ik inderdaad verteld dat het geschreven is door de heren van
1: het Goede Doel.
0: Ja, Henk en Henk. En dat Henk Westbroek, die was bij de opnames aanwezig. En René Vroger, die houdt heel erg van een galm. Mm-hmm. En een galm, dat vindt hij dan helemaal geweldig. Maar die Henk, die vond dat, Henk Westbroek vond dat helemaal niks. En die heeft schijnbaar René Vroger het nummer en opnieuw op laten zingen. En opnieuw laten zingen. En bij de 20e keer was hij zo moe dat hij die galm niet meer kon. Dat ze dus daarom die opname hebben gebruikt. Ja, had ik beloofd. Soms lukt het me om mijn beloftes te onthouden. En waar te maken. Jij gaat over 2 weken zit je in Turkije. Zit je in een laat vertrekje?
1: 12:05 vliegen we.
0: Dan ben je er wel.
1: Ja, dan ben ik geland.
0: Is het 3 uurtjes vliegen?
1: Ja, 3 uurtjes vliegen. Ja.
0: En het tijdverschil is 1 uur volgens mij. Hè?
1: Ja, klopt. Hetzelfde als Griekenland.
0: Nog een keer Turkse muziek. Theoman, ook weer live uit Turkije. En wat het is, ja, we gaan het kijken.
2: Şimdi şöyle bir program yaptım. Bilginçliği olsun istedim. Dedim ki 96 yılından bugüne kadar olan biraz çalışkan geleceğim oraya doğru. Sözleri de unuturum. Tek gitarla.
0: Ik pakte het kortste. Maar dat is dan niet de bedoeling. Dan zit hij dus te lullen. Ja, zit nog even wat anders.
1: Hij begint nu te spelen. Dus
0: misschien... Ja, maar dat is allemaal 32 seconden.
1: Oh nee, dat schiet niet op mij.
0: Even kijken of dit dan... Ik probeer even wat anders. Heel slecht, want ik zal dat wel even uitleggen. Wij draaien alles uit Spotify. Mm-hmm. En dan kunnen we dat heel moeilijk voorluisteren. En dit was een spontaan idee. Nog eens wat anders van Theoman. Kijken of hij hier ook gaat praten. Nee, ik hoor meteen muziek. Phew.
2: Ben hep sana gelirim, beni anlasın diye tenim.

Alison Krauss en The Union Station had ik er voor je klaarstaan. Die stond afgelopen week in de lijst van de Blood Rolling Stone met de beste country nummers. En toen kwam

0: deze live uitvoering tegen. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Baby, now that I found you. En weet je van wie de origineel is?
1: Nee, maar ik denk dat jij mij dat nu gaat vertellen.
0: Ja, maar ik ben aan het opzoeken. Die is van de Meters. Dit was een soulversie en zij maakte een aparte country nummer voor. En wist je dat zij heel erg lang de dame is geweest met de meeste Grammy Awards?
1: Nee.
0: Het record heeft ze moeten overdragen aan weet je wie?
1: Geen idee.
0: Beyoncé. Ja,
1: okay.
0: Ja, maar ja. Ze heeft heel lang dat record gehad. Graag, hè, dat je dan dat zij dus de meeste Grammy Awards heeft gehad, maar dat wij haar dan ook helemaal niet kennen, alleen van dit liedje.
1: Ja, dat is eigenlijk wel jammer.
0: Herkende je het liedje of zeg je het zei me ook helemaal niks?
1: Nee, het zei me helemaal niks.
0: Ah.
1: Nee, maar ik vond het wel een leuk nummer.
0: Ja, nee, ja, het is een prachtig nummer is het. Ik zit even te kijken. Ja, we hebben er nog eentje te gaan. Voor de klok van 7 uur. Volgende week, ja, dan staat het in het teken van Dierendag. Want dan is het ook 4 oktober.
1: De Dierendag special.
0: Ja, dat vind ik dan ook erg leuk als het 4 oktober
1: ja,
0: is.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: We hebben volgens mij meer muziek als dat we tijd hebben dan.
1: Dat is heel vaak het geval.
0: Ja, dat is heel vaak. Ja. Maar ik zag sport vandaag ook weer eerder weggaan. Misschien kunnen we wel stiekem inbreken.
1: Moeten we even kijken.
0: Ja, dit doen we dan gewoon stiekem. Ja. Moeten we eigenlijk, ja. Ja, ach, ja. Nou, ik hou wijzelijk mijn mond nou, voordat ik daar domme dingen ga roepen. En ik heb al zoveel domme dingen geroepen vandaag. Zo, waar gaan we mee uit?
1: We gaan er mee uit met Tina Turner en We Don't Need Another Hero.
0: En Thunderdome, wat is dat de tour?
1: Nee, dat is de Mad Max film. Mad Max 3, Beyond Thunderdome.
0: Zo. Ja, nee, ja. Maar met Thunderdome moet ik altijd denken aan dat hardcore stijlfeest. Nee, maar daar heeft daar niks mee te maken.
1: Nee, helemaal niks. Nee.
0: Oké.
1: Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
0: Guido, bedankt. Tot volgende week.

0: want to thank you for making this.
1: Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uur Harmonie van Varen en Bas van Amusant. Mijn naam is Ruud Welgrabe, samenstelling en presentatie. En we zenden uit van RTV Apeldoorn en ook de herhaling op de zondagavond bij Voorst Veluwezoom. We zijn geopend zoals gebruikelijk met een mars. Dat was de Mars Constellation. Een compositie van Bertrand Mooren. En het werd gespeeld door de Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso. As time goes by, dat betekent naarmate de tijd verstrijkt. Dat is een uit de film Casablanca, geschreven in 1931 door componist Herman Hupfeld. En de kern van het verhaal As Time Goes By is dat menselijke emoties en de fundamentele waarden van het leven onveranderlijk zijn, ongeacht hoe de wereld om ons heen verandert. Het nummer benadrukte dat liefde, passie en de behoefte aan menselijke verbinding tijdloos blijven en niet worden beïnvloed door moderne vooruitgang of maatschappelijke verschuivingen. Met de huidige ontwikkelingen in de samenleving mogen we deze kernwaarden niet verliezen. As Time Goes By van Herman Hupfeld en het arrangement van Enrique Crespo wordt hier gespeeld door German Brass.

Ja, en naarmate de tijd verstrijkt, kun je ook weer terugkijken op dingen die allemaal gebeurd zijn. De ontwikkelingen, de geschiedenissen. En dan zeg je, als je het een en ander wel eens bespreekt met iemand, dan zeg je, dat waren nog eens tijden. Terugdenkend aan vroeger. Those Were the Days van Gene Raskins, gespeeld door Studio Orchestra Rundel.

Gustav Holst en werd op 21 september 1874 geboren in Cheltenham, Engeland. En Jacob de Haan was geïnspireerd door zijn muziek. De suite Memorial Suite is een eerbetoon aan het zeer beroemde werk First Suite in S van Gustav Holst, geschreven in 1909. En Jacob de Haan componeerde de stijl van Holst met zijn eigen kenmerkende klanken en structuren. Memorial Suite C minor is een frisse compositie geïnspireerd op een tijdloze klassica. We beginnen eerst met het eerste deel, de chansonne, gespeeld door het muziekkorps der Bayerische Politie.

En dan als laatste deel van de Memorial Suite, deel nummer 4, de Mars. Gecomponeerd door Jacob de Haan op inspiratie van de componist Gustav Holst, die op 21 september zijn geboortedag had. Nu de Memorial Suite Mars, gespeeld weer door het muziekkorps de Bayerische Politie.

I vow to thee my country. Ik zweer trouw aan u, mijn land. Dat is een Britisch patriotisch lied dat ontstond in 1921... toen een gedicht van Sir Cecil Springrice werd gezet op de muziek van Gustav Vols. Deze I vow to thee my country wordt gespeeld door brassband De Bazuin.

George Gershwin, geboren als Jacob Gershwin, werd geboren op 26 september 1898 te New York. Het was een Amerikaanse componist, pianist, dirigent en kunstschilder. En hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Amerikaanse componisten. Gershwin is de componist die er beter dan wie dan ook in slaagde in synthese tot stand te brengen van de vroeg 20e-eeuwse klassieke muziek, de Amerikaanse volksmuziek zoals blues, spiritual en jazz en de vroeg 20e-eeuwse amusementsmuziek. Hij werkte veel samen met zijn oudere broer Ira, die de songteksten schreef. En het nummer Strike Up the Band, de titel zegt het al, wat een geweldige manier om een concert te beginnen. Het geniale arrangement van Warren Barker zette een geluid neer dat garant staat voor opwinding. De tijdloze melodieën van George en Ira Gershwin komen in dit schitterende werk optimaal tot hun recht. Een stuk met enorm veel energie. Luister naar Strike Up the Band van George Gershwin. En dit arrangement is van Peter Kleine Schaars. En het wordt gespeeld door Polizeiorchester Berlin.

Ja, en dan nu als laatste een klassieker van Gershwin uit filmmuziek. Dan heb ik het over Walking the Dog van Shall We Dance in een arrangement van Daryl Bourgeois. En het wordt gespeeld door de Belgian Navy Band.

Nou, zo te horen heeft dat hondje zich wel vermaakt. Kees Schonebeek, geboren te Arnhem op 1 oktober 1947... is een Nederlands componist, muziekpedagoog, dirigent en muzikus. Zijn eerste studies deed Schonebeek aan het Muzieklyceum... nu Artes Conservatorium te Arnhem... van 1963 tot 1969 in het vak piano. De studie compositie en muziek... theorie volgde hij van 1971 tot 1976 aan het Conservatorium van Brabant in Tilburg. Daarna van 1975 tot 1977 werd hij aan hetzelfde conservatorium docent voor muziektheorie en ging dan van 1977 tot 1980 naar de Amsterdamse Universiteit als docent.

Ja, en nu een hele klassica van een hele bekende klassica van Gustav Holst. Jupiter Hymn van The Planets. Hier gespeeld door Blaaskapelle Rome.

Ja, en zo aan het eind van het jaar worden de pinda's weer geoost. En komt ook weer volop in de winkels te liggen. En pinda's lekker voorbij de borrel. Maar ook de vogeltjes die zijn er heel erg gek op. En daar heb je natuurlijk wel een pinda-verkoper voor nodig. Hè? De Peanut Vendor, dat is een eentje uit de Havabara-collectie.

Ja, en het thema van deze uitzending is As Time Goes By, naarmate de tijd verstrijkt. En naarmate de tijd verstrijkt heb je ook weer allerlei ervaringen opgedaan in je leven. Zo ben ik ooit begonnen op de lagere school met het schrijven met een pen met nog inkt, wat je zo moest doppen. In de zesde klas mocht het eindelijk met een balpen. En op de middelbare school, toen leerden we op de typemachine te schrijven. Typemachine enzovoort. En een paar jaar later kwam daar ook de computer bij. Maar ja, dat geluidje van die typemachine, de jonge lui van tegenwoordig kennen dat allemaal niet meer met hun handies en al die dingen. Maar luister nog eens even naar die typewriter van Leroy Anderson. En het arrangement is van Hans van der Heijden. Het wordt hier gespeeld door Associa de Recreativa y Musical de Filela.

Ja, dan zijn we alweer gekomen aan het eind van dit uur. Harmonie, fanfare en brassmuziek. En u kunt op zijn computer kijken. Onze website www.amusante.info. Want daar is verzorgd Gerard Hoop keurig de playlist elke week. En op klankwijzer.nl/agenda voor de concerten. En op polkafest.nl voor de Bumische Merische concerten. En hopelijk luistert u het tweede uur van Amusant ook nog. En zo niet, dan wens ik u een fijne week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uur Amazant met vooral Burmese blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. En we zenden uit via RTV Apeldoorn en een herhaling op de zondagavond bij Voorst Veluwezoom. We zijn begonnen met die Holzhakkenmars, gespeeld door die Tsjechen. En het thema van deze uitzending Amazant is Bauernherbst.

zomer is voorbij. De boeren kunnen hun oosten binnenhalen en hun land winterklaar maken. In de Alpenlanden wordt het vee weer naar het dal gedreven. In Oostenrijk worden er speciale feesten georganiseerd rondom de oosten en de Almtriep. Veel feesten hebben de naam Bauernherbst gekregen. En wij nemen u mee naar de boerenherfstfeesten, maar brengen ook een bezoek aan het grote originele Oktoberfest te München, wat afgelopen zaterdag begonnen is. Maar luister eerst even naar de Bauernherfstpolka van Friedel Wallner, gespeeld door blaasorkester Herbert Reich.

Met de Bauernherbst of Boerenherfst wordt in Oostenrijk en met name in het Salzburgerland de traditionele oosttijd en het binnenhalen van het vee aangeduid. En de Bauernherbst is dus een periode waarin eeuwenoude agrarische tradities en lokale gebruiken uitgebreid gevierd worden. De periode loopt jaarlijks van

midden augustus tot eind oktober en staat ook wel bekend als het vijfde jaargetijde. Maar we volgen nu met de Kastanienwalsen, ook van Friedel Wallner, gespeeld door blaasorkest Herbert Reich. En de kastanjes laten in deze herfstperiode ook hun vruchten weer vallen. De Kastanienwalsen.

Ja, en de belangrijkste tradities van Bouwenherp zijn Almtriep, Erntedankfest, Ambachten en Markten en volksmuziek en dans. En het Erntedankfest is een traditionele oostdankfeest. Lokale verenigingen trekken in klederdrag, in tracht, door de dorpen met praalwagens en grote van graan gevlochten oostkronen. We vervolgen met Baumhauer Spätsommer, gespeeld door Wolf Vito Vetter en Deine Blasmuziek. MUZIEK.

Ja, en in de bouwenherfst en tij worden ook veel markten gehouden voor ambachten. Zoals demonstraties van oude, bijna vergeten ambachten. Zoals mandenvlechten, houtsnijden en wolspinnen. En op boerenmarkten worden verse strikproducten verkocht. En de handelaren hopen natuurlijk op een gouden opbrengst. Goldene herfst, weer ingespeeld door Studio Orkester Rundel.

En bij die evenementen van Bauernherbst is volksmuziek en dans onlosmakelijk verbonden. Lokale blaaskapellen, trachten muziekkapellen en volksdansgroepen treden op onder het motto van traditionele gezelligheid. En daar is een mooie compositie gemaakt door Slavko en Vilko Afsanik. En dat heeft de titel Slovenische Bauerndans. De boerendans uit Slovenië. Gespeeld door Slavko Afsanik en zijn originaal Oberkrainer.

Ja, en een belangrijke traditie, dat is de almtriep. Het feestelijk naar het dal brengen van het vee. Als de zomer op de Alpenweides zonder ongelukken is verlopen, worden de koeien prachtig versierd met bloemenkransen, linten en grote bellen. Zo was die koeklokken van Jozef Connectie, hier gespeeld door Sextet Sestka.

Ja, de koeklokken die kunnen af en de beestjes kunnen rustig in de stal gaan staan. Maar de volgroeide koeien die gaan richting een slachthuis. Want dat moet natuurlijk met de wintersport weer vlees op de tafel staan in de almhutten. Maar veel almhutten worden ook gesloten in oktober. Vooral waar geen skigebied is. En dan om dan in het voorjaar weer open te gaan. En dan zeggen die uitbaters van die almhutten: "Und jetzt gehen wir nach Haus." Dat is een compositie van Stefan Scholch, weer gespeeld door Wolf Vitter Vetter en Deine Blaasmuziek.

En het einde van de zomer en begin van de herfst zijn er in ons land ook heel veel boeren actief met het binnenhalen van de oosten, zoals onder andere de maisoost, en het winterklaarmaken van de landerijen. En dat doen ze met een tractor. Tractoritska, dat is een mooie compositie van Blaaskapel Fino Sanka.

Het Oktoberfest München, dat is het werelds grootste volksfeest. En dat vindt plaats op vanaf de derde zaterdag van september tot en met de eerste zondag van oktober. En traditioneel wordt op de tweede zondag van dat evenement een concert gehouden met alle feestbands onder het

Maria-standbeeld. Openluchtconcert van de feesttent-exploitanten. En het aan de voet dus van het Bavaria-standbeeld. En het wordt gehouden vanaf 11 uur. En dan treden de bands uit alle feesttenten gezamenlijk op. En bieden ze de bezoekers een bijersconcert met prominente gastartikelen, artiesten. En ze openen meestal met de Patrone Bavaria. En Patrone Bavaria wordt hier gespeeld door Capelle Romantica.

En het Oktoberfest dat vindt in 2026 al voor de 191ste keer plaats. En voordat de Wiese met al die feesttenten open gaat, dan is er een grote parade door in München bierkoetsen met marcherende kapellen en dergelijke richting de Wiese. En ook alle biertenten, de uitbaters van de bieren, die hebben allemaal hun eigen traditionele wagen waarmee ze dan daarheen gaan. En het mascotje, dat is een levende, dat is een vrouw. En die draagt een speciale cape en ze noemen dat het Münchner Kindel. En Münchner Kindel, dat is een compositie van Wolfgang Vetter-Lore en gespeeld door die originaal Hofbrauhaus Kapelle.

Ja, en een van de biermerken en de tenten die daar staat op dat Oktoberfest, dat is van Hofbrauhaus. En we gaan afsluiten met in München steht ein Hofbrauhaus. En vervolgt daarop de Bierkroeg Polka, oftewel een mas bier. En beide gespeeld door die Wiesenmucker. En kijk op onze website amusante.info. Daar kunt u de speellijst nog eens nakijken. En op polkafesten.nl. Want daar kunt u kijken waar de vele oktoberfeesten plaatsvinden. Of in uw regionale bladen. Want in Nederland worden er ook heel veel oktoberfeeststijl gehouden. We danken de techniek weer voor de inzet. We gaan er dus uit met München steht ein Hofbrauhaus, de bierkroeg Polka en dan nog een paar seconden van onze eindtune. Tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Klassiek.
1: Radio Apeldoorn.
3: U bent verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En het is alweer zondag. Die week gaat echt heel snel. We gaan weer een heerlijk klassieke muziek voor u draaien. En we gaan starten met Mozart. Een strijkquintet in C majeur, het Menuetto. En het wordt gespeeld door het Takax Quartet. En dat is een strijkkwartet gestart in Boedapest, Hongarije. En ze wonen nu in Boulder, Colorado in de United States. We gaan luisteren.

We gaan naar een Cubaanse componist, Ernesto Lecuano. En Daniel Trifonov die vertolkt het werk Ila Negra Baila Ba. En daar gaan we dus naar luisteren. En dat is uitgebracht in 2026. Het is een van Cuba's beroemdste componisten. En Ila Negra Baila Ba is een elegante en levendige compositie met opvallende gesyncopeerde baslijnen.

Nou, volgens mij klinkt dat wel Cubaans. Voor zover ik weet wat Cubaans is, maar in ieder geval wat Zuid-Amerikaans. We blijven bij de piano en wel met Maria Joea Pires, een Portugese, hele beroemde pianiste. En zij speelt van Debussy Arabesque nummer 1.

Ja, en dan een celloconcert om even bij de piano weg te gaan. Een celloconcert in D mineur. Een intermezzo, een andantino con moto. Het Allegro Presto. En het wordt gespeeld door Sol Cabetta en begeleid door Le Siècle.

Ja, prachtig. Sol Cabetta is een Argentijnse celliste van Frans-Russische afkomst. En op jonge leeftijd viel Cabetta op door haar muzikale talent. En vanaf haar derde jaar bespeelde ze verschillende instrumenten. En toen zij 8 jaar was, jong is dat toch wel, bepaalde ze haar keuze voor de cello. Nou ja, ze won natuurlijk diverse prijzen, waaronder de Natalia Goodman-prijs voor de beste muzikale interpretatie op het internationale Tchaikovsky-concours. Ze doseert nu als assistent van Ivan Monighetti aan de Muziekacademie in Basel. En ze is ook initiatiefneemster van het Kamermuziekfestival Solsberg te Olsberg bij Basel. En wat altijd leuk is om te weten is dat ze op een instrument speelt van Giovanni Battista Guadagnini uit 1759.

U luisterde dus juist naar Shostakovich, een suite voor orkest. Het is een wals nummer 2. En het is gearrangeerd door Carret. En op de viool speelt Heywood. En het is een stuk voor piano, gitaar en orkest. We maken weer even een uitstapje naar de piano. Auf dem Wasser zu singen, opus 72. En dat wordt gespeeld door Lucas Ternat. En dat is ook gearrangeerd voor piano door Franz Liszt. En het is officieel een stuk van Schubert's.

Frans Liszt die arrangeerde op grote schaal stukken van Frans Schubert. Tussen 1833 en 1846 heeft Liszt maar liefst ongeveer 56 liederen van Schubert omgewerkt tot solostukken voor piano. Door deze arrangementen, ook wel transcripties genoemd, te spelen tijdens zijn concertreizen door Europa, heeft Liszt enorm bijgedragen aan de bekendheid en populariteit van Schubert's muziek bij het grote publiek. Schubert was tijdens zijn leven vooral bekend in intieme Weense kringen. Ja, dat zou je nu bijna niet meer kunnen voorstellen. En zijn liederen waren oorspronkelijk geschreven voor zangstem en piano. En Liszt was een groot bewonderaar van Schubert's melodieën en noemde hem de meest poëtische muzikant die ooit heeft geleefd. Omdat Liszt als een popster door Europa toerde en de piano destijds het populairste instrument was, besloot hij Schubert's vocale meesterwerken te vertalen naar de solo piano. Nou, prachtig. Het is ook een mooi stuk. En we gaan nu naar het lied gezongen door het Zwolls Vocaal Ensemble. En we gaan naar zwanen, die je kan zien op het meer. Auch auf der Freude, sanft schimmernden Wellen, gleitet die Seele dahin, wie der Kahn. Denn von den Himmel herauf auf die Wellen tanzet das Abendrot rund um den Kahn. En ein Kahn is een boot of een vlot.

Ja, wat een prachtig koor. Het Zwols Vocaal Ensemble. Dirk Brossé die heeft ongeveer 20 films in één stuk gebracht. En je hoort allemaal fragmenten van bijvoorbeeld films als Star Wars, Citizen Kane, de Casablanca, Psycho, Exodus, Bridge on the River Kwai, musical. Nou, ga zo maar door. Dat zijn er dus ongeveer 20. En John Williams heeft al die muziek gecomponeerd. En Dirk Brossé heeft het allemaal bij elkaar gebracht. En die dirigeert dus het Philharmonisch Orkest.

Ja, zo prachtig. Hij laat al die filmfragmenten, die muziekfragmenten van Williams, die laat hij zo in elkaar overvloeien dat je even moet kijken, oh ja, nu gaan we naar een ander stuk. Dat heeft hij echt heel mooi gedaan.

U luisterde juist naar Jean-Michel Blais. En het is een componist en pianist uit Quebec, Canada. En zijn muziek wordt beïnvloed door een scala aan componisten en pianisten zoals Frédéric Chopin, Rachmaninoff, Maurice Ravel en klassieke minimalisten en moderne componisten zoals Chili González en Ian Tierce. En wat hij hier heeft gespeeld, dat is Ulysses. En dat is van zijn eigen hand. We gaan naar Misa Criolla. En dat is gecomponeerd door Ariel Ramirez. En het wordt gespeeld door Musica Temprana. En het is het deel 2 waar we naar gaan luisteren, het Gloria.

Ariel Ramirez is een Argentijnse componist. En de Misa Criolla volgt de traditionele Latijnse liturgie van de katholieke mis, maar is volledig vertaald naar het Spaans. Elke beweging is opgebouwd rond een uniek en specifiek Argentijns of Boliviaans volksritme. En wij luisteren naar deel 2, dat is het Gloria, eer aan God in de hoge. En het ritme is een carnavalito en de yaravi. Het is een feestelijke en uitbundige feest, het carnavalito. Het is ere aan God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen die de Heer lief heeft. Om uw grote heerlijkheid loven wij u, prijzen wij u, aanbidden wij u. Natuurlijk kennen sommigen van ons dit ook. Alleen dit is een totaal andere bewerking, ook andere sfeer. En het is heel vrolijk. En we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop dat u genoten heeft. Er gebeurt echt wel het een en ander in Apeldoorn. Ook al heb ik niet zoveel aandacht besteed aan de agenda. Maar er gebeurt heel veel. Maar ik dacht, nou, ik ga een uur muziek voor u draaien. Volgende week ben ik er niet. Dus dan kunt u nog een keertje genieten van dit prachtige muziekuur. Blijft u vooral luisteren. Na ons komt Onno van der Croft met muziekmelange. Dat is altijd heel erg leuk om naar te luisteren. En sport is volgens mij echt begonnen. Tenminste, ik hoor allemaal sportprogramma's langskomen. Kijkt u ook op de website rtvapeldoorn.nl.

Dan kunt u alle informatie vinden die u van ons wil weten. U kan ook alle programma's daar vinden. U kunt alles terugluisteren en ook terugkijken. Want we hebben ook tv-programma's. Dus gaat u vooral naar de YouTube-pagina van RTV Apeldoorn. Zolang we nog niet live op tv zijn, kunt u bij ons vinden op YouTube. Ik wens u natuurlijk een prachtige, mooie zondag. En nog een hele goede week. En vooral nog een paar goede weken. En we gaan eruit met Sedenek Fibich, piano trio in F mineur. Tot over een paar weken. Dag!

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertsen is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste

0: eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Give Me The Night.

0: en Lijn.
1: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek zo op de zondagavond om het weekend mee af te sluiten. En de trouwe luisteraar weten, wij draaien jazz, soul, funk, disco. En nou, als het een beetje mee zit, gaat u dat vanavond ook allemaal weer horen. Maar u weet ook dat ik altijd veel te veel te vertellen heb over allerlei liedjes en artiesten. Dus vaak heb ik meer muziek dan dan we in dit uurtje kwijt kunnen. En waar zijn we mee begonnen? Ja, You Can't Hurry Love. De tekst is geschreven door Ellie Holland. En het nummer is al heel vaak gecoverd door artiesten als Phil Collins. Die, ja, Theo had het er voor de uitzending over. Inderdaad ook een fijne versie heeft gemaakt. Maar ook de Dixie Chicks, Boyzone en Stray Cats hebben het nummer gecoverd. Maar ik hou het heel graag bij het origineel uit 1966 van de Supremes. Ja, en dan gaan we door naar Engeland. We gaan naar Thomas Abraham Mish, een Engelse muzikant en producer. En hij begon in 2012 met het uitbrengen van muziek op SoundCloud. En in 2018 bracht hij zijn debuutalbum uit, Geography.

0: place. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
1: Kent u nog die vinyl-singeltjes van vroeger, die kleine schijfjes? Nou, in 1965 brachten de Beatles een dubbel single uit met Daytripper en We Can Work It Out. En in 1981 dacht Chaka Khan, nou, daar kan ik wel een fijne versie van maken.

0: Don't Leave Me This Way is een liedje geschreven door Kenneth Gamble, Leon Huff en Gary Gilbert. Het kreeg in de uitvoering van Thelma Houston een status als lijflied in de strijd tegen AIDS. Door de klemtoon iets anders te benadrukken. Don't Leave Me This Way. Andere artiesten hebben het nummer ook opgenomen. Ik weet volgens mij ergens halverwege jaren 80, een grote hit van de Communards. Maar ja, ook in deze hou ik mij graag aan het origineel van Harold Melvin en de Blue Notes.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

1983 kwam er een videoclip uit. Misschien herkent u hem wel als ik hem beschrijf. Dan zitten al die leden van Kool & The Gang aan zo'n lange bar in een Amerikaanse diner en bezingen ze de serveerster Joanna. Zoetsappig. Lekker verliefd liefdesliedje. En ja, ze speelde eigenlijk dat die serveerster ooit in de Cotton Club had gewerkt in New York. En verliefd was op niemand minder dan de frontman van Kool & The Gang.

0: Omoro Nao Tembes, oftewel Somewhere in the Hills. Het is een klassiek bossa nova nummer van Antonio Carlos Joaquim. En de tekst werd geschreven door Ray Gilbert. En vanavond in de versie van Sergio Mendes met niemand minder dan Natalie Cole.
1: Dit is Lijn met Give Me the Night.

met een Grammy Award winnaar. Best of My Love. Een single uit 1977 van het Amerikaanse trio The Emotions. Het is afkomstig van hun album Rejoice. En is geschreven door niemand minder dan, jawel, u herkent ze wel, Maurice White en Al McKay. En ja, die muzikanten, dat is gewoon Earth, Wind & Fire.

Joy is de derde single van het zesde studioalbum Dick van de Britse soul-popband Mama's Gun. En het nummer werd geschreven door frontman Andy Platts en verschijnt samen met een officiële videoclip. Moeite waard. Het album Dick volgt op het goed ontvangen Cure the Jones en laat opnieuw horen waar Mama's Gun sterk in is. Gewoon klassieke soul, funk en pop met een modern jasje. Mama's Gun bestaat overigens al sinds de eindjaren 2000 en bouwde internationale trouwe fanbase op met warme analoge sound. En vooral in Japan en Europa scoorde de band erg sterk met het album Golden Jays. En Joy borduurt eigenlijk verder op de herkenbare stijl. Strak ritme, soulvolle zang van Platts en een refrein dat meteen blijft hangen.

1993 bracht de Wu-Tang Clan een track uit. En dat heette Can't It... Can I... Ik kom er niet uit. Can It Be All So Simple? In 1998 bracht Miss Lauryn Hill een nummer uit. X Factor. En oordeel zelf. Maar volgens mij is ze flink wat samples gebruikt. Yeah, yeah.

1986 coverde de Rolling Stones het nummer als eerste single voor hun 18e studioalbum Dirty Work. Maar ja, u begrijpt natuurlijk, ik hou het graag bij originele. Dus hoort u vanavond de Harlem Shuffle van Bob en Earl uit 1963.

Wat dacht u van een liedje dat gaat over kleine dingen die het leven mooi maken en het gevoel geven van verliefdheid en nog een beetje nazomer? Ik heb het over Ik vind je leuk, oftewel Me gustas más van Manu Chao.

0: Radio Rulok.
1: Ik zou bijna denken dat hij blijft hangen. Hè? Toontje. Leon Bridges, die Coming Home, dat kent u. Titeltrack van zijn debuutalbum. En dat leverde meteen een Grammy-nominatie op. En dat zette hem ook direct op de kaart. Gevolgd door River, met gospel en soul. En u hoort nu uit 2024 Peaceful Place.

Tina Turner. Ik krijg er bijna warm van als ik dit moet vertellen. Want tot mijn grote eigen schrik kwam ik tot de ontdekking dat ik muziek heb gedraaid van haar. Alleen maar die ze maakte met Ike. En nooit iets uit haar enorme, iconische solo-oeuvre. Dus moet ik dat natuurlijk goed maken. En dat doe ik met haar allergrootste en meest succesvolle hit ever uit 1984. What's Love Got to Do With It?

Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uurtje fijne muziek op de zondagavond. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u er weer bij was. Ik dank onze onvolprezen Theo natuurlijk weer voor de techniek. Ja, en waar gaan we er dan mee uit? We gaan eruit met een liedje van Nina Simone, geschreven door Billy Taylor en Richard Lamp. Het werd een belangrijke volkslied van tijdens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. Ik heb het natuurlijk over I Wish I Knew How It Would Be, How It Would Feel To Be Free. Een enorme titel. Maar daarmee wens ik u wel een fantastische nacht. En natuurlijk een enorm fijne week toe.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS de Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws. Online.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws. Voilà.